Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op

0: En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: heks, bitch. Dat soort dingen, vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, Westland.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ja, ook de laatste dag van juli nemen we jullie mee de ochtend in hier op Radio West. Maar nu eerst het nieuws met Bob Ringman.
4: Uitvaartverzorger Dela startte begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda, wat leidt tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. De provincie Zuid-Holland bekijkt de mogelijkheid om grond van biotechbedrijf DSM Firmenich te kopen. De gistfabriek aan de rand van het centrum van Delft sloot eerder dit jaar en het bedrijf wil de grond verkopen. En drie auto's zijn gistermiddag betrokken geraakt bij een ongeluk op de Middenblok in Gouderak. Een van de auto's raakte daarbij van de dijk en kwam tegen een huis aan. Meer regionieuws hoor je om 6:30, nu het overige nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en drie bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
7: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
8: Omroepwestadverteren.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuip.

0: goedemorgen gewenst aan iedereen die de radio aan heeft staan en lekker naar ons is aan het luisteren en blijft luisteren natuurlijk in het ochtendprogramma van Radio West, waar naast mij een dame en een heer zitten, waarvan ik me dan nog een beetje afvraag, zijn jullie ook al lekker wakker? Laten we met de dames beginnen van deze studio, namelijk Tess in haar eentje. Goedemorgen, Tess.
1: Goedemorgen. Zo. dit is bijzonder.
0: Dit hadden wij niet ingestudeerd.
1: Nee, dit is mij ook echt, dat gebeurt mij zelden. Ik ben wakker, maar mijn stem begeeft het opeens.
0: Ja, overmand door emoties. Ik kom zo bij u terug, dan kunt u eventjes een slokje thee nemen. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe is het? Fris en fruitig.
0: Ja, het zijn weer de mannen die hier de kaart trekken vandaag.
1: Ja, het is goed hoor. Jongens, ik vertrek. Dag.
0: Ik vertrek, dat is misschien een leuke titel voor een televisieprogramma, maar dat terzijde. Heb je nog een beetje genoten van de profronde gisteren?
2: Ja, fantastisch. Ja, ik was er al om 9:15 en dan om 12:00 nog een keer. En dan zie je hoe dat hele dorp uitloopt en overal staan de barbecues aan en is het gewoon één groot feest. En of mensen nu de renners kennen of niet, of dat ze de hele koers met hun rug naar de wedstrijd staan, dat maakt

0: Het allemaal niet uit. Ze zijn erbij geweest en dat telt.
1: Ja, het is uitermate gezellig. En ik vind het ook een hele mooie traditie dat na afloop van die grote ronde, de Tour de France, in allerlei dorpen en negerijen dit soort wielerwedstrijden plaatsvinden. Ja. Waarvan, zoals ze ooit van een voetbalscheidsrechter zeiden, hij kent de uitslag al. Want het is toch eigenlijk wel bijzonder dat je van tevoren kan opschrijven wie die wedstrijd wint.
0: Ja, dat heeft alles te maken met gewoon de palmares van de renners. En je zag dus dat Olaf Kooi echt wel de grootste naam was, omdat hij ook al in de Tour had gewonnen. En jawel, hij won gisteren weer in Wateringen, net als vorig jaar. En dat is op zich best wel bijzonder, want de laatste die twee edities achter elkaar won, dat was Jan Raas in eind jaren 70. Dus Olaf Kooi staat nu ook in dat rijtje. Je kan zeggen dat is bijzonder, maar aan de andere kant hadden denk ik wel 80 van de 100 mensen verwacht dat hij daar zou gaan winnen.
1: Nou is het ook een goede sprinter, hè? Laten we nou niet helemaal net doen alsof hij niet kan fietsen. Maar het is wel mooi hoe die traditie zich maar blijft voortzetten. En gisteren dus heel Wateringen op zijn kop. Tess, goedemorgen.
2: Hey, hallo, goedemorgen.
1: Take 2 noemen ze dat in de filmwereld.
2: Hallo, klinkt het nu? Ja, dit klinkt beter.
1: Ja, het is echt niet te geloven. Wat een kopje thee al niet kan doen.
2: 3 slokken en ik ben weer boven Jan. Ja hoor. Ja, nee, ik ben er weer. Dus fijn dat je het vraagt. Fijn dat ik er toch ook bij mag zijn bij jullie.
1: Nee, natuurlijk, natuurlijk.
2: Ja.
1: Kijk, ik kan het iets beter verhullen met die zware stem van mij, dat ik last van mijn stem heb. Want als je heel goed hoort, dan heb je wel een heel klein kraakje. Hey, toen ik hier naartoe reed, wilde ik één ding nog even tegen jullie aanhouden. Volgens mij, Dennis, zei jij het letterlijk, dat het weer donkerder begint te worden als je hier naartoe komt.
0: Ja.
1: En ik zat mij te bedenken, Tess, onze eerste uitzending samen, had ik bijna het idee dat ik overdag hier naartoe reed. En vanochtend was het inderdaad donker. En die een beetje melkachtige maan, het was net of we 3 maanden verder zijn, maar het is toch echt maar 2 weken.
2: Ja, dat is wel bizar, ja. Maar wat vind je daarvan? Vind je dat confronterend of vind je het ook alweer lekker?
1: Nee, het hoort er ook bij. Weet je, uiteindelijk kantelt het weer en ga je de andere kant op. Alleen ik vind de snelheid op een of andere manier, maar dat kan ik niet met feiten duiden, lijkt het of het heel snel gaat, die kanteling. Maar,
2: Nou, wat ik denk dat het ook is, en wat mensen zich misschien wel of misschien niet realiseren, dat realiseerde ik me eigenlijk ook niet, is wij zitten natuurlijk op de minuten hier. Wij komen binnen. Wij gaan zitten, we pakken onze spullen en een kopje thee en zo. En wij kijken echt naar minuten natuurlijk. Het is nu 11:06 bijvoorbeeld. Het is nu 12:06. Wij zijn daar heel erg mee bezig. Ik denk dat we door dat bewustzijn, ons ook heel erg bewust zijn hoe snel dat dan opeens gaat.
1: Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, met je let erop.
2: Nou, dat is toch nog een best wel frisse analyse voor deze lastige start voor Tess.
1: En zo horen jullie, waarde luisteraars, waar ook in onze prachtige regio en ver daarbuiten, dat je best kan beginnen met een heel klein bescheiden conflictje, maar dat het uiteindelijk altijd goed komt als je het weer met elkaar uitpraat. Dus Tess die heeft, net als Dennis en ik, er enorm veel zin in om jullie te begeleiden tot 10:00 deze ochtend bij het programma uit de regio waar je de ochtend altijd mee start.

0: Sterk Nederlands product bij West wordt wakker deze ochtend. Eenvoud van het goede doel. En zojuist Ilse de Lange met Get It Right.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja.
2: Ja. Ik moet nog even openslaan.
3: Achterin staat het showbiz. Kun je daar even showbiz.
2: Oh ja, ik zal even kijken. Ja, maar we hebben hier zo'n enorme stapel. Dat is natuurlijk altijd wel wat.
0: Ja, het is hard werken.
2: Goed. We gaan waarschijnlijk weer meer voor onze benzine betalen.
3: Oh, staat dat in de krant?
2: Ja. De lage waterstand in de rivieren zorgt voor problemen bij brandstofbedrijven. Dat blijkt uit een rondgang van de Gelderlander. Door het sluiten van het Twentekanaal en de beperkte aanvoer naar depots in Arnhem en Wageningen dreigt de benzineprijs dus te stijgen. Door de droogte zal de prijs van een liter benzine verder stijgen, concluderen de brandstofbedrijven uit die regio. En door de lage waterstand in de grote rivieren is het Twentekanaal al gesloten. En op de Rijn, de Waal en de IJssel kunnen transportschepen veel minder lading vervoeren dan normaal. Nou, dat gaan wij dus voelen weer.
3: Ik heb een elektrische auto sinds een tijdje.
2: Oh, wat goed.
3: Nou ja, dat was gewoon toeval dat het ineens daarna de prijzen gingen stijgen. Dus op zich geluk voor mij. Maar dus ik heb eigenlijk geen idee hoe duur benzine nu is.
2: Oh, ik wil het er gewoon eigenlijk echt niet over hebben.
0: Volgens mij adviesprijs 2,59.
3: Zo.
0: En dan heb je natuurlijk gelukkig ook nog wel een paar plekken waar je voor 20 of 30 cent goedkoper kan tanken. Dus langs de snelweg krijg je altijd een beetje een vlugzoutbehoefte.
2: Ja.
0: Maar je hebt gelukkig ook wat adressen waar het een tikje goedkoper is. Hoewel goedkoop, €2,29 of €2,19 is natuurlijk gewoon niet goedkoop voor brandstof. Zeker niet als je net in het buitenland op vakantie bent geweest en ziet wat het daar kost.
3: Ja.
0: Maar doet het niks voor jouw elektriciteitsprijs dan, zit ik mij nu ineens af te vragen. Want feitelijk wordt natuurlijk ook stroom opgewekt door fossiele brandstof.
3: Misschien wel, Pieter, maar vooralsnog niet voelbaar in de portemonnee.
0: Oh, oké, nou dat is dan in ieder geval goed nieuws. En blijft het ook goed om überhaupt natuurlijk elektrisch te rijden. Nou, laten we eens even kijken. De Telegraaf meldt dat steeds meer Syrische asielzoekers te horen krijgen dat ze Nederland moeten verlaten. Sinds de val van Assad eind 2024 worden veel meer asielaanvragen afgewezen, omdat grote delen van Syrië veiliger zijn geworden. Volgens de dienst Terugkeer en Vertrek moeten inmiddels zo'n 3500 Syriërs ons land verlaten. Tot en met juni zijn er 640 aantoonbaar vertrokken, terwijl er van veel grotere groep niet duidelijk is waar ze zijn. Omdat gedwongen terugkeer verloopt niet mogelijk is, zet Nederland in op vrijwillig vertrek. Syriërs krijgen daardoor voorlichting, hulp bij de reis en tot €2.450 voor een opleiding of een eigen bedrijf in Syrië. Ja, wat moeten we hier nou van zeggen?
3: Ik weet het niet, Pieter.
0: Nee. Dus ik zeg, ombladeren maar.
3: En dan zien we dat de politie steeds meer ongevallen telt waarbij fietsers gewond raken zonder dat er ander verkeer bij betrokken was. Vorig jaar gebeurde dat gemiddeld 7 keer per dag en dat is vaker dan bij auto's, dat schrijft het AD. Vorig jaar noteerde de politie bijna 3000 van dit soort eenzijdige ongevallen met fietsen. Vaak raakte de fietser bij die ongevallen gewond of erger. Deze cijfers zijn ook nog maar het topje van de ijsberg volgens de krant. Want bij lang niet elk ongeluk wordt daadwerkelijk de politie ingeschakeld. Dan is het gewoon je fiets weer oppakken, het aarde van je broek afvegen en verder fietsen. Het is voor het eerst dat fietsers de koppositie hebben als het gaat om het aantal ernstige eenzijdige ongelukken in plaats van automobilisten. Het mooie weer en de groei van elektrische fietsen, nou dat is dan misschien een nadeel van elektrisch rijden, op de weg zijn een verklaring voor het stijgend aantal ongelukken. Nu las ik laatst trouwens ook in de krant, volgens mij was het ook het AD, dat de fietshelm wel steeds populairder wordt. Dus misschien met dit berichtje dat het 1-1 is 2 wordt.
2: Ja.
3: Maar hebben jullie een fietshelm?
2: Heb je eerst misschien beginnen met elektrische fiets. Wie van ons heeft een elektrische fiets?
3: Handen opsteken?
0: Nee, ik niet.
2: Nee, ik ook niet.
3: Geen handen, nee.
2: Nee. Helm?
3: Nee, ook niet.
0: Nee, wel met het skiën.
2: Oh, ja, oké. Ja, maar dat vind ik logisch. Maar ik vind het inderdaad ook steeds logischer worden wel met een fiets. En zeker met elektrische fietsen. Want ik pak wel eens de elektrische fiets van mijn moeder. En dan merk ik dat ik mezelf toch een soort, nou niet onoverwinnelijk waan. Maar ik heb gewoon eigenlijk niet echt door hoe snel ik rij. En ik vlieg dan over de dijk, zeg maar, van Boskoop naar Alphen aan de Rijn. En dat gaat zo heerlijk snel. Maar dan kom ik aan in een woonwijk in Alphen. En dan moet ik zo vol in de ankers. En dat realiseer ik me dan gewoon niet. Ik zit gewoon lekker. Woehoe. Ik denk echt dat ik niet de enige ben daarin. En dat je dus, ja, een beetje ongeluk wat makkelijker over je afroept.
0: Ja, wat ik grappig vind is gewenning. Ik hoor jou zeggen over een skihelm, ja, dat is logisch. Maar dat was echt 15 jaar geleden helemaal niet
2: dat
0: logisch.
2: Dat is ook zo, ja.
0: Sterker nog, als jij met een helm aan het skiën was, dan werd je versleten voor beginner of zo, zeg maar, ja, voor het gemak. Terwijl als je nu op de piste kijkt, als jij geen helm op hebt, dan word je heel gek aangekeken. En mijn voorspelling is dat met fietsen ook zo is. Behalve met hele specifieke kapsels, waarvan je dan misschien denkt, ja, als ik nu een helm opzet, dan moet ik straks weer aan de gel.
3: Weer over kapsels hebben.
0: Ja, dat is gewoon toch de rode draad van deze vier weken. We gaan toch weer over haar praten. Nee,
3: maar je hebt gelijk, maar dat is met alles
0: zo. Ik denk dat gewenning is. Ja,
3: kijk naar roken in een trein of in een restaurant. Ja. Kijk naar scooters van 25 km per uur die ook geen helm nodig hadden. En nu weer wel, die dragen nu ook allemaal een helm. Er moet alleen wat regelgeving komen. Ik denk dat het enige is.
2: Ja, en ik denk dat we ook een beetje hangen aan een soort dat het onderdeel is van onze Nederlandse identiteit om daar koppig in te zijn. Nee hoor, dat is voor iets voor buitenlanders. Wij zijn Nederlanders, wij weten hoe we moeten fietsen. Ja. Ik denk dat we dat overboord moeten gooien, dat ego.
3: Ja, anders heeft de krant ook sowieso niks meer om over te schrijven.
0: Nee, dat is ook zo. En we zijn wel benieuwd naar de regionale term van bepaal jij dat of zo.
3: Toch? Voor het mooiste woord van de regio.
0: Juist.
2: Ja, precies. Ik ben even benieuwd of onze luisteraars, draag je een helm of niet? Heb je een elektrische fiets? Weet je, wat vinden zij belangrijk?
0: Ja, ja, toch? Ik ben inderdaad benieuwd. Doe dat richting ons WhatsApp-nummer 070-309-8080. Laat ons eens weten wat jullie...
2: 307.
0: Wat zoek je?
2: 070-309-8080.
0: Daar nou toch ineens bij. Grappig is dat je gaat geloven wat je opschrijft. Terwijl toen ik het uitsprak, had ik dezelfde reactie als jullie. Nou, dat is niet te geloven, zeg. Ik kan gewoon niet misschrijven. Nou, ik ga een kop koffie halen.
1: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart voor Muziek.
3: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: 7 geweest, hier bij West wordt wakker. Tijd voor het regionale nieuws en het goed zetten van de microfoon door Bob Brinkman. Goedemorgen.
8: Hij stond een beetje scheef. Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen, Tess ook trouwens.
9: Goedemorgen.
8: Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda, wat leidt tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder tegen hen gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. De begraafplaats is vaak van eigenaar gewisseld. En de signalen van de belofte dat de kindergraven niet geruimd zouden worden zijn bij Dela bekend. De woordvoerder zegt alleen dat er geen documenten zijn gevonden waaruit daadwerkelijk blijkt dat deze algemene kindergraven voor onbepaalde tijd in stand zouden blijven. Wij kunnen niet vaststellen wat destijds in individuele gesprekken precies is gezegd, aldus een woordvoerster. De nabestaanden kunnen nu voor €7.000 hun geliefde nog herbegraven of kiezen voor crematie, €2.500, of ruimen. De gemeente Westland zegt dat voorlopig geen cameratoezicht komt op de begraafplaats in De Lier. Vooral privacy-aspecten vormen een obstakel. Dat laat de gemeente weten na vragen van de lokale omroep WOS. Op de begraafplaats werden afgelopen weekend meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogeltje gestolen. Grafmonumentenmaker René Nederpelt pleitte eerder deze week bij de lokale omroep voor cameratoezicht op de begraafplaats.
10: We hebben een paar keer iemand gezien, maar dat was ook in de winter, het was donker. Ik zei, wat ben je aan het doen? Ja. En toen liep hij weg. Ik heb de gemeente gemeld. Die zegt ook, we kunnen er niks mee, want misschien legt ze moeder of vriend of wat dan ook daar. Dat snap ik ergens wel, dus ik wil de gemeente geen niks toe spelen. Maar zet dan camera's neer. Doen ze in de Haag ook. Zet maar zo'n paal neer. Ik denk dat we dat moeten gaan doen.
8: Nou, die komen er dus voorlopig niet. De gemeente noemt de diefstallen een onbeschaafde en vreselijke actie. Tegelijkertijd zeggen zij geen aanwijzingen te hebben dat er sprake is van terugkerend vandalisme. En zo'n 4000 mensen waren woensdagavond aanwezig bij het jaarlijkse touwtrekken in Koudekerk aan de Rijn. Het was de 30ste keer, een jubileumpje dus, dat er meerdere teams het tegen elkaar opnamen op de dorre grasmat in het dorp. En de sfeer zat er goed in.
11: Tot nu toe gaat het heel lekker. We hebben nog maar 1 wedstrijd gespeeld, maar die hebben we gelijk wel goed gewonnen. Dus het vertrouwen zit erin en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat de komende wedstrijd ook gaan doen.
12: Nou, gewoon een dom idee doen we zoiets af.
13: Ja, we zijn een vriendengroep. En vorig jaar hebben we veel getraind en dit jaar niet. En we dachten, we doen wel nog een keer mee. Dus,
14: Flink buiten adem, hè? Niet opgewarmd en gelijk trekken, dat voel je wel. Maar ik was gelukkig niet de enige. Ook de ervaren trekkers hadden dat. Dus leuk om te doen.
8: Hoorde je bij Studio Alphen.
7: Ja, we gaan naar het weer en daar gaan we over praten met Margot Ribberink. Margot, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Pieter.
7: Wij kwamen hier naartoe met een beetje flauw maantje. Hebben we last van bewolking vandaag?
15: Ja, we hebben wel bewolking vandaag. Vanmiddag komt de zon wat vaker tevoorschijn. En het is ook een beetje dauwig, een beetje heijig. Er zit behoorlijk wat vocht in de atmosfeer. Dat moet even verdampen de komende uren. Maar daarna worden de zichten ook wel weer beter. Verder is het heel rustig vandaag. Pas vanmiddag steekt een matig windje vanaf zee uit het noorden tot noordwesten. Ook als de zon er dan weer beter bij komt. Maar vanochtend is het heel rustig met een starttemperatuur. temperatuur van een graadje of 16, 17. Dus het is toch lekker afgekoeld. Alleen in de steden zien we temperaturen van 19 tot 20 graden. En vanmiddag wordt het ook minder warm in vergelijking met gisteren. Ik denk dat het langs de kust zo'n 22 graden gaat worden. En landinwaarts wordt het zo'n 24 of 25 graden. En rond het middaguur zou er uit een wat dikkere stapelwolk op één plek in onze provincie een spetterbuitje kunnen vallen. Maar dat is dus weer die gebruikelijke druppel op de gloeiende plaat.
7: Ja, alle deuren open en lekker laten doorwaaien. Maar goed, dat is het devies. Oké, we spreken elkaar weer over een uur.
15: Yo.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: West wordt wakker.

0: Internationaal was het een belachelijk groot succes, zoals Ivonier zou hebben gezegd. Ten Sharp, met You hier op Radio West. We hadden een reactie, hè? Onze helmtest, hoorde ik net.
1: Ja, inderdaad. Ja, leuk, hè? Dus iedereen heeft wel een beetje zoiets van... oh ja, die helmen en elektrische fietsen. Die draagt wel een helm, die draagt geen helm. Ja, ik, bijvoorbeeld Marijke die zegt... ja, die helm, de laatste dag dat ik op mijn brommer reed... was de dag voordat de helm verplicht werd. En nu chase ik op mijn gewone fiets... nog steeds met mijn wind in mijn haren. Lekker zonder helm. Voor mij geen elektrische fiets. Alleen al vanwege die helm. Fijne uitzending. En zegt ook zo heerlijk dat jullie zo hartelijk kunnen lachen.
0: Nou, ook nu weer wat dat betreft, Marijke. Nee, ik zie het ook gebeuren. Hoewel, ik moet zeggen dat vrouwelijke motorrijders met lang haar... dat wapperen erachter, dat vind ik ook wel iets hebben. Maar dan wappert maar een deel van je haar natuurlijk. Dat snap ik ook wel.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Yes.
1: We gaan naar het binnen- en buitenlandnieuws. Ja, Heb ik dat goed begrepen?
0: Laten we dat maar eens even doen, toch?
1: President Trump die zegt dat er afspraken zijn om Hamas te ontwapenen. Dat akkoord is gesloten met de Vredesraad die hij zelf heeft opgericht. Het is de bedoeling dat Israël zich terugtrekt uit Gaza... en een nieuwe politiemacht de vrede gaat bewaken. Maar er is nog veel onduidelijk, zegt deze correspondent.
2: We weten bijvoorbeeld niet of Hamas heeft getekend bij het kruisje... heeft daar op dit moment nog niks over gezegd... of Israël dit ook wil gaan slikken. We weten niet of Trump dit heeft besproken met Netanyahu hier in Washington. Hij was hier eerder deze week. Maar wat we in elk geval begrijpen is dat er het een en ander is uitonderhandeld...
0: De lage waterstanden leiden tot problemen voor binnenvaartschepen. We hadden het er eerder vandaag ook al over. Die kunnen minder spullen vervoeren dan anders. En dat merken ze ook op dit binnenvaartschip... dat 20 centimeter minder diep ligt, zegt de schipper.
3: Normaal zouden we 2,50 meter liggen. Kijk, dan zouden we 1263 ton meenemen. En wij liggen nu 2,30 meter en hebben 1114 ton mee.
4: Je wilt graag zoveel mogelijk meenemen.
3: Klopt. Wij zijn heel erg afhankelijk van het water, van de hoeveelheid water. De vrachtprijs gaat nu omhoog eigenlijk, maar de tonnen die je meeneemt worden minder.
0: Gisteren bereikte de Rijn de laagste waterstand ooit gemeten. Er is dus officieel een watertekort in Nederland.
1: Sportman Pieter, jij moet mij even helpen bij deze.
0: Ja.
1: FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld. De Twentenaren verloren van het Hongaarse...
0: Ferencváros.
1: En ondanks een mooie kopbal van Vennegoor of Hesselink die de 2-2 maakte. Of ondanks een mooie kopbal van Vennegoor of Hesselink die de 2-2 maakte.
5: Kopbal zit erin! En dan heeft ook Vennegoor of Hesselink zijn doelpunt te pakken. En leeft Twente echt. Dit is gewoon een heel mooi doelpunt van Lucas Vennegoor of Hesselink. En hij laat hem heerlijk van het hoofd vallen.
1: Maar het gelijkspel van 2-2 was dus niet genoeg voor FC Twente... dat vorige week thuis met 2-1 had verloren. Ajax is door naar de volgende ronde van de Conference League... en won opnieuw met 4-1 van het Servische...
0: Vojvodina.
1: Dank je.
0: Heerlijk, hè, die internationale namen.
1: Geweldig.
0: In Goedenavond Nederland, aandacht voor het vuurwerkverbod. Want dat gaat morgen in. Burgemeester van Haarlem, Jos Wiene, ging in debat met Caroline van der Plas... Tweede Kamerlid van de BBB. Wiene is opgelucht dat het verbod er is.
6: Wij zijn blij met dit landelijke verbod... waardoor ook de verkoop van vuurwerk aangepakt gaat worden... en waardoor de politie veel meer mogelijkheden heeft om op te treden. Maar ik vind het eerlijk gezegd raar... dat we vervolgens dan weer allemaal ontheffingen gaan
7: geven. Ja, en die gaat
6: dan wordt het
7: niet...
6: voor de politie nog zwaarder. Ja. Ik voorspel, het gaat een aantal jaren duren... voordat we dat vuurwerk langzaam maar zeker... teruggedrongen hebben. En laten we nou alsjeblieft niet het nog ingewikkelder maken... door met allerlei vergunningen te zeggen van... nou ja, dan gaan we daar ook weer apart toezicht op houden.
0: Voor de burgemeester van Haarlem is het belangrijk... dat de druk op handhaving verlicht wordt. Caroline van der Plas ziet het verbod vooral als een straf voor de burger... die geen siervuurwerk meer mag afsteken.
8: Wat er nu wordt gezegd, is van we gaan het gewone vuurwerk... die mensen wordt het vuurwerk afgepakt. De vuurwerkondernemers die de afgelopen jaren... tonnen hebben geïnvesteerd, omdat tot 2 jaar geleden eigenlijk nog werd gezegd... van nou, dat vuurwerkverbod gaat nog wel langer duren. Maar ze moesten toch investeren. Die krijgen geen goede compensatie. En in de wet is opgenomen, dat was een van de voorwaarden... dat buurtverenigingen een vergunning konden krijgen. Nou, daar wordt niets aan voldaan.
0: Ja, het blijft een discussie. Dat noemen wij traditie in Nederland. En daar kunnen we het heel lang over blijven hebben, denk ik. Voor beide partijen, denk ik, is er absoluut wat te zeggen.
1: Zeker.
0: Maar goed, dat, het slopen en het, vooral de druk op de hulpverleners. Daar kantelt het voor mij persoonlijk wel een heel klein beetje naartoe. Hoewel ik ook wel de schoonheid van afsteken van vuurwerk zie.
1: Nou, ik heb het er ook eigenlijk best wel moeite. Ja, ik heb er best wel moeite mee. Want ik heb echt fantastische jeugdherinneringen, kinderherinneringen aan oud en nieuw en dat vuurwerk en hoe prachtig ik dat vond. En nog steeds vind ik het echt schitterend. Maar er zijn inderdaad wel heel erg veel redenen om te zeggen, we moeten daar eigenlijk mee stoppen. Dus ik vind het ook een dilemma.
0: Ja, het is een absoluut dilemma. En ik vermoed zomaar dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd.
7: Buitenpost.
0: Ja, een man met een missie. Dat is die iedere dag als de Buitenpost voor onder meer West wordt wakker. Daar beginnen we natuurlijk altijd mee. Weer naar buiten gaat in onze prachtige regio. Vandaag Dennis van Schie, we hoorden meerder deze ochtend al. En jij bent al ter plaatse toch, Dennis?
9: Jazeker, ik zit al even gezellig te kletsen met Wim van der Zwart aan de ontbijttafel hier aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië in Den Haag. En ik had het er met Wim even over, altijd van die hele hoge huizen hier, hè?
10: Ja, zijn op die ouderwetse woningen. En dit is dus een heel groot pand, want er zijn 13 kamers.
9: Het is wel een gezellige bedoeling. Er staan behoorlijk wat fietsen hier voor de deur. Je woont zelf beneden. Hoe zit het dan met de rest van het huis?
10: Ja, op de eerste en tweede etage, de zolderetage, verhuur ik dan kamers. En dit is dus vrijwel altijd bezet.
9: En wie zitten daar dan zoal?
10: Dat zijn over het algemeen studenten en ook mensen van het conservatorium, werkende mensen. Dus het is eigenlijk een gemalleerd publiek.
9: Wat leuk om dan zoveel jong bloed in huis te hebben.
10: Ja, dat is meestal een stuk jonger dan ik. Ja. Want ik ben natuurlijk al op leeftijd. Bijna 85 jaar, dus dat is. Ik heb het meestal gehad natuurlijk in het leven.
9: En gisteren ook nog even bellen naar de studio van Radio West en opeens door het systeem heen.
10: Ja, dat is meestal. Probeer ik het dan wel, maar dan kom je er niet doorheen en dan moet je maar net de tref hebben om gelijk doorverbonden te worden.
9: En je weet er wat ik bij me heb, hè?
10: Ja, dat is een mooie kalender.
9: Ja. Wat vind je ervan, Wim?
10: Ja, mooie kalender. Ja, leuk.
9: Zullen we even kijken waar Pieter staat? Je zei het gisteren, Pieter. Op welke maand moeten we ook weer zoeken?
0: De maand maart, Dennis.
9: De maand maart. Nou, dat is vlak in het begin. We zitten nu op februari. Kijk.
10: Ja.
9: Op hoeveelste staat Pieter?
10: Wat zegt u?
9: Op de hoeveelste staat Pieter?
10: 26e.
9: Klopt dat?
0: Ja, ik reken in ieder geval op één verjaardagskaart natuurlijk komende maart.
10: Op die dag jarig.
9: Wat zeg je, Wim?
10: Mijn vrouw is op die dag jarig.
0: Nou ja, gaat die nooit meer vergeten.
10: Dus wat dat betreft...
9: Dubbel feest in huis.
10: Toevallig, hè?
9: Ik laat die kalender hier achter, Wim. Ik ga door naar Scheveningen. Daar staat een hele mooie circus tent. Daar ga je me om 7:50 horen.
10: Oké, hartstikke leuk. Ik zet dadelijk gelijk de radio aan. Ja?
7: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

klanken van Chic hier bij West Wordt Wakker. Heerlijke muziek om bij wakker te worden. Daar zorgen wij wel voor hier bij Radio West. Want was dit eerst I Want Your Love? Dan gaan we het nu hebben over gisteren, althans wij niet. De mannen van Foreigner. That was yesterday.

0: Dezelfde band die I Wanna Know What Love Is maakte deze een heerlijke kraker uit de jaren 80. Toen zangers nog volle dosse haar hadden, komt hij weer met zijn haar. Met van die poedelkrulletjes.
1: Heb ik gelukkig nooit last van gehad.
0: Dit is een ding voor mij, begin ik ineens te ontdekken.
1: Kleine haarobsessie hier.
0: Bob had daar toch volkomen gelijk in. Wat dat betreft is Bob al een beetje een ziener bij ons hier Radio West.
1: Ik heb trouwens niet eens verteld we gaan er nu toch op door. Ja toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Want ik heb ook nog een haarblunder.
0: Oh.
1: Ja, want jij vertelde gisteren natuurlijk jouw haarblunder, wat niet helemaal jouw haarblunder was, maar eigenlijk meer die van je zus.
0: Zeker.
1: Waardoor uiteindelijk de tondeuse eraan te pas moest komen. Ik heb dus ooit mezelf dat aangedaan.
0: Oh echt?
1: Ja, ik heb dus, ik wilde heel graag, ik was denk ik een jaar of 10. En ik hoop stiekem dat mijn vriendinnen zitten te luisteren, want die gaan helemaal stuk hierom. Ik was een jaar of 10 en ik had bedacht dat ik een pony wilde. Dus gewoon zo, ja, weet je, een pony.
0: Classic.
1: Niet een paard, maar een pony zo. En ik ben dat gaan knippen voor de spiegel en dat werd maar niet recht. En uiteindelijk was hij zo kort, Pieter. Dat was gewoon, wat is dit? Misschien 2 centimeter of zo.
0: Ja.
1: Een paar jaar geleden was dat hip, maar nu het zag er echt niet uit.
0: Dat was het toen niet, begrijp ik uit jouw
1: woorden. Ik heb mijn broertje daarvan beschuldigd. Ik heb gezegd, dat was mijn broertje, want ik stond mijn haar te knippen. En toen liep hij tegen me aan en toen schoot de schaar uit. Nou, geloof natuurlijk helemaal niemand. Maar er zijn foto's en ik weet nog hoe erg ik me schaamde. En hoe erg mijn vriendinnen hierom hebben gelachen. En die hebben het me gewoon jarenlang, hebben ze dat verhaal gewoon verteld. Ook aan anderen, als ik daar ergens zat op mijn verjaardag, zei ze, Tess die heeft ooit een keer haar zo kort geknipt. Oh, wat verschrikkelijk. En ik vind het ook zielig. Ik kan ook geen foto's zien van dat ik zo 10 ben. Want dan zie ik weer dat lullige stukje haar daarboven.
0: Ik denk dat onze luisteraars ook wel van dit soort verhalen hebben, denk je
1: dat
0: niet?
1: Dat moet gewoon wel, ja.
0: Laat het ons zeker weten, hoor. Op 070-307-8080. Dat we het wel eens zijn over precies hetzelfde verhaal. We zijn heel erg nieuwsgierig naar jullie verhalen. En ik beloof bij deze dat ik ophou over haren. Waar ik wel mee begin is het aankondigen van de laatste plaat alweer van dit uur. Van niemand minder dan Stevie Wonder. For Once in My Life.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Straks gaan we het hebben over palliatieve zorg bij het LUMC. Een illusionist en we gaan roeien een heel eind. Maar eerst het nieuws met Bob Brinkman.
7: Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda, wat leidt tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. Buurtbewoners van de Engelse straat in Delft proberen te voorkomen dat 26 zwarte populieren langs de weg verdwijnen. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de kap van de bomen, maar de omwonenden stappen naar de rechter. En een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan bij de Kievitsbloemlaan in Den Haag. Het voertuig raakte volledig verwoest. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet. Zit correspondent Samira Jadir.
9: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
8: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
10: Dit wordt op dit moment de eter ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
8: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
16: Tot
15: tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja, we staan aan de vooravond van het weekend, zegt men zo al op zo'n vrijdag. Maar ja, je hebt nog wel 20% van de week te gaan. Het is voor veel mensen ook gewoon nog een drukke dag, denk ik. Tess, denk jij niet?
1: Zeker weten. En natuurlijk niet te vergeten dat het voor heel veel mensen misschien wel het begin van de week is.
0: Oh, dat zou
1: of
0: natuurlijk ook kunnen.
1: Halverwege de week. Ja, dat kan natuurlijk.
0: Sterker nog, ja, mijn eigen lief werkt in het ziekenhuis. En die heeft volgens mij nu 6-daagse werkweek. Dus dat loopt ook allemaal door. Dus we gaan richting het weekend. Maar we realiseren ons heel goed dat jullie ook misschien zomaar aan het werk kunnen zijn. Misschien terugkomen van het werk op dit moment. Dus we zijn er voor alle gezinten en voor iedereen met alle soorten van arbeidsethos. We gaan praten over een kunstwerk voor de deur van het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat moet meer bekendheid geven aan palliatieve zorg. Dat is de zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen en draait vooral om kwaliteit van leven en aandacht voor de patiënt. Het kunstwerk wordt vanmiddag onthuld. We gaan erover praten met Annemiek van Zeggelen, zorgverlener bij het LUMC. Annemiek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Veel mensen denken bij palliatieve zorg vooral aan de allerlaatste dagen van iemands leven. Is dat het ook?
2: Het klopt dat veel mensen daaraan denken. Het is veel breder dan dat. Palliatieve zorg is eigenlijk de zorg voor mensen die een ziekte hebben waarvan ze niet meer kunnen genezen. Dat is eigenlijk al heel vroeg in het traject. Mensen kunnen wel jaren palliatieve zorg behoeftig zijn daarmee. Mensen kunnen ook bepaalde kwetsbaarheid hebben. Denk aan bijvoorbeeld dementie. En dan heb je het ook over een periode van maanden. En al die tijd is eigenlijk kwaliteit van leven het allerbelangrijkste. Boven bijvoorbeeld behandeling of andere dingen. Dat is een beetje waar palliatieve zorg om draait.
1: En hoe kan de zorg dan nou verschillen?

0: in maken voor het patiënt of de familie? Waarin is palliatieve zorg zo belangrijk?
1: Dat is belangrijk omdat het verder kijkt dan alleen de ziekte en behandeling. Je kijkt bijvoorbeeld ook naar hoe gaat het met de naaste in dit geheel. Want ziek zijn ben je als patiënt, maar je hebt die mensen naast je heel hard nodig. Daar gaat het beeld ook over, het stukje nabijheid, om alles te doorstaan. Het kijkt ook naar de behandeling. De behandeling kost heel veel. Je kan daar last van hebben, maar het moet je natuurlijk ook voldoende opleveren. Is die balans nog oké voor jou als individuele patiënt? Of moeten er misschien wat dingen aangepast of gewijzigd? En zo kijk je naar de mensen, omgeving, het lichamelijke stukje, het psychische stukje. Zo pak je alles bij elkaar. Dat is palliatieve zorg.
2: En waarom vindt LUMC het zo belangrijk om met zo'n kunstwerk aandacht te vragen voor palliatieve zorg?
1: De nabijheid die nodig is bij chronisch ziek zijn, bij palliatieve zorg, die wordt eigenlijk maar door heel weinig mensen gezien en herkend. En dit beeld is zo'n pakkend beeld en geeft eigenlijk in één oogopslag aan dat je elkaar nodig hebt. Dat het nodig is dat je mensen nabij je hebt met wie je dit pad samen kan lopen. En ik ben heel blij dat het LUMC als groot academisch ziekenhuis ook aandacht heeft voor dat stukje van ziek zijn.
0: En het kunstwerk heet ook Blijf Nabij. Hoe ziet het er ongeveer uit?
1: Er heeft een patiënt en haar man zijn model voorgestaan. En het zijn twee gezichten. En zij pakken elkaars gezicht beet. En hebben de voorhoofden tegen elkaar. Het straalt zo'n enorme connectie uit. En warmte en liefde. Toen ik het voor het eerst zag, het geeft me enorm aan. Gisteren werd het geplaatst en er waren meteen veel mensen die kwamen kijken, die daar wat over wilden zeggen. Dus het is een heel treffend beeld. Ik vind het enorm goed gemaakt door de kunstenares Saskia Stolf.
2: Wat ik mooi vind, het is een reizend kunstwerk. Hè? Het komt uit Maastricht en gaat eind augustus door naar Breda. Wat hopen jullie in die 3 weken te bereiken dat het voor het UMC staat?
1: We hopen te bereiken dat het veel mensen raakt. Of je nu patiënt bent, naaste, voorbijganger, zorgverlener. En dat je na gaat denken over hoe kan ik nabij zijn. En niet alleen voor patiënten, maar bijvoorbeeld ook voor collega's. In de zorg maak je ook bijzondere dingen mee. En hoe nabij ben ik bij mijn collega? Hoe nabij is mijn collega bij mij? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen? En eigenlijk in de meest brede zin zou ik willen dat het beeld bereikt dat nabijheid weer normaal wordt in de maatschappij. Dat we weer meer naar elkaar om durven kijken.
2: Prachtig initiatief. Annemiek van Zeggelen van het LUMC. Dank voor deze toelichting.
3: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: heten niet voor niets West wordt wakker. De mannen van Deep Purple. Het is een oude klassieker. En geremasterd in 2012 staat er prachtig bij. Met Smoke on the Water. En heel veel beginnende gitaristen die proberen dit natuurlijk altijd als eerste test om ook te gaan doen. Hè.
1: Stond hij bij jou ook op de coverbandlijst,
0: Smoke on the Water? Nee.
1: Bij ons wel. Ja hoor, ik heb dit ding wel denk ik 100 keer gespeeld. Jemig, Mina. Maar.
0: Nee, want wij hebben een gitarist die zit in een echt hele ruige band en die vindt het corny. Dat is toch geweldig.
1: Nou ja, zeg. Hoe heet je gitarist?
0: Ik ga hem niet publiekelijk bekendmaken, maar hij weet wel dat ik het over hem heb.
1: Potverdorie gitarist.
0: De 23-jarige Hagenaar Alfredo Lorenzo is een van de jongste illusionisten, moeilijk woord, in Europa. Hij treedt op in binnen- en buitenland, maar deze weken zijn voor hem een thuiswedstrijd. Hij treedt met Circus Up op het Scheveningse strand en voert een spectaculaire illusie-act op. Onze verslaggever Dennis van Schie die staat op dit moment tenminste wel bij hem in de buurt. Maar is Alfredo nou wel te vinden of is hij ondertussen in rook opgegaan, Dennis?
2: Nee, het is dus zo dat Alfredo zit hier tegenover mij met zijn vriendin Chiara, die ook onderdeel is van de act. En we zitten hier aan een picknicktafel naast de pier op Scheveningen. Ja, het is dus even de vraag of die tafel blijft staan of dat hij zomaar de lucht in zweeft, ja, Alfredo.
3: Wie weet. Of ik laat hem verdwijnen straks. Ja, dat kan ook nog. Alles kan. Nee, superleuk dat we er zijn.
2: Een thuiswedstrijd voor jou uit Den Haag, illusionist. Hoe is het om voor jou op Scheveningen te staan nu?
3: Heel leuk. Soms koud, soms warm, maar het is heel leuk. Het is een hele mooie achtertuin, laat ik je zeggen. Mooi op Scheveningen. Maar het is heel leuk wakker worden. En het is inderdaad thuisbasis voor ons. Ik ben zelf inderdaad bij Den Haag in Noorderhout. En het is leuk. Je kan van alles doen. Je kan hier heel gek dino's bekijken. Geen dieren, wel dino's. Verschil moeten wezen. Springkussens, attracties voor de kinderen. En natuurlijk een lasershow en een magische illusieshow van ons.
2: Een bekende circus tent, want ik zag ook wat vrachtwagens van Hans Klok staan. Hoe zit dat?
3: Ja, klopt. Afgelopen meivakantie heeft Hans Klok in Toverland gestaan met deze circus tent. En nu hebben wij de eer om in deze tent zelf te mogen optreden. Ja.
2: Nu ben je illusionist. Wat is nu het verschil tussen een illusionist en een goochelaar?
3: Ja, dat is een hele goeie. Kijk, een goochelaar doet alles in het klein. Dus zeg maar het verdwijnen van muntjes, kaartjes, sleight of hand, het vingervlugheid. En een illusionist doet dat weer in het groot. Zeg maar de meisjes doorzagen, laten verschijnen, zweven. Het is eigenlijk alles in het groot. Dat is, meestal is het altijd van die grote producties. Dus met die vrachtwagen, veel mensen. Dus, eigenlijk groter dan het kleine werk.
2: Nu zit Chiara naast je, je vriendin, ook onderdeel van de act. Hoe is het voor jou, Chiara, om doorgezaagd te worden?
4: Ja, het is een superleuke ervaring.
2: Want wat doe jij zoal in de act van Alfredo?
4: Ik assisteer bij de illusies. Dus ik ben het meisje dat verschijnt of verdwijnt of de andere illusies uitvoert.
2: Ja. Je bent de vriendin van Alfredo, dus je komt niet uit het circusleven. Alfredo is al de 8e generatie, zei hij net. Hoe is het dan voor jou om opeens daar onderdeel van te zijn?
4: Ja, het is bijzonder om in zo'n familie terecht te komen. En eigenlijk ook heel leuk. Ik ben zelf gewoon uit een normale familie. En ik doe nu een jaar eigenlijk de assistent zijn van. Dus vandaar.
2: Je vertelde net, Alfredo, net al even. Als de kinderen vanmiddag weer hier op het terrein komen, komen ze eerst in aanraking met dinosaurussen.
3: Ja, klopt. Het is natuurlijk heel anders wat ik net zei. Geen dieren. Dus dat hebben ze nu, dinosaurus. Ook om toch wel een beetje zich te onderscheiden van andere circussen in Europa, Benelux, van Nederland. En ja, dat is denk ik wel goed gelukt. Het zijn bewegende dinosaurus animatronics, een T-Rex, noem maar op. En vooral in de grote tent, wat je ziet hier van jouw kant rechts, daar zitten meerdere dinosaurussen met springkussens, attracties. Ja, heel leuk. Ja.
2: Hoe lang staan jullie hier nog?
3: Wij staan hier tot 2 augustus, elke dag. Eigenlijk tot zondag. We zijn begonnen op 18 juli. Dus hebben wij elke dag 2 shows gehad van 12:30. En de andere show begint dan om 3:30.
2: Zijn er nog kaarten?
3: Jazeker. Bestel ze snel voordat ze echt verdwijnen. Okay. Ja, zo is het. Superleuk.
2: Alfredo, dankjewel.
3: Ja, jij bedankt om te komen.
0: Heerlijk. Ik vind het mooi, dat illusionistenspel. Waarom luister je niet?
1: Alfredo, stop met deze magische trucs in onze radiostudio.
0: Ik weet zeker, die Alfredo die tovert ineens iets weg. Maar ik heb hem weer gevonden, hoor. Let op. Simsalabim.
5: Je luistert naar West wordt wakker. Dit is Radio West. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Hé, hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé, nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Het is 7:08, tijd voor het regionale nieuws. Vandaag gelezen door Bob Rinkman. Bob, goedemorgen.
8: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
9: Goedemorgen.
8: Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg in Den Haag. De motor raakte daarbij zwaar beschadigd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op de weg liggen brokstukken. Na het ongeval kwam de motor op de tramrails terecht. De politie heeft de straat daar afgezet. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Een nauwkeurige en bijzondere operatie gisteren. Ook een beetje moeilijk. Uit de tuin van Chris van der Sman werd namelijk de door hem gebouwde miniatuurversie van de nieuwe kerk van Delft getakeld om een plek te krijgen in de Hortus Botanicus in Delft. De nooddorper heeft een passie, oude gebouwen nabouwen op schaal. En dan heb ik het niet over bouwwerken van papier-mâché, ijsstokjes of crêpepapier. Nee, echte bouwwerken met steen en glas. En die zijn ook niet in één dag gebouwd. 25 jaar deed hij over de nieuwe kerk van Delft. Gisteren was dan ook een beetje een kers op de taart voor Chris.
10: Nou, het is werkelijk een fantastische dag. We hebben natuurlijk 3 jaar geleden dat de Doomtoren naar Utrecht ging. Maar de Delftse kerk naar Delft, ik vind het echt nog mooier.
11: Gaat u hem missen?
10: Het idee dat hij daar staat. Want weet wat is je met één probleem? Ik ben al 91 jaar inmiddels. Daar ga je niet meer zo heel lang mee, hè?
8: Nou, hij zei het zelf al, ooit bouwde hij de Domtoren. Die is te zien in Utrecht, inderdaad. En voor de miniatuur van de Oude Kerk, die staat ook bij hem in de achtertuin van Delft, wordt nog een geschikte locatie gezocht in de stad. Daarvoor lopen nog gesprekken.
9: Echt een levenswerk.
7: Geweldig.
8: Mocht je nog een plekje over hebben trouwens in jouw achtertuin in Delft en interesse hebben in deze Oude Kerk, mag je appen 070-307-8080. En gisteren hebben we natuurlijk heel de dag op Radio West gehad over de profronde van Wateringen. Maar hebben we het eigenlijk gehad, Pieter, over hoe het is afgelopen met de renners?
7: We hebben het in ieder geval wel over de winnaar gehad. Okay. Ja, daar hebben we het wel over gehad.
8: Nou, ik ga toch nog heel even één keer melden. Ik dacht, het is toch wel handig voor de mensen die de scorelijst bijhouden. De 52e profronde Westland in Wateringen is gisteravond namelijk gewonnen door Olaf Kooi, die ook vorig jaar als eerste over de eindstreep was gekomen. En deze prolongatie van Olaf Kooi is best bijzonder. Wist je dat, Pieter, voor de profronde?
7: Ja, dat is vrij bijzonder. Dat komt niet heel erg vaak voor. Dat kan zomaar jaren 50 duren, denk ik.
8: Dat is inderdaad bijna 50 jaar geleden dat een renner 2 keer achter elkaar in Wateringen won. Jan Raas was dat, 1977 en 1978. De wedstrijd in de regionale klasse 1 werd gewonnen door Bob van den Berg.
7: Geweldig. Jan Raas, toch een grootheid in het wielrennen. Maar genoeg over het wielrennen. We gaan het hebben over het weer. En dat doen we met Margot Ribbering deze ochtend. Goedemorgen.
12: Goedemorgen, Pieter.
7: Juist. Hoe ziet het eruit voor onze regio?
12: Nou, vanochtend zien we vrij veel wolkenvelden overtrekken. Het is wel droog, het is ook een beetje dampig, maar ook een beetje zwoel. De temperatuur ligt al rond 20 graden bij weinig wind. We gaan nog omhoog naar zo'n 22 tot 25 graden. En het blijft ook droog. Het wachten is op de zon. Dat gebeurt vanmiddag als de wind naar het noordwesten gaat draaien. En precies voordat dat moment plaatsvindt, passeert er vanaf de Noordzee een wat dikker wolkenbandje. En daar zou op één enkele plek in onze regio regio een spetterbuitje uit kunnen vallen. Ik wil het toch maar even genoemd hebben. Ik denk dat het op de meeste plaatsen droog gaat blijven. En vanmiddag met een aantrekkende noordwestelijke wind wordt er lekkere, frisse, heldere Noordzeelucht aangevoerd. En dan komt de zon wat beter tevoorschijn. Dus wat dat betreft is het best een aardige dag.
7: Maar goed, dankjewel.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Met afstand de meest bekeken film in huizen Tammens. Zeker toen de twee meiden nog thuis woonden. Het komt uit Greece en het heette Summer Nights. Gezongen door Olivia Newton-John en John Travolta. Natuurlijk uit de film Greece. Van de scène in Parijs naar de ski in Delft. Het klinkt als een mooie vakantie. Maar voor Sven van Schagen en zijn roeimaatjes is het vooral een enorme sportieve uitdaging. Ze roeien in 3 weken tijd honderden kilometers van Parijs naar Delft om geld op te halen voor kankeronderzoek. De 5 roeiers vertrekken morgen, dus we kunnen nog mooi even bellen met Sven. Goedemorgen, Sven.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe kom je erop om van Parijs naar Delft te roeien?
1: Nou, het begon eigenlijk als een grap van Jochem. Hij had een vriendin van hem, zat in Parijs. En hij zei voor de grap tegen haar van, ik kom je wel ophalen. En toen antwoordde zij die vriendin van hem met, waarom doe je dat niet met de roeiboot? En toen is eigenlijk het idee ontstaan om met de roeiboot van Parijs naar Delft te roeien. En dan kun je er net zo goed zo'n mooi goed doel aan koppelen.
0: Ja, wat kan een grap uit de hand lopen?
1: Ja, dat is bizar.
2: Maar jullie hebben er wel iets heel moois van gemaakt. Je hebt bedacht, we gaan geld ophalen voor het KWF kankerbestrijding. En van waar dan dat doel?
1: Wij vonden dat een mooi doel, omdat vrijwel iedereen heeft iemand die geraakt wordt door kanker. Ook wij zelf. Dus ook iets waar mensen zich aangesproken door voelen.
2: Ja, hoe hebben jullie een beetje kunnen voorbereiden? Of roeien jullie al of ga je er helemaal blanco in?
1: Nee, wij roeien alle 5 bij de studentenvereniging Laga uit Delft. Daar kennen we elkaar ook van. En wij roeien nu allemaal 2 jaar. En we staan op het moment staan wij nu bij Skul, dat is de roeivereniging in Amsterdam, om onze boot op te halen en dan rijden we straks door naar Parijs.
2: Dus je rijdt daarheen met de boot en dan roei je terug naar hier, naar Nederland. Wat voor wegen, wat voor route is dat dan precies?
1: Nou, we starten natuurlijk in Parijs en dan gaan we vrij snel van de Seine af. Want daar heb je veel vergunningen voor nodig om op te varen. En dan gaan we naar het noorden natuurlijk, via België, via Namen door naar Luik. En dan komen we via Maastricht, komen Nederland binnen. En dan gaan we door Noord-Brabant heen en dan komen we uiteindelijk weer terug bij Delft.
0: Ja, geweldige route. Ik hoor je zeggen, vergunningen dat je die nodig hebt in Parijs. Betekent dat ook niet dat jullie gaan starten vanaf het Île de la Cité? Je hebt een andere plek in Parijs daarvoor moeten uitkiezen?
1: Ja, wij starten, we leggen hem erin bij de Ooys waarschijnlijk.
0: Ja, dus niet, zeg maar, niet onder de rook van de Sacré-Cœur. Nou, Sacré-Cœur zeg ik. Van de Notre-Dame. Ik moet wel de goede kerk benoemen.
1: Nee,
0: ja, de
1: Sacré-Cœur.
0: Ik zit hem te veel met de Tour de France in mijn hoofd.
1: Ja, je hebt wel natuurlijk roeiverenigingen aan de Seine in Parijs zelf. Maar daar mag je dan maar 2 kilometer heen en weer roeien. En dan houdt het op.
0: Nee, dat snap ik. Maar het is in ieder geval een behoorlijke route. Wanneer hopen jullie weer in Delft aan te komen?
1: 18 augustus is het doel.
0: En hoeveel roei je dan per dag ongeveer? Waar hebben jullie op gerekend?
1: 45 kilometer per dag, 18 dagen lang.
0: Ja, dat is echt wel werk ook, hè?
1: Ja, we gaan ervan uit dat we zo'n 8 of 9 kilometer per uur varen. En dus dan het plan is om 2 blokken van 3 uur per dag te roeien. Dan een hele grote pauze in het midden, zodat je goed herstelt. En dan heel veel eten en heel veel stretchen.
0: Heb je nog een verzorgend team aan de zijkant die met jullie meerijdt?
1: Ja, we hebben een meerijauto voor volle 3 weken. En daar zullen ook meer een deel van onze spullen in gaan. Dus onze tenten, ons groot deel van ons eten en ook gewoon onze kleding. Dus het is niet dat onze boot straks helemaal volgelaten zit.
0: Nou, dus dat niet. Er zit niet zeg maar met van die elastieken heb je niet alles vastgebonden op de boot. Dat gaat keurig netjes in de auto.
1: Nee, we hebben niet een plotje erachter drijven of een meetrekker.
0: Hey, maar Sven, de belangrijkste vraag. Hoe kunnen mensen jullie financieel ondersteunen? Want jullie doen het inderdaad voor KWF, dus niet voor niets.
1: Nee, wij zijn te vinden op KWF via Seine to the Ski, dat opzoeken. Of ze zijn ook te sporten via Instagram. Op Instagram ook @scenetotheski. Daar staat ook overigens de link naar onze KWF-pagina in de beschrijving.
0: Sven van Schagen en al jouw roeimaatjes en natuurlijk het ondersteunende team. Wij wensen jullie hier vanuit Radio West vanzelfsprekend heel veel plezier, maar ook heel veel succes.
1: Heel erg bedankt.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.
4: Dit is Radio West.
5: Hear the clock ticking on the wall. losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

0: Alex Warren met Eternity.
1: Het mooiste woord van de regio. We zijn op zoek, hè, nog steeds, Pieter.
0: Zeker.
1: Ja, en die zoektocht die levert wel heel veel mooie dingen op nog steeds. Het mooiste woord van de regio, leukste woord van de regio, gekste woord van de regio. We hadden gisteren ook weer... We krijgen gewoon hele leuke, lieve dingen binnen. Gisteren was ik met een vriendin aan het praten over mooie woorden uit de regio. Eigenlijk kwam het er heel natuurlijk op.
0: Ja.
1: Zij komt uit Volendam.
0: Ah, kijk.
1: Die hebben mooie woorden. Echt, dat is het allermooiste woord. Dat is overigens 2 jaar geleden ook uitgeroepen tot mooiste, ja, Volendamse woord. Ik spreek natuurlijk helemaal geen enkel accent of dialect, denk ik overigens. Mensen zeggen altijd, oh, Tessie klinkt echt als, je hebt echt zo die Leidse air waarschijnlijk te hebben of zo. Ik weet het niet.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, kinderen voor kinderen. Maar die vriendin van mij, die had het over bedakken. Ken jij dat?
0: Bedakken.
1: Bedakken.
0: Nee, dat zegt me niks.
1: Wat denk je dat het zou kunnen zijn?
0: Ja, ik weet dat Volendam veel ambachtslieden kent. Dus het zou zomaar dakdekken kunnen zijn. Dus riet op dakken of pan. Ik zie in je ogen dat ik ernaast zit.
1: Nou, als ik zeg ik ben aan het bedakken.
0: Ik ben iets aan het bedenken of zo. Ik ben helemaal, hier gebeurt helemaal niks op dit moment.
1: Ik ben aan het afzien. Ik hoop dat ik het nu goed zeg, hè? Dus weet je, ik ben aan het bedakken, jij bent aan het bedakken. Als jij even je dag niet hebt hier en je maakt allemaal fouten, gebeurt natuurlijk helemaal nooit, maar je maakt allemaal fouten en je stapt uit je auto midden in de poep en je loopt naar buiten en het begint meteen te regen, je bent doorweekt, dan ben je aan het bedakken, je bent keihard aan het afzien. Dat is het mooiste woord daar.
0: Geweldig,
1: het is
0: geweldig.
1: Geweldig. En dan zei ze, nu ga ik echt iets zeggen wat misschien helemaal niet klopt, maar dan zei ze, sok bedakken toch? Dat is toch afzien. Ja, ik vind dat prachtig. Ik hoop nog steeds op zo'n woord uit onze regio.
0: Ja, ja, al zou het een equivalent zijn om er eens een heel mooi chic woord te gebruiken, om iets wat er erg blijkt. Maar er moeten dit soort prachtige woorden ook bij ons zijn. We hebben natuurlijk, en dat is een beetje onze schuld, ook een beetje het schuine randje opgezocht. Daar hebben we heel veel voorbeelden van gehad. Maar blijf die ook vooral lekker insturen. Maar we zijn vooral inderdaad naar dat soort woorden op zoek. Zodat je een variant op dat bedakken, maar dan uit onze regio gaat krijgen. En ik heb er ook niet zoveel moeite mee om ook verschillende regio-woorden. Natuurlijk gaan we één winnaar uitkiezen. Maar ik vind mooi iets Westlands. Ik vind het mooi iets Haags.
1: Ja.
0: Ik vind het mooi iets uit de Bollenstreek. Weet je wel, het is allemaal zeer welkom om te melden. Zodat we er een hele mooie bloemlezing van kunnen maken. Want als iets duidelijk geworden is de afgelopen dagen, is hoe ongelooflijk rijk wat dat betreft onze regio is. Vind je niet?
1: Ja, ja, inderdaad. Qua taal in ieder geval. En ook hoe leuk het is om op verschillende manieren te communiceren met mensen. Elkaar ook de taal uit te kunnen leggen. Het verbindt op een of andere manier toch ook wel weer.
0: Ja, dus, het geeft ook misverstanden, maar hele leuke misverstanden, weet je wel. Want zoals je ziet aan mij wat er gebeurde toen je het over bedakken had. Nou, dat moet hier in onze regio natuurlijk ook absoluut hebben plaatsgevonden. Laat ons dit soort voorbeelden weten. Doe dat op WhatsApp 070-307-8080.
1: Kun jij hem even zingen, anders dat nummer, dat WhatsApp-nummer?
0: Ik moet
1: 070-307-8080.
0: Oké, 070-307-8080.
1: Okay. Nou, dat gaan mensen
0: nooit
1: meer.
0: Klinkt dat goed
1: meer...
0: of niet?
1: Ja, super.
0: Oh,
1: iedereen gaat appen nu. Let maar op.
0: Ja, er schuilt een zanger in mij. Maar er schuilt ook een presentator in mij. Dus dat betekent dat ik hier bij West wordt wakker op Radio West eer en genoegen heb om de Bee Gees ruimte te geven. Dat allemaal om 7:50. Ja, dames en heren, ook geldt dit voor jullie. Jullie winnen ook You Win Again op Radio West.
1: Dat is niet...

0: Dan gaan we in gesprek met de bollensector van hey, we zien dit veranderen, we zien dit gebeuren. Nou, hoe zorgen we ervoor samen om die waterkwaliteit weer te verbeteren?
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Misschien doet mijn buurman wel iets heel handigs, wat ik nog niet wist. En als je dat allemaal combineert, krijg je een soort optimale teeltwijze die je dan door de hele streek kan verspreiden eigenlijk.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Straks gaan we praten over het groei van het aantal terrassen in Gouda. En we werpen een blik bij Castlefest in Lisse. Maar eerst luisteren we naar het nieuws van Bob Brinkman.
7: Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg in Den Haag. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda, wat leidt tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. En buurtbewoners van de Engelse Straat in Delft proberen te voorkomen dat 26 zwarte populieren langs de weg verdwijnen. De gemeente heeft een vergunning verleend om de bomen te kappen. De omwonenden stappen nu naar de rechter. Meer regionieuws hoor je om 8:30, nu het overige nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
9: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
8: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
10: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
8: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner?
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
19: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5

0: heb zelden iemand zo enthousiast gezien als Tess Merlo zojuist. En dat had alles te maken met de Radio West kalender die er is te winnen als je iets gaat doen op dit moment, toch Tess?
1: Ja, ja, de verjaardagskalender. Die had ik namelijk nog nooit gezien. En we hadden natuurlijk vanochtend even over, want we mochten natuurlijk eentje uitreiken. Vanochtend Dennis was bij iemand om de kalender af te geven. Mensen kunnen hem straks ook weer winnen. En toen ging jij even checken of jij erop stond. En ik wilde eigenlijk zo zeggen van, nou, zet mij er anders even handmatig bij, Dennis. Maar toen gaf Bob Brinkman, die komt net hier binnen, die zegt, joh, dit is de kalender, heb je hem al gezien? En ik sta er gewoon op.
0: Ja, koek, koek.
1: Niet met de hand gedaan, maar gewoon. Dus ik ben helemaal blij. En ik vind het ook echt heel erg leuk dat ik een dag jarig ben na onze Martin Bruin, onze sportcommentator.
0: Ja, ik vind dat heel erg leuk. Heel erg leuk. Nou, als jij denkt aan de andere kant van de radio, ja, maar ik wil ook zo'n kalender.
1: Dat en die is heel wil je.
0: Die wil je. Zeker als ik naar de ogen van Tess Merlo kijk. Die is zo enthousiast ineens. Bel dan nu naar de studio 070-390-5454. En dan selecteren we uit één van deze bellers natuurlijk een gelukkige winnaar. En als je morgenochtend lekker vroeg je bed uit bent, komen hem gewoon even brengen. Nee, dat is niet waar. Dat is maandagochtend. Ik moet wel goed zeggen. Want anders is het zaterdag en dan zit je daar naar die deur te kijken. En dan komt er niemand.
1: Nee,
0: en dan heb
1: lullig.
0: Ik het beloofd. En dan moeten we het wel waarmaken.
1: Precies. En dan mag jij eruit vroeg.
0: En dan mag ik er vroeg uit.
1: Gaan
0: en,
1: we niet doen,
0: nou,
1: toch?
0: Heb ik daar niet zoveel moeite mee, maar dat even terzijde. Dus, als je zegt, ik wil net als Tess ook glimlachend wakker worden met een kalender aan de muur, bel dan 070-390-5454. En dan gaan wij eens even kijken of we iemand uit de hoge hoed gaan toveren die wat ons betreft die kalender in ontvangst gaat krijgen komende maandag. Volgens mij komen er de nodige nummers binnen. We zullen eens even kijken wie het eer en genoegen heeft om hier aan de lijn te hangen. Hallo, met wie? Wie hebben wij aan de telefoon op dit moment?
2: Ja, goedemorgen, met Alex.
0: Hey Alex, goedemorgen.
2: Ja.
0: Je hebt ook zin in zo'n verjaardagskalender?
2: Ja, het lijkt me wel handig eigenlijk.
0: Ja, dat lijkt me zeker handig. Dat lijkt me zeker handig. En heb je al een beetje een leuk plekje in je hoofd waar je hem gaat ophangen?
2: Ik dacht in de keuken. Misschien is dat wel.
0: In de keuken is handig, want daar kom je met regelmaat om even wat eten te maken. En dan heb je in de gaten wie er van ons prachtige station jarig is. Maar je moet er natuurlijk ook gewoon jezelf en de rest van je naasten natuurlijk ook gewoon opzetten, hè?
2: Ja, nee, prima. De keuken lijkt me een hele geschikte plek om een kalender.
1: Ik realiseer me nu dat wij een Alex aan de telefoon hebben, die ik ook wel eens op de zondag aan de telefoon heb gehad bij Enchanté.
0: Wat leuk!
1: Ja, zeker.
2: Ja. Hey, wat het toen wel.
1: Ja, ik denk opeens, wacht eens even, deze stem, die herken ik.
0: Ja, maar dan denk ik dat Alex een hele snelle telefoon heeft. Of een enorme vingervluchtheid.
1: Allebei. Ja, en een groot liefhebber van chanson, dat vind ik ook fijn.
2: Zeker.
0: Alex, blijf even hangen, dan gaan we de gegevens met je doornemen. Alvast heel veel plezier gewenst met de kalender. En nogmaals, niet morgen, maar aanstaande maandag, als het tenminste schikt, dan komen we hem even bij je brengen. Geniet ervan!

0: Andrew Gold op Radio West. En dat allemaal 7:45 hier bij West wordt wakker. Meer terrassen op de markt in Gouda. Het klinkt gezellig en goed voor de horeca, maar in de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig. De gemeente gaat onderzoeken of de terrassen kunnen worden uitgebreid op het plein rond het stadhuis. We gaan erover praten met Annemarie Visser, de voorzitter van de samenwerkende ondernemers binnenstad Gouda. Dat is een hele mond vol. Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Veel horecaondernemers zien vooral praktische bezwaren. Bediening die een fietspad moet oversteken. Gebrek aan opslag voor terrasmobilair. Herkent u dat beeld?
1: Ja, zeg maar je hoor. En ook. Het is ook SBG, samenwerkende binnenstadondernemers Gouda. Maar dat is in detail om terug te komen. Ja. Om terug te komen op je vraag, ja, dat beeld is herkenbaar natuurlijk. Want het Goudse Marktplein, of de Goudse Markt, is natuurlijk een van de mooiste pleinen van misschien wel ons land. Maar wat je hebt is natuurlijk een rij horeca en ook winkels. En dan heb je terrassen en dan heb je een weg. En dan krijg je eigenlijk pas het marktplein waar het over gaat.
0: Ik snap
1: dus,
0: dat.
1: Ja, als je daar, het is natuurlijk niet simpelweg van zet maar meer stoelen en meer tafeltjes neer. Een aantrekkelijk plein betekent natuurlijk ook dat je een heleboel dingen eromheen moet organiseren. Als ondernemer denk inderdaad aan personeel en hoe krijg je je tafeltjes en je stoelen daar en hoe ga je ze neerzetten en waar ga je ze opbergen. En niet onbelangrijk, wat doe je met het afval en het zwerfafval, wat onvermijdelijk natuurlijk ook op de straat komt.
0: Ik
1: herken het, ja.
0: Ja, want ik kom nog wel eens in Gouda en vogels vinden het daar ook heel gezellig.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel duiven en waar een stad is en veel mensen is natuurlijk ook afval. En daar moet je natuurlijk ook heel goed voor zorgen dat dat opgeruimd raakt. En dat is natuurlijk ook een taak die erbij hoort.
0: Zeker.
1: Dus ja, het is een fantastisch idee. Het is een ongelooflijke mooie gezellige markt met heel veel leuke horeca. Maar ja, nogmaals, we zijn heel blij met dat onderzoek. Maar je moet natuurlijk wel breder kijken. En ook kijken van wat doet het met de hele binnenstad. Met het, zeg maar het economisch systeem van de binnenstad. Welke impact heeft het? Dus wij pleiten ook voor een onderzoek dat veel breder kijkt dan alleen maar het draagvlak. En wat ondernemers of horecaondernemers willen op de markt. En het laatste is natuurlijk heel belangrijk, hè? Als zij zeggen we gaan ervoor, nou, dan gaan we met z'n allen ervoor, mits het natuurlijk wel goed geregeld is.
0: Wat is het grootste struikelblok?
1: Vanuit welk perspectief kijk je daarnaar? Want voor ondernemers is het grootste struikelblok denk ik de organisatie, de investering en het personeel. En dat is zeker in deze tijd weegt dat heel zwaar. Vanuit de gemeente is denk ik ook het struikelblok van hoe gaan we zorgen dat die binnenstad gewoon netjes en opgeruimd en aantrekkelijk blijft. Maar het is natuurlijk ook heel erg belangrijk, want een binnenstad kan je zien als een systeem met allerlei knoppen waar je aan draait. Waar je natuurlijk ook naar moet kijken. En wij vinden ook dat je die resultaten uiteindelijk meetbaar moet maken. Kijk niet alleen naar het draagvlak, maar ook naar het daadwerkelijk effect. En dat is misschien vanuit de SBG gezien het grootste struikelblok. Of in ieder geval de grootste invalhoek. Want blijven uiteindelijk de bezoekers langer, besteden ze meer, komen er meer mensen naar de binnenstad? Wat betekent het bijvoorbeeld ook voor terrassen in de straten eromheen? Want ga je die leegzuigen doordat die markt groter wordt met terrassen, met een groter aanbod, ja, dan ben je natuurlijk eigenlijk jezelf een beetje aan het opeten. Dan maak je dat markt heel gezellig of nog gezelliger. Maar voor ondernemers in de andere straten veroorzaak je een groot probleem. Dus dat is eigenlijk denk ik het grootste struikelpunt of vraagteken. Wat doet het nou uiteindelijk met de hele binnenstad? Niet alleen met de markt, maar met ondernemers in de hele binnenstad.
2: Ja, want is het niet een kwestie van grow the pond, not the fish? Dus weet je, als we natuurlijk de binnenstad
1: zeker
2: aantrekkelijker maken,
1: zeker,
2: dan komen er misschien ook wel juist weer meer mensen van buitenaf. Dan worden die plekken in de zijstraten ook gevuld. Voor mij als bezoeker, ik zou dan denken, oh, het is wel echt heel erg gezellig daar op de markt.
1: Zeker, zeker, dat is ook zo. Maar dat betekent niet dat je dat niet in de gaten moet houden en dat je moet zorgen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Dat is meer dan alleen, en dat is het punt wat wij maken, het is meer dan alleen zeggen van, nou, we zetten gezellige tafeltjes en stoeltjes neer en ja, merkwaardig. Dat vind ik wel heel merkwaardig, hoor. Want een van de redenen is... Ja, het was tijdens corona zo gezellig op de markt. Dat was het natuurlijk ook, want we mochten niks. Maar dat is natuurlijk niet een uitgangspunt om uiteindelijk te zeggen... van ja, nu gaat dat ook weer werken. Dan moet je toch wel op een andere manier gaan kijken... van hoe je het met elkaar zo optimaal mogelijk laat werken. En dat is precies wat je zegt. Hoe meer mensen naar de binnenstad komen... hoe meer ze natuurlijk de rest van de binnenstad ook ontdekken.
0: Annemarie Visser, voorzitter van de... Ik zeg het nu weer verkeerd, daar ben ik van overtuigd. Samenwerkende binnenstadondernemers Gouda, had ik het nu goed?
1: Ik dacht het helemaal goed.
0: Oh, ja, kijk eens. Zeker. Nou, ik ga mezelf even een schouderklopje geven. Dank voor deze toelichting.
1: Ja. En laat weten wanneer je in de binnenstad...
3: Je luistert naar West wordt wakker met Piet.

0: Ze wil hem niet kwijt. Gloria Estefan met haar Don't Wanna Lose You Now. 6:58 hier bij West wordt wakker.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: De grote zoektocht die al zo verschrikkelijk veel mooie dingen heeft opgeleverd. Wat ons betreft, wat Tess en mij betreft. Want deze zomer doen we in West wordt wakker iets leuks. In de westelijke gedeelte van Zuid-Holland zijn er namelijk veel verschillende soorten gemeenten. Met ieder hun eigen gewoontes, normen en waarden. Soms komt daar ook een bepaald dialect bij kijken. Een taal dat alleen door de lokale bevolking wordt begrepen. En in de zomerweken halen we dat taaltje even naar de studio. Want in West wordt wakker gaan we op zoek naar dat mooie woord. En als je ook na het gesprek die we nu gaan voeren een mooi woord te binnen schiet, laat ons dat weten en doe dat op WhatsApp 070-307-8080 of stuur ons een mailtje op westwordwakker@omroepwest.nl. Want we hebben al de nodige dingen binnengekregen hoor. Gisteren hoorden we Gebbetje. We hebben het over een zandwinkel beginnen gehad, over kreen en over gaapstok. Ja, we hebben er genoeg over uit te leggen, maar we gaan het vandaag over een heel ander woord hebben. Aan de telefoon, Helene Barbara, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We hebben je dus ook geïnspireerd om met een mooi woord te komen, begrijp ik.
2: Nou, ik zat in de auto en ik hoorde een meneer uit Leiden en die had het over een zandwinkel waar ik nog nooit over gehoord had. Ja. En toen dacht ik van wat, ik kom uit Schravenzande, van wat is nou een woord? Ik werk in Den Haag, wat ze in Den Haag niet kennen. En dat was dus een ander woord voor een lieveheersbeestje.
3: Oh, en dat is?
2: Dat is kapoentje. Dus Sinterklaas kapoentje. Dus een kapoentje. Dat is een ander woord voor een lieveheersbeestje in het Westland.
3: Een kapoentje. Inderdaad, het enige waar Sinterklaas kapoentje is het enige bij mij. En volgens mij betekent dat gecastreerde haan en niet gecastreerd lieveheersbeestje.
2: We gingen altijd uit school. Gingen we lieveheersbeestjes zoeken bij de rozenbottelstruiken. En dan hadden we een kapoentjesklas.
3: Oh, want het klinkt echt heel erg schattig.
2: Ja.
3: En dan een klein kapoentje. Dat klinkt eigenlijk. Ja. Ik bedoel, lieveheersbeestje is een mooi woord, maar ook wel weer een beetje een gek woord. Een klein kapoentje. En dat gebruik je eigenlijk dus nog steeds. Dat zeg je dus. Oh, kijk, daar zit een kapoentje op mijn hand of zo.
2: Ja, zo nu en dan. En ik werk in Den Haag en ik heb een collega, zij komt uit Monster. En op een gegeven moment kwam zij naar mij toe en toen zei ze: wat is een ander woord voor lieveheersbeestje? Ik zei gelijk kapoentje. Nou, en de rest komt niet uit het Westland. En die hadden zoiets van, nooit van gehoord. Dus het is echt iets, ja, Westlands. Dus ik dacht van, nou, toen ik dat hoorde van, wat is nou echt een woord uit een streek? Nou, toen dacht ik van, dan ga ik even reageren. En dan geef ik het woord kapoentje door.
0: Nou, we gaan hem noteren.
3: Ik vind hem heel lief.
0: Wat ik echt ontzettend leuk vind, Helene, is dat wij ontdekken de afgelopen dagen dat er heel veel woorden zijn waarvan je aanneemt dat het of vanuit een andere streek komt of wat je al weet wat het is. Dat het toch gewoon bij heel lokaal of soms regionaal gebonden is met een iets andere betekenis. Dus ontzettend bedankt voor deze mooie toevoeging.
2: Nou, graag gedaan. En succes met de andere leuke woorden die binnen gaan komen.
0: Ja, wij blijven zoeken hoor. Hey, dankjewel en blijf luisteren. Blijf luisteren.
2: Succes hoor.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
6: Wee-hoo!
5: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
10: 8:30 geweest. Tijd voor het regionale nieuws hier bij Westwoord Wakker. Gelezen door Bob Ringman. Bob, goedemorgen.
11: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
12: Goedemorgen.
11: De gemeente Gouda gaat onderzoeken of het mogelijk is meer terrassen op de markt van Gouda te plaatsen. Aan het plein rond het stadhuis zitten al verschillende horecazaken, winkels. Idee is nu om te gaan kijken of terrassen meer ruimte kunnen gaan krijgen daar. En misschien tegen je verwachtingen in zien vooral horecaondernemers hier beren op de weg.
13: Het is natuurlijk niet simpelweg van zet maar meer stoelen en meer tafeltjes neer. Een aantrekkelijk plein betekent natuurlijk ook dat je een heleboel dingen eromheen moet organiseren. Als ondernemer denk inderdaad aan personeel en hoe krijg je je tafeltjes en je stoelen daar en hoe ga je ze neerzetten en waar ga je ze opbergen. We zijn heel blij met dat onderzoek, maar je moet natuurlijk wel breder kijken.
10: Annemarie Visser hoorde je, de voorzitter van de ondernemersvereniging in Gouda, eerder vanochtend in Westwoord Wakker. Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda, wat leidt tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. De begraafplaats is meerdere keren van eigenaar gewisseld. En de signalen van de belofte dat de kindergraven nooit geruimd zouden worden zijn bij Dela bekend. Maar de woordvoerster zegt dat er geen documenten zijn gevonden waaruit daadwerkelijk blijkt dat deze algemene kindergraven voor onbepaalde tijd in stand zouden blijven. Quote, we kunnen niet vaststellen wat destijds in individuele gesprekken precies is gezegd. De nabestaanden kunnen voor €7.000 hun geliefde nog herbegraven of voor €2.500 kiezen voor crematie of dus ruimen. En van de Seine in Parijs naar de Schie in Delft. Klinkt als een leuke vakantie, maar voor Sven van Schagen en zijn roeivrienden is het vooral een sportieve uitdaging. Zij roeien komende 3 weken honderden kilometers van Parijs naar Delft om geld op te halen voor kankeronderzoek. 45 kilometer roeien per dag door de binnenwateren.
14: Nou, het begon eigenlijk als een grap van Jochem. Hij had een vriendin van hem zat in Parijs. En hij zei voor de grap tegen haar van, ik kom je wel ophalen. En toen antwoordde zij die vriendin van hem met, waarom doe je dat niet met de roeiboot? En toen is eigenlijk het idee ontstaan om om met de roeiboot van Parijs naar Delft te roeien. En dan kun je er net zo goed zo'n mooi goed doel aan koppelen.
10: Dat zeker, maar eigenlijk komt het dus allemaal door de vriendin van Jochem dat ze nu met z'n allen in een roeibootje gaan zijn. En waar is die vriendin van Jochem, vraag ik me dan af ook tijdens. 18 augustus, dus dat is over 3 weken inderdaad, komen Sven en zijn vrienden weer aan in Delft.
6: Ze zat er wel in die hulptroepenauto zitten met al die spullen.
10: Ik hoop het heel
6: dat
10: erg
6: mag
10: voor
6: ik
10: haar.
6: Zeker voor
10: nou,
6: haar
10: houden. Alsjeblieft.
6: En anders als je nu luistert, je doet het niet, dan gaan we er vanuit dat je je daarbij aansluit.
10: Ja.
6: Goed, we halen weer adem en we gaan naar het rustige stemgeluid van Margot Ribberink en we gaan het hebben over het weer. Margot, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Pieter.
6: Wat kunnen we verwachten op deze, zeg maar, de laatste dag voor het weekend?
12: Precies, ja, en de laatste dag van juli. Een hele indrukwekkende maand met natuurlijk een bijna droogterecord. Het is natuurlijk ook super heet geweest en zeer zonnig. Maar vanochtend is er vrij veel bewolking, hoewel die wolkenvelden dun zijn. Het is ook droog. En de temperaturen lopen bij weinig wind nog even lekker op. Het is nu 20, 21 graden en we gaan naar 22 tot 25 graden. Dan passeert er rond het middaguur vanaf de Noordzee even een wat dikker wolkenbandje. Nou, daar kan een enkel drupje uitvallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en daarna draait de wind naar de frisse noordwesthoek vanaf de Noordzee en komt er drogere lucht onze kant uit. En dat betekent dat de zon het beter gaat doen en dat die temperatuur in de loop van de middag en avond al lekker gaat dalen. En dat resulteert in een lekker fris nachtje. Als de huizen nog warm zijn, even alles tegen elkaar openzetten. 12 graden. En het weekend, Pieter, ziet er fantastisch uit, want we hebben met die Noordzeelucht te maken. Dus die temperaturen gaan wel omhoog, maar het is droge warmte. Het wordt morgen zo 24 tot 25 graden met flink wat zon en een paar stapelwolken. Zondag met een noordoostelijke wind ietsjes warmer. Een graadje of 26, maar al met al een prachtig eerste weekend van augustus.
6: Je zal het niet geloven, je kan het ook niet zien, maar het is echt waar. Er zit een glimlach op mijn gezicht naar jouw bericht.
12: Echt?
6: Echt
12: nou,
6: waar.
12: Dat is mooi.
10: Oh ja, ik zie het. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
15: Wordt wakker. Dit is

0: Zoet gevoiced, maar oh wat prachtig is dit van Michael Bublé. I just haven't met you yet. En zo is het 8:55 geworden. Steken wij onze eigen Martin Bruin een hart onder de riem hier vanuit de studio. Hopelijk is die maandag weer bij ons. Helaas vanwege wat trieste familieomstandigheden hebben we een paar dagen moeten missen. Maar natuurlijk geven we hem virtueel een knuffel hier vandaan. En ga ik kijken naar de sport. ADO Den Haag spits Senna Westerveld speelt komend seizoen op huurbasis voor Quick Boys. En daarmee haalt de regerend kampioen bij de amateurs voor de tweede keer in één week een speler binnen die voor komend seizoen eigenlijk bij een competitiegenoot had getekend. Westerveld verlengde in mei nog zijn contract bij ADO Den Haag tot de zomer van 2028. Vervolgens werd hij voor een seizoen verhuurd aan tweede divisieclub GVVV. En na enkele weken komt aan die overeenkomst een einde door de overstap van Quick naar Quick Boys. Komt weinig voor dat spelers nog voor de tweede seizoenstart hun nieuwe club inruilen voor een andere. En des te opvallender is dat Quick Boys vorige week met Tour Bouwman eveneens een speler binnenhaalde die eigenlijk voor een competitiegenoot aan het seizoen zou gaan beginnen. En we blijven bij voetbal, namelijk de Johan Cruijffschaal komt eraan. De traditionele start van het seizoen is aanstaande zondag in Eindhoven. Om 6:00 begint de wedstrijd onder leiding van scheidsrechter Guzebujuk. En dat is natuurlijk het duel tussen de kampioen en de winnaar van de beker. Betekent dat PSV en Ajax met elkaar om de Johan Cruijffschaal gaan strijden. PSV heeft al 23 keer om die schaal gevochten, zoals dat heet in het voetbal. 15 keer gewonnen en dat is allebei een record. En AZ ging 2 keer in de strijd om deze prijs. En de eerste van het seizoen. En ze wonnen hem in 2009. Aanstaande zondag dus vanaf 6:00. En dan toch wel opmerkelijk nieuws en behoorlijk pittig ook internationaal nieuws. Toch even de moeite waard om te vermelden. Want de UEFA boycott alle FIFA-competities. Ze melden in een verklaring dat het alle competities van de FIFA, zoals onder meer het WK, voorlopig worden geboycott. Er is een bijeenkomst geweest met een beraad van 55 UEFA-landen en ze kwamen tot die conclusie. Dat begon natuurlijk allemaal met het gerommel rondom het WK in de Verenigde Staten, waar behoorlijk protest is aangetekend, onder meer bij het terugdraaien van een rode kaart van de spits van de Verenigde Staten. Dankzij een telefoontje van een Amerikaanse president. Het feit dat één scheidsrechter daar niet aan mee mocht gaan doen. Het werd de UEFA de maat vol. De verklaring volgt op de plannen die de FIFA eerder deze week presenteerde. Zij willen namelijk investeerders aantrekken voor een nieuw op te richten bedrijf dat de commerciële rechten van het wereldkampioenschap voetbal voor zowel de dames als de heren en het WK voor clubs gaat beheren. Citaat, de UEFA en de nationale bonden zullen zich met absolute vastberadenheid tegen deze plannen verzetten, zegt de bond. En verder zeggen ze in de verklaring dat het wereldkampioenschap voetbal toebehoort aan het voetbal en zolang Europa een stem heeft, zal het wat hun betreft nooit te koop zijn.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Hij zong bij Vandenberg, maar ook solo was hij succesvol. Bert Hering was dit met Julie July. En het allemaal bijna 7:07. Hier op Radio West. Duizenden fantasyfans verzamelen zich op het landgoed rond het kasteel Keukenhof in Lisse voor Castlefest. En op dit jaarlijkse festival pakken de meeste bezoekers groots uit met indrukwekkende outfits waarmee ze uit een sprookje of een mythe lijken te lopen. Verslaggever Dennis van Schie is in Lisse. Zeg Dennis, heb jij al elfjes of kabouters gezien daar?
1: Nee, die heb ik nog niet gezien. En dat heeft alles te maken met het feit dat het festival hier om 10:00 straks weer losgaat. Fantasyfiguren die liggen nu nog lekker op de camping. Wie er wel al is, dat is Mark van der Stelt, de directeur van het festival. Zo mag ik jou wel noemen, denk ik, hè?
2: Ja hoor, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is alweer de 21ste keer. Hoe verklaar je dat succes?
2: Nou, ik denk niet dat dat te verklaren is. Het is we zijn begonnen met 5500 bezoekers in 2005. En jaar op jaar gegroeid tot afgelopen jaar. En nu zijn we gewoon elke dag uitverkocht.
1: 57.000 mensen worden er verwacht, hè?
2: Ja, dat klopt. Verdeeld over de 4 dagen weliswaar.
1: Het is op het landgoed rondom de Keukenhof. We staan hier voor het hoofdpodium. Wat is er te doen?
2: Nou ja, hier lekker genieten van muziek bij het hoofdpodium dan. Lekker hangen in het gras. Groot ketenplein waar je lekker wat kan eten en rustig kan zitten in de schaduw onder een van onze luifels. Maar verder op het terrein hebben we een hele grote markt met ongeveer 300 standhouders. Nog 2 andere podia. Heel veel andere activiteiten zoals bordspellen, reenactment. Je kan het zo gek niet verzinnen.
1: Nu ben ik zelf een enorme fan van Star Wars. Kan ik die figuren hier ook vandaag tegenkomen?
2: Lopen zeker mensen in Star Wars kostuums. En we hebben zelfs een band op het podium dit weekend. Revenge of the Sith. Die allemaal met lightsabers op het podium staan. Ja.
1: Nu is het zo dat gisteren dus de eerste dag was. En dan gaan die poorten open. En ja, welk gevoel bekruipt jou dan als je ziet dat alles opstart en begint? En dat moment waar je al zo lang naartoe gewerkt hebt.
2: Ja, dat is echt. Je werkt echt naar een ontladingsmoment. En dat is het moment dat we open gaan. En dat is altijd, dat is fantastisch om dat te zien. Dat was, het was weer aftellen en mensen die dan het terrein op rennen met bolderkarren om hun tent op te gaan zetten. Dat is fantastisch.
1: Ja. Nu hebben we onze sidekick van West wordt wakker, Meer. Die loopt hier ook elke dag rond. En zij vertelt van ja, dit voelt toch altijd een beetje als thuiskomen. En hoe zorg jij er nou voor dat die warme sfeer toch iedere keer weer behouden blijft?
2: Nou, ik denk niet dat wij daar specifiek voor zorgen. Het ding wat we wel doen is, we maken er iets gezelligs van, ook met al onze vrijwilligers, deelnemers, bands. Dat is voor ons het startpunt. Maar uiteindelijk zijn het ook alle bezoekers die in diezelfde energie hier naartoe komen, die ervoor zorgen dat het ook echt een veilig thuisgevoel geeft.
1: Het geeft ook een warm gevoel, letterlijk. Want hiernaast staat een wikker, zo heet dat ding volgens mij. Hè? Wat is dat precies?
2: Ja, dit is de Wickerman. Hebben elk jaar een ander thema. Daar wordt dan een wilgenpop van gemaakt. En die wordt op zaterdagavond aangestoken.
1: En wat kun je daarmee?
2: Nou ja, mensen kunnen daar offers in doen. Als in, dat kan een papiertje zijn met afscheid van iets. Het kan zijn om voor een nieuwe wens. Wat dan ook kan je daar in kwijt eigenlijk.
1: Heb je er zelf wel eens wat in gedaan en wat dan?
2: Nee, ik heb er zelf nog nooit iets echt fysieks in gedaan. Maar omdat ik zelf het ritueel doe van het aansteken, dat is mijn bijdrage.
1: Okay. Wat is nu hetgeen waar je enorm naar uitkijkt de komende dagen?
2: Nou, ik vind het altijd heerlijk om lekker veel met de mensen die hier als bezoeker rondlopen te kunnen praten. Altijd hele mooie gesprekken met de mensen. Er zijn zeker een aantal bands waar ik naar uitkijk. En die zijn eigenlijk voornamelijk op zaterdagavond. Daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is waar ik voornamelijk naar uitkijk.
1: De laatste voorbereidingen worden nu getroffen. Ik zie al wat campinggasten, denk ik al, hè, met al die rugzakken. Of zijn dat andere mensen?
2: Dat zijn onze vrijwilligers die de laatste hand aan het leggen zijn aan het terrein.
0: Mag langzaam afronden.
2: Laatste dingen opruimen, laatste hekjes plaatsen. Zodat om 10 uur we open kunnen.
1: Nou, ik zal mijzelf weer melden om 12 uur in ons programma. En dan gaan we hier gezellig verslag doen.
2: Gezellig, leuk.
3: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met onder andere de Crazy Rockers, Siep van der Ploeg en Ellen ten Damme.

0: Het Haagse Beatfestival 2025, aflevering 3. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
15: We gaan zometeen weer prijzen weggeven bij de tijdmachine. Als je tenminste een beetje je best doet. Maar nu eerst het nieuws met Bob Brinkman.
16: Een motorrijder is afgelopen nacht gewond geraakt bij een ongeval op de Meppelweg in Den Haag. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda, wat leidt tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. En de provincie Zuid-Holland bekijkt de mogelijkheid om grond van biotechbedrijf DSM Firmenich te kopen. De gistfabriek aan de rand van Delft sloot in januari en het bedrijf wil de grond verkopen. Meer regennieuws hoor je over een half uurtje om 9:30. Nu het overige nieuws.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
18: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
17: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
19: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
17: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner?
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
27: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
28: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
29: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Het vierde uur van West wordt wakker. Openen we met de legendarische Boudewijn de Groot, die een mooi lied maakte voor zijn zoon Jimmy. En het nummer werd ook nog bekend als de eenzame fietser. Dus combineerden ze het maar. Wat een heerlijke start van het vierde uur alweer van West wordt wakker. Hier op Radio West.

0: We gaan weer prijzen weggeven. Althans, als een van onze luisteraars wel ongelooflijk zijn best doet. Want het is weer tijd voor de tijdmachine straks, Tess.
1: Ja, we gaan weer op tijd reizen.
0: Absoluut.
1: Oh, ik ben benieuwd naar welk jaartal we gaan. Ja, je kan natuurlijk, als je straks even belt en je doet mee met dit spel, dan kan je in ieder geval een zonnescherm winnen. Nou, hoeveel vragen moet je nog goed hebben?
0: Eén vraag maar. Is voldoende voor een zonnescherm.
1: Oh, nou, een prachtig een zonnescherm van West. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
0: Die wil je hebben.
1: Die wil je hebben. Maar als je nou 3 vragen goed hebt, ja, dan krijg je dus een verwend pakket met daarin een hotelovernachting voor 2 personen met ontbijt. Kun je kiezen uit meer dan 100 hotels, heel Nederland. Van een landgoed op de Veluwe tot een kasteel in Zuid-Limburg. En dan krijg je ook nog een flesje alcoholvrije bubbels, 2 champagneglazen, wel 2 non-alcoholische champagneglazen dus. En wat lekkere hapjes. En ik zou daar wel zin in hebben. Dus. Ja.
0: En om eventjes een heel klein beetje een natte deken op jouw aankondiging te doen. Je maakt er kans op, hè? Want je bent deel van een van
1: Precies.
0: de vele prijswinnaars die er al 3 goed hadden. Want er is deze week behoorlijk goed gescoord. Dus
1: nou,
0: als je er 3 weet goed te krijgen, dan ben je in goed gezelschap. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk. Want het is niet alleen bij West wordt wakker, maar ook later vandaag is er nog steeds kans om in ieder geval te kwalificeren voor die hoofdprijs. Wat moet je daarvoor doen? Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Je moet de telefoon pakken en je moet je frisse hoofd erbij hebben en bellen naar 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. En als je de actualiteit goed in het hoofd hebt en ook goed luistert naar de code die je straks kan gaan krijgen, dan zou je zomaar eens winnaar kunnen worden van minimaal dat zonnescherm en misschien aan het eind van de dag wel op dat hotelovernachting. Dus doe mee en bel ons op 070-390-5454.

0: West, wordt wakker, daar luister je naar en we spelen het volgende spel.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En als je daaraan mee wilt doen, ga dan de telefoon pakken en bel 070-390-5454. Dat is 070-390-5454. Maak kans op minimaal een zonnescherm. En je kan ook kans maken op een verwendpakket met daarin een hotelovernachting voor twee personen met ontbijt. Helemaal vol met allerlei leuke dingen.

0: Curse op Radio West met Rubber Band Man.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En in die Radio West tijdmachine gaan we nu Romeo verwelkomen. Romeo, goedemorgen. Hey, we hebben een probleempje met de lijn, zo te horen.
2: Oh Romeo, oh Romeo.
0: Ja, dan houdt het op. Dan gaan we nog één keer de oproep doen. Bel als je mee wilt doen aan het spel van de tijdmachine. Naar 070-390-5454. En als er iemand toch zo meteen bij komt, dan, hoe heet het? Dan zou dat eventueel moeten lukken. We gaan eens even kijken. Wie hebben wij aan de telefoon?
3: Hoi, met Annette.
0: Hey Annette.
3: Annette Giessen uit Soetermeer.
0: Hey, goedemorgen. Wat goed dat je belt.
3: Nou ja, ik hoorde jullie oproepen dat het net niet lukt. Dus ik dacht van nou, dan ga ik het nu proberen.
0: Ja, nou ja, ik ben blij dat het gelukt is. Ik denk dat we wat technische problematiek hadden, maar vanuit Soetermeer is het. Zijn die twee blikjes en dat hele touwtje doen het fantastisch.
3: Precies, ik dacht al, ze moeten het tam-tam pakken.
0: Ja, dat zou wat geweest zijn. Hey, we gaan snel beginnen. Ken je het spel goed, Annette?
3: Ja, ik heb nog een keer meegedaan.
0: Ah, nou kijk eens hier. We hebben een second timer. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Luister goed naar de code en we gaan de vragen daarna met je doornemen. Daar komt-ie.
1: Deuren gaan dicht. Open.
0: Ja, prachtig ziet het eruit, hè?
3: Ja.
0: Hey, en een legendarisch jaar, toch? Waar was jij
3: ik kon
0: in...
3: Ik niet goed... Sorry? Ja, moet je even zeggen, er zit wat ruis op de lijn bij mij. Ja.
0: Er zit wat ruis op de lijn. Nou, laten we het
3: ja,
0: zo zeggen.
3: Toch wel, hè?
0: Het gaat over het jaar 1988. Ik ga gewoon lekker flexibel doen om 10 minuten voor half 10. Hey, er komen de vragen aan, Annette. Let op. Jos Brink bereikt met 4,5 miljoen kijkers met opvallende weddenschappen een spelshow van de AVRO in 1988. Hoe heet dat programma?
3: Ik dacht Wedden Dat.
0: Wedden Dat, dat gaan we noteren. Hoe komt het dat sportcommentator Jack van Gelder in de zomer van 1988 in de Nederlandse top 40 terechtkomt?
3: Oh jeetje, moet ik een reden verzinnen? Nou, hij zal mee hebben gedaan aan een hitsong.
0: Hij heeft meegedaan aan een hit, zeg jij?
3: Ja, ik zou het echt niet weten. Het is echt een wilde gok.
0: Een wilde gok. Nou, we gaan het in ieder geval noteren dat hij meegedaan heeft aan een hit. En dan de laatste vraag. Welke Engelse Eric heeft in 1988 een hit met Wonderful Tonight?
3: Oh,
0: dat is
3: ook wonderful. Weet je nou? Ja, ik wil het liedje weer, kan zo meezingen.
0: Puntje van de tong.
3: Ja, ik moet even nadenken hoor. Wonderful. Ik heb geen hulplijn hier, hè?
0: Nee, dat zijn andere quizzen, Annette.
3: Ja, precies. Daarom. Nee, je hebt pas van die mensen, die hebben dan familie thuis.
0: Ja, ik ga een beetje stoer zijn. Ik wil het echt nu horen.
2: Een Engelse Erik,
3: nee,
2: zei
3: jij. Nee, ik weet het niet.
0: Oké, nou dan gaan we dat doorgeven aan onze notaris. En even kijken hoeveel je er goed hebt, Annette. Daar komt-ie.
3: Ja.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: Nou, dat vind ik wel een felicitatie waard, hoor.
3: Dat kan er mee dan.
0: Ja. Eén ga ik er toch goed rekenen. Ik zal je het uitleggen. Jack van Gelder heeft in de zomer van 88 de Nederlandse top 40 bereikt, omdat er een plaat gemaakt was met de muziek eronder, maar ook met zijn radiocommentaar, waar hij nogal bekend mee geworden is. En dat was, vind ik, dat hij mail deed aan een hit. Dus die heb ik gewoon lekker goedgekeurd. Inderdaad, Jos Brink presenteerde Wedden Dat. En we hebben het gehad over Eric Clapton. In het zicht van de haven gestrand. Het is niet anders, Annette.
3: Ja. Nou, geef je niet hoor.
0: Hé, maar toch gefeliciteerd. Hé, blijf even hangen voor de gegevens. Dan weten we zeker dat het zonnescherm op een goed moment naar je toe komt. En ongelooflijk fijn dat je meedeed. En wij gaan hem draaien hoor. Eric Clapton met Wonderful Tonight.
3: Heerlijk nummer. Dankjewel.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Het is bijna 9:30, tijd voor het regionale nieuws. Gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
12: Pieter, goedemorgen. En Tess, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: De gemeente Westland zegt dat er voorlopig geen cameratoezicht komt op de begraafplaats in De Lier. Vooral privacy-aspecten vormen een obstakel. Dat laat de gemeente weten na vragen van de lokale omroep WOS. Op de begraafplaats werden afgelopen weekend meerdere bronzen beeldjes in de vorm van een vogel gestolen. Grafmonumentenmaker René Nederpelt pleitte eerder deze week voor cameratoezicht op de begraafplaats.
14: We hebben een paar keer iemand gezien dat we... Maar dat was ook in de winter, het was donker. Ik zei, wat ben je aan het doen? Ja, ja, ja. Toen liep hij weg. Ik heb de gemeente gemeld. Die zegt ook, we kunnen er niks mee, want misschien legt ze moeder of vriend of wat dan ook daar. Dat snap ik ergens wel. Dus ik wil de gemeente geen niks toe spelen. Maar zet dan camera's neer. Doen ze in Den Haag ook. Zet maar zo'n paal neer. Ik denk dat we dat moeten gaan doen.
12: Nou, die komen er voorlopig dus niet. De gemeente Westland noemt de diefstallen wel een onbeschaafde en vreselijke actie. Tegelijkertijd zeggen zij geen aanwijzingen te hebben dat er sprake is van structureel terugkerend vandalisme. Zo'n 4000 mensen waren woensdagavond aanwezig bij het jaarlijkse touwtrekken in Koudekerk aan de Rijn. Het was de 30ste keer, jubileumpie dus, dat er meerdere teams het tegen elkaar opnamen op de dorre grasmat in het dorp. En de sfeer zat er goed in.
15: Tot nu toe gaat het heel lekker. We hebben nog maar één wedstrijd gespeeld, maar die hebben we gelijk wel goed gewonnen. Dus het vertrouwen zit erin en ik heb er alle vertrouwen in dat we dat de komende wedstrijd ook gaan doen.
16: Nou, gewoon een dom idee doen we zoiets. Ja,
17: we zijn een vriendengroep. En vorig jaar hebben we veel getraind en dit jaar niet. En we dachten, we doen wel nog een keer mee. Dus,
18: Flink buiten adem, hè? Niet opgewarmd en gelijk trekken, dat voel je wel. Maar ik was gelukkig niet de enige. Ook de ervaren trekkers hadden dat. Dus leuk om te doen.
12: Hoorde je bij Studio Alphen. En vandaag begint Kesselfest in Lisse. Duizenden fantasyfans verzamelen zich dan op het landgoed rond Kasteel de Keukenhof voor het jaarlijkse festival. En veel bezoekers pakken dan qua kostuum groots uit. Ze verkleden zich in sprookjesthema of naar hun favoriete goblin of heks bijvoorbeeld. De sfeer is goed, maar dat ligt volgens de organisator niet per se aan de organisatie.
19: Uiteindelijk zijn het ook alle bezoekers die in diezelfde energie hier naartoe komen, die ervoor zorgen dat het ook echt een veilig thuisgevoel geeft.
12: Mark van der Stelt hoorde je, de oprichter van Kesselfest, in West wordt wakker eerder deze ochtend. En straks in Menno in de Middag tussen 12 en 2 gaat de verslaggever je meenemen over het festivalterrein.
11: En voor het weer gaan we naar Mago Ribbering. Mago, goedemorgen.
13: Vanochtend zien we vrij veel wolkenvelden, ook wel een beetje zon. En het is heel rustig met temperaturen die van 21 graden vrij snel oplopen naar zo'n 22 tot 25 graden. Rond het middaguur passeert vanaf de Noordzee misschien even wat meer bewolking met een enkel spetterbuitje. Op de meeste plaatsen blijft het droog en daarna draait de wind naar de noordwesthoek en gaat toenemen tot matig. En dan komt er frisse en droge Noordzeelucht naar ons toe. Dat betekent dat de temperaturen niet nog verder oplopen, maar dat de zon er weer bij gaat komen. En dat is natuurlijk heel aangenaam. Vanavond koelt het ook wat sneller af dan de afgelopen avonden. Vannacht lekker fris met 12 graden als minimumtemperatuur. Even alles doorluchten. En morgen wordt het een prachtige dag met stapelwolken, zon en windje uit het noordwesten. En dat betekent droge warmte. Het wordt zo'n 24 tot 25 graden. Zondag en maandag draait de wind naar de noordoosthoek. Dat is een warmere hoek, maar wel droge warmte. Dus de temperaturen lopen nog wat verder op naar zo'n 26 tot 27 graden. Maar dat is best uit te houden. En de zon die is natuurlijk ook van de partij. Kortom, de zomer gaat in augustus gewoon door.
11: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: West wordt wakker.

0: Cresset en Danny Vera op Radio Best met Make It a Memory. In de West-Eethoek zoeken we het vandaag hogerop. En niet zo'n klein beetje ook, want we gaan op 50 meter hoogte borrelen. Ja, hoe dat zit, daar gaan we over praten met Ron Schouten van Dinner in the Sky. Hoe ga je ons tot 50 meter hoogte brengen, Ron?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, aan een kraan.
0: Aan een kraan?
1: In een prachtig platform. 22 personen zitten erin. Complete keuken, chef, sous-chef, DJ. En het hele platform, dat is eigenlijk een vliegend restaurant, noemen we het. Dat hangen we aan een kraan en dat hijsen we dan naar 50 meter hoogte. Dan gaan we heerlijk dineren, lunchen, high wine, cocktails, noem het maar op.
0: Niet te geloven. Ja, nou ben ik iemand die meerdere bungee jumps heeft gemaakt en een parachute heeft gesprongen. Ah. Dus voor mij zou het niet zo moeite zijn. Maar mijn vader, als hij nog zou hebben geleefd, die werd al zenuwachtig op de zaterdagkrant. Je moet wel stalen zenuwen hebben, denk ik, of niet?
1: Nou ja, kijk, iedereen heeft wel een beetje hoogtevrees op een aantal uitzonderingen na. Wij hebben blijkbaar wel het vermogen om iedereen gerust te stellen. Je zit in een Recaro race stoel met een driepuntsgordel vastgebonden. Aan de achterzijde zit het slot, zeg maar. Dus daar kan je ook helemaal niet bij. Dus wij merken wel dat ook de mensen die heel nerveus zijn zich heel erg veilig voelen al beneden op de grond met het insnoeren. En boven begeleiden we dat natuurlijk gewoon netjes. Hè. We kijken eerst even naar de chef, er gebeurt van alles. Er wordt live cooking gedaan, de DJ heeft heerlijke muziek. En dan zien we de mensen boven eigenlijk wel weer wat ontspannen.
2: Maar de chef die daar dan, die zit ook op 50 meter hoogte. Zit die dan ook ingesnoerd?
1: Nee, die staat in de middenbak. In het midden is er ruimte voor de keuken. Hè? Dus de oven, inductie en alle andere zaken. Daar staat een chef met zijn sous-chef. Die staan gewoon, die kunnen ook heen en weer lopen.

0: Aan de linkerkant van het platform zit nog een compartiment, zeg maar. Daar staat de bediening, één man of vrouw. En die bedient zeg maar de linkerkant van het platform. En aan de rechterkant staat de DJ en ikzelf. Wij bedienen dan weer de rechterkant. Wow. Dus wij staan gewoon. Wij hebben wel een veiligheidshesje aan met een kabel gezekerd aan het dak en dat soort zaken. Dus wij kunnen gewoon vrij bewegen.
1: Nou, volgens mij heb je alle veiligheid nu al gegarandeerd. Laten we het nu eens over het belangrijkste van dit evenement hebben. Wat gaan we eten?
0: Ja, goede vraag. Als ik eerlijk ben, weet ik het zelf nog niet eens.
1: Oh, spannend. Surprise dinner.
0: We proberen het altijd zo lang mogelijk geheim te houden. We werken dit jaar samen met Oceans Beach House in Scheveningen. Dat is dezelfde eigenaar als Miss Maui, waar we vorig jaar in Scheveningen stonden. En zo hebben we natuurlijk landelijk overal samenwerkingsverbanden met horeca. En ja, oceans, dat zegt het eigenlijk al, hè? Alles uit de oceanen, dus veel mooie vis, oesters, van alles wat je maar met vis kan maken. Dus ik ben erg benieuwd. Ja.
1: Ja, je kent het fenomeen water in de mond lopen, hè? En dat heeft ook iets met oceanen te maken, maar in dit geval met iets anders, moet ik je zeggen. Het klinkt wel heel prettig.
0: Het zijn menu's die ze bieden. Dus ik hoge verwachtingen. En als het net zo lekker is als vorig jaar en zo mooi, dan is het nu al een succes.
1: Ja, wat is een mooie herinnering aan vorig jaar?
0: Ja, ik heb wel... Scheveningen is natuurlijk wel een fantastische plek om te mogen draaien. Strand, zee, de boulevard en op 50 meter hoogte de hele skyline van Den Haag en de skyline van Rotterdam, Delft. Je kijkt natuurlijk nogal ver weg. Scheveningen heeft toch iets bijzonders ten opzichte van gewoon een binnenstad. Is dit wel echt het mooiste plekje waar je zou kunnen draaien.
2: Ja, wijdser wordt het niet qua uitzicht natuurlijk. Het is prachtig.
0: Nee, zeker niet. Nee, het is prachtig.
2: Ron, hoe lang ben je dan eigenlijk boven? Als je dan gaat eten van begin tot eind? Hoe lang moeten mensen daarin gestrapt zitten?
0: Wij praten altijd liever over een arrangement. Hè. Je wordt ontvangen, in dit geval bij Oceans. Uitgebreid ontvangen, een uur voor je vlucht met champagne, oesters en allerlei heerlijke amuses. Dan ga je je vlucht doen. En dat is maar net wat je geboekt hebt. Hè. Een diner zit je ruim een uur boven. En daarna is er altijd nog ruimte voor een gezellige afterdrink. Om de ervaring met elkaar te kunnen delen.
2: Wat nou als de wind opsteekt?
0: Dat is bij het strand natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje standaard, hè. Wij kunnen wel wat hebben. Windkracht 4, 4,5. We gaan dan niet helemaal naar 50 meter, maar blijven ergens in een luchtlaag hangen waar het gewoon wat comfortabeler is. Technisch gezien kunnen we windkracht 8 aan. Maar op het moment dat je stokbroodje, je crash of iets anders van tafel waait, dan is het voor ons tijd om wat lager te gaan. Het moet comfortabel blijven voor de gasten.
1: Ik moet zeggen dat ik heb er een beeld bij en ik vind het ook mooi met dat uitzicht. Het heeft alleen één nadeel, denk ik, Ron. Als het zo mooi om je heen is, dan wordt het eten koud. Je moet ze wel een beetje in de gaten houden dat ze wel lekker dooreten. Anders hebben ze geen profijt van die heerlijke smaken.
0: Daar zorgen we wel voor.
1: Vrijdag... Ja, oh, sorry, neem me niet kwalijk. Wat wou je zeggen?
0: Nee, wij zorgen ervoor dat mensen inderdaad gewoon alles opeten. En alles wordt natuurlijk, er wordt live gekookt, ook boven. Live cooking, dus alles is natuurlijk heerlijk vers en heet en koud waar nodig.
1: Ah, geweldig. Vrijdag tot en met 18 augustus op Scheveningen. Ik wens jou en ook al die gasten ongelooflijk veel plezier.
0: Van harte dank voor het leuke interview. En jullie zijn natuurlijk altijd welkom, hè? Als je zin hebt om te komen kijken, dan meld je even bij mij. Ik ben er iedere dag. En dan kan je natuurlijk gewoon eens eventjes de ervaring zelf gaan doen.
1: Ik had al zo'n vermoeden. Dankjewel.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Ja, Rob de Nijs zorgde eigenhandig voor het historisch maken van Jan Klaassen, zijnde niet een handpop. En daarvoor hadden we de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, met Such a Night. We gaan het weekend in, althans wij wel. Maar niet voordat wij iemand hebben uitgelegd wat voor ongelooflijk leuke dingen er nog te doen zijn. Heb jij nog een mooie tip, Tess?
1: Ja, ik heb wel weer iets heel leuks gevonden. Want er zijn namelijk zomerspelen bij Madurodam. En dat betekent allerlei klassieke oud-Hollandse activiteiten. Ringwerpen, stokvangen. Ik kan me ook voorstellen dat we... Ja, wat kan je, ik zit even te denken, stelten lopen. Dat is ook natuurlijk een hele oude.
2: Absoluut. Spijkerpoepen.
1: Spijkerpoepen, misschien dat ook
2: tollen,
1: wel.
2: Tollen, misschien.
1: Tollen.
2: Oh, ja. Tollen, ja, ook leuk.
1: Dat is leuk. Nou ja, allemaal van die oud-Hollandse spelletjes. Die kun je dus vandaag en morgen kan je die doen bij Madurodam. Dus dat zit een beetje bij de prijs inbegrepen dan. Maar dat is daar allemaal beschikbaar. Dus even terug in de tijd. Leuk. Een klein stukje tijdmachine bij in de miniatuurstad. En ik hou daar wel van. Ik vind dat altijd wel leuk, al die oude spelletjes. Ik ook bordspellen, daar ben ik altijd heel erg gek op.
2: Ja.
1: Dus vond ik leuk. En dat is natuurlijk ook weer voor het hele gezin.
0: Ja.
1: Even geen sociale media, even weg met die telefoon. Maar gewoon ouderwetse spelletjes spelen. Waarbij je je knie nog eens even lekker kan openschaven.
0: Gewoon even ouderwets. Van die gele poeder deed mijn moeder er altijd op. Ken je dat of niet?
1: Nee.
0: Je wilde ouderwets. Nou, hier Patrick weet het nog.
2: Oh. Ja.
0: Als jij dan een schaafwondje had, dan spoot je daarvan die poeder op. En die was geel van kleur. Dus als kind vond je het nog prachtig ook. Dus dat haalde niet alleen de pijn weg, maar je was ook even afgeleid.
1: Oh, wat een goeie. Maar dat is een desinfecterend.
0: Dat geen Dettol?
2: Ja, zoiets was het wel. Ja, klopt.
1: Dettol. Daar doe ik de afwas mee. Maar
0: doe jij afwas met geel poeder of is dat ook nee? Dat is een merk gewoon.
2: Het is gewoon een merk.
0: Zoals wij Maggi ook Maggi noemen. Dat is helemaal geen Maggi. Dat is een smaakversterker.
1: Ja, nou ja, goed. In ieder geval deden wij alleen maar een pleister erop.
0: Terug naar de kern.
1: Ja. Leuke oud-Hollandse spelletjes dus. Madurodam dit weekend. Hartstikke leuk.
0: Uitstekend plan. Ja, we hoorden zijn stem al. En goed, die hoor je zeker na het nieuws met het programma Aan de Bak. Patrick van Houten, goedemorgen.
2: Goedemorgen met meer spelletjes. Namelijk de ene laatste tijdmachine voor de finale. Jarige van vandaag, illegale radioreclame uit Den Haag in 1985 in de archiefbak. En zomerse meezingers in de plaat voor 12.
0: Nou, dit klinkt weer alle redenen om lekker aan te houden. Dat mogen helder zijn. Tess, wij spreken elkaar na het weekend weer.
1: Ja, maar ondertussen zijn we nog te horen volgens mij.
0: Zeker. Jij zondag met Enchanté en ik morgen met een zaterdagmiddag met. Dus wij kunnen maar geen afscheid nemen van elkaar. Maar wij wensen jullie in ieder geval nog een hele fijne vrijdag. Want dat is het vandaag. En natuurlijk alvast een prettig weekend.

Yeah.

0: du daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Een Belgische sensatie op het WK voetbal van 1982. Hoe het klonk, hoor je straks in Aan de Bak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
8: Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op woensdag 9 september de hele dag het werk neer. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. Meer hierover hoor je zometeen in het NOS-journaal. Buurtbewoners van de Engelse Straat in Delft proberen te voorkomen dat 26 zwarte populieren langs de weg verdwijnen. De gemeente heeft een vergunning verleend om de bomen te kappen. De omwonenden stappen naar de rechter. En een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan bij de Kievitsbloemlaan in Den Haag. Het voertuig raakte volledig verwoest. Meer regionieuws hoor je om 22:30. Nu het overige nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
14: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
15: Dus het maken van staal wordt schoner.
16: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
17: Maar moet dat dan in Nederland?
18: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
13: En wat levert dat dan op?
16: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
13: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
19: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Tot 12 uur aan de bak.

0: Och, wat lekker om zo te beginnen met Vaya con Dios en Na Nee Na.
1: Goedemorgen.
0: Het is de 10e jaargang, aflevering 2331. En kijk eens even op de kalender. Jazeker, de laatste dag van de maand en de laatste.

Dat betekent de één na laatste tijdmachine voor de finale. Straks in dit uur gaat dat gebeuren. We hebben de plaats voor 12 met zomerse meezingers. En de jaargang van vandaag natuurlijk op 31 juli.

0: Beetje speels, niet zo volwassen en bezongen door Sabrina Carpenter, The Man Child.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, het is vrijdag, dan hebben we altijd twee meezingers tegenover elkaar, maar ze zijn nog zomers ook vandaag.
1: Nummer 1.

0: Keuzemogelijkheid 2 vandaag. Mart Hoogkamer uit Leiden en ik ga zwemmen. Keuzemogelijkheid 1 is de Lambada van Kaoma. Maar ja, welke wil je horen straks?
1: Wordt het 1 of 2?
2: Guilty Pleasures.
0: Welke zomerse verschijning komt er straks voorbij op Radio West? Rond 10 voor 12. Nummer 1 Kaoma, nummer 2 Mart Hoogkamer. Stemmen via de Facebookpagina van Radio West of door te appen naar de studio. Heel simpel, 070-307-8080. 070-307-8080 is het nummer.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Zoals hij het zingt, voel je het ook. It hurts to be alone. Gino van Ellie heeft lang in Nederland gewoond trouwens, die man. En zo dadelijk de ene laatste tijdmachine voor de finale. Met natuurlijk die prachtige overnachting. Het verwendpakket voor twee personen. En zo dadelijk in het regionieuws waarom er taart is vanavond in het Circus Theater op Scheveningen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West, 1 over half 11. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Ringman.
7: Goedemorgen Patrick. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op woensdag 9 september... de hele dag in heel het land het werk neer. Dat heeft vakbond FNV aangekondigd. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Denk dan aan het versneld verhogen van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. Een staking dus door werknemers van de NS, ProRail en stad- en streekvervoerders. In juni was er ook al een landelijke staking in het openbaar vervoer, maar die bleef toen beperkt tot de ochtend. Nu gaat het echt om 24 uur. De gemeente Gouda gaat onderzoeken of het mogelijk is meer terrassen op de markt van Gouda te plaatsen. Aan het plein rond het stadhuis zitten al verschillende horecazaken, verschillende winkels. Een idee is nu om te gaan kijken of de terrassen meer ruimte in kunnen gaan nemen daar. Misschien tegen je verwachting in, maar vooral horecaondernemers zien beren op de weg.
8: Het is natuurlijk niet simpelweg van zet maar meer stoelen en meer tafeltjes neer. Een aantrekkelijk plein betekent natuurlijk ook dat je een heleboel dingen eromheen moet organiseren. Als ondernemer denk inderdaad aan personeel en hoe krijg je je tafeltjes en je stoelen daar en hoe ga je ze neerzetten en waar ga je ze opbergen. We zijn heel blij met dat onderzoek, maar je moet natuurlijk wel breder kijken.
7: Annemarie Visser hoorde je, de voorzitter van de ondernemersvereniging, eerder vanochtend hier op Radio West. En er is er een jarig. Hoera, hoera. Harry Potter is vandaag jarig. Vandaag is de verjaardag van de beroemde tovenaarsleerling en die wordt ook in Nederland gevierd in het Circus Theater op Scheveningen, waar natuurlijk de show Harry Potter en het vervloekte kind op dit moment te zien is. Wereldwijd, Patrick, is 31 juli een herkenbaar moment voor fans. Ik weet niet of jij er vanochtend mee bent opgestaan eigenlijk.
0: Ik was me daar helemaal niet van bewust inderdaad, ja.
7: Het is de dag dat Harry jarig is en extra bijzonder, want als hij 12 jaar wordt in de eerste film is het ook de dag dat hij hoort dat hij naar Zwijnstein mag. Dan komt Hagrid binnen in dat vakantiehuisje zo door die deur. Nou goed, dan moet je misschien het boek maar eens even lezen. Ook Stage Entertainment, het productiekantoor achter Harry Potter en het vervloekte kind, laat de gelegenheid niet ongemerkt voorbij gaan. Tijdens de voorstelling wordt de verjaardag vanavond samen gevierd met het publiek met taart.
0: Nou, dat klinkt hartstikke gezellig.
7: Ik hoop alleen niet dat ze met bordjes en taartjes dan tijdens de voorstelling rond gaan lopen. Dat ze dan wel vooraf een bordje meegeven.
0: Ja, ik denk dat
7: anders stort het zo.
0: Puinhoop natuurlijk. Al die smakkende mensen ook in het publiek moet je niet aan denken, nee. Margot Ribbering voor het weer.
9: Vanochtend zien we vrij veel wolkenvelden, ook wel een beetje zon. En het is heel rustig met temperaturen die van 21 graden vrij snel oplopen naar zo'n 22 tot 25 graden. Rond het middaguur passeert vanaf de Noordzee misschien even wat meer bewolking met een enkel spetterbuitje. Op de meeste plaatsen blijft het droog en daarna draait de wind naar de noordwesthoek en gaat toenemen tot matig. En dan komt er frisse en droge Noordzeelucht naar ons toe. Dat betekent dat de temperaturen niet nog verder oplopen, maar dat de zon er weer bij gaat komen. En dat is natuurlijk heel aangenaam. Vanavond koelt het ook wat sneller af dan de afgelopen avonden. Vannacht lekker fris met 12 graden als minimumtemperatuur. Even alles doorluchten. En morgen wordt het een prachtige dag met stapelwolken, zon, een windje uit het noordwesten. En dat betekent droge warmte. Het wordt zo'n 24 tot 25 graden. Zondag en maandag draait de wind naar de noordoosthoek. Dat is een warmere hoek, maar wel droge warmte. Dus de temperaturen lopen nog wat verder op, naar zo'n 26 tot 27 graden. Maar dat is best uit te houden. En de zon die is natuurlijk ook van de partij. Kortom, de zomer gaat in augustus gewoon door.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: old muziek van de Babies op Radio West. En Isn't It Time met zanger John White. En Guus Meeuwis hoorde je daarvoor. Zijn doorbraakhit Het is een nacht. Straks de tijdmachine met een prachtige overnachting.
1: De archiefbak.
0: Maar eerst
2: 1982.
0: De Nederlandse Marine Luchtvaartdienst krijgt voor het eerst een vrouw als piloot. In juli 1982 slaagt Charlotte Engels uit Delft voor de basisvliegopleiding. De 25-jarige piloot zal verder opgeleid worden op Soesterberg en het marinevliegkamp Valkenburg bij Leiden. In de orangerie van de Leidse Hortus Botanicus is in de vakantieweken vanaf juli 1982 een bijzondere expositie te zien. Titel is Met huid en haar. Alle functies van het huid passeren de revue. Van bescherming en camouflage tot verleiding en intimidatie. En er waren sensatie op het WK voetbal in Spanje in dat jaar. De Rode Duivels spelen de openingswedstrijd tegen wereldkampioen Argentinië. En winnen met 1-0. Het commentaar komt van ex-voetballer Rick de Sadeleer. In de 62e minuut voelt hij het winnende doelpunt van Erwin van den Berg aankomen. En roept, daar is hem. Het euforische commentaar zorgt ervoor dat het een van de beroemdste doelpunten is uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Dit hoor je niet zo vaak meer, hoor.
3: Daar is hem, daar is hem! Daar is hem, daar is hem! Goal! Goal, goal, goal!
2: 1982.

0: Ook uit 1982, de Four Tops en Don't Walk Away.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Zeker niet, ik zou naar je telefoon toelopen op dit moment en hem pakken. 070-390-5454 is het nummer om te bellen. Want hij gaat er vanmiddag uit, die prachtige hoofdprijs. Zo'n hotelovernachting voor twee, met ontbijt natuurlijk. Een keuze uit meer dan 100 hotels in heel Nederland. En een compleet pakket er nog bij. Met flesje alcoholvrije bubbels, met champagneglazen en nog wat lekkere hapjes daarbij. 070-390-5454 als je het aandurft om in de tijdmachine te gaan zitten. We komen uit in een jaar uit het verleden en over dat jaar stel ik je drie vragen. En heb je er eentje goed, dan kun je alvast een nieuwe taal gaan leren. Bedenk maar vast wat voor taal je zou willen leren, want een waardebon ter waarde van €300 ligt voor je klaar. En dan kun je zelf kijken wat voor taal dat moet zijn. Of dat nou Spaans is, of Engels, of Frans, of Italiaans, of Russisch. Dat maakt me allemaal helemaal niet uit. Je mag het zelf weten. 070-390-5454. Kijk, dat zijn nog eens een keer prijzen, mensen. Speel mee met de Radio West tijdmachine op deze vrijdagmorgen.

0: Douwebop heeft er alle vertrouwen in.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, en ik ook natuurlijk, want ik speel dat spel met Daan Slagwijn uit Leiden vanmorgen. Goedemorgen, Daan.
2: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je erbij bent. Bel je voor de overnachting voor twee, voor dat luxe pakket of voor de taalkursus?
2: De taalkursus, graag.
0: Wat leuk. En je moet hem eerst nog even verdienen natuurlijk. En wat voor taal zou je willen leren?
2: Engels.
0: Engels. En heeft dat een bijzondere reden?
2: Nou ja, het wil een beetje bijschaven allemaal.
0: Ja, je hebt een
2: soort dingen, weet ik niet.
0: Ja, je hebt een soort basiskennis, maar het zou lekker zijn om er wat meer in te duiken.
2: Precies.
0: Ja, nou, dat is hartstikke leuk, want het is een prachtige taal natuurlijk. Ik geloof zomaar dat het gaat lukken. We gaan kijken hoe ver we komen. Daar komt-ie.
1: Deuren gaan dicht.
0: Even kijken in welk jaar we uitkomen.
1: 1, 9, 6, 9.
0: 1969.
1: Deuren gaan open.
0: Woonde je al in Leiden toen, Daan?
2: Ja, toen woonde ik al in Leiden.
0: Ja, en wat deed je in dat jaar, weet je dat nog?
2: In 69.
0: Mm-hmm.
2: Zat ik in de, even kijken hoor, 59, 51. In de bouw.
0: In de bouw zat je, oké. Okay. Nou, dat is een prachtig beroep natuurlijk.
2: Ja.
0: Zijn er gebouwen in Leiden waar je nog eens langs loopt en denkt, hey, daar heb ik aan meegewerkt?
2: Ja, dat klopt. Zevenshof en Leidendorp. En ik was vroeger.
0: Ja.
2: Stevens, dus ik ben vroeger.
0: Leiderdorp?
2: Vroeger geweest.
0: Ja, nee, dat snap ik. Oh, vroeger was je. Oh, sorry, ik verstond vroeger, maar vroeger was je. Ja, nou, dan heb je inderdaad heel wat vroegen liggen daar in de buurt. Eens even kijken wat je nog weet over 69. Dit zijn de drie vragen. Wat doen John Lennon en Yoko Ono in 1969 om de wereldvrede te bevorderen?
2: John Lennon?
0: Ja, John Lennon en Yoko Ono. Die hadden een bijzondere actie om de wereldvrede te bevorderen. Wat deden ze toen in dat jaar? Ja, als ik het zeg, dan zeg je, oh ja, nou weet ik het weer, maar...
2: Nee? John Lennon.
0: Ja, met zijn vrouw toen, hè? Maar?
2: Nee, ik kom er even niet op.
0: Oké, geeft helemaal niks, we gaan door. In welke stad in deze regio was Vic Marijnen de laatste burgemeester van de jaren 60? Hij bleef burgemeester in die stad tot 1975. Maar bij welke stad in deze regio was dat, Vic Marijnen?
2: In Den Haag.
0: En Creedence Clearwater Revival scoort in 1969 een grote hit. Maakt de titel af van die hit. Down on the...
2: River.
0: Down on the river, zeg jij.
3: Je hebt één vraag goed.
0: Ja, maar dat is genoeg hoor voor de taalkursus. Die is in de pocket, Daan.
2: Oké, hartstikke
0: leuk. Lekker man. Ja, gewoon lekker bij taal Engels leren. Dat is je zeer gegund. Dat komt omdat je de vraag over Vic Marijnen goed had. Den Haag was namelijk het goede antwoord. Dus dat deed je hartstikke goed. Wat deden John Lennon en Yoko Ono nou? Nou, die bleven in bed. Die gingen in verschillende hotels over de hele wereld liggen. Onder meer in Amsterdam. De zogenaamde bed-ins waren dat. Heb je vast wel beelden van gezien ooit?
2: Ja,
0: zie je?
2: Gaat
0: er wat dagen. En Down on the Corner zochten we van Creedence Clearwater Revival. Maar wat kan jou het schelen? Want je gaat lekker die taal leren. Je gaat je Engels opfrissen.
2: Oké, hartstikke goed.
0: Van harte.
2: Ik ben blij mee.
0: Ja,
2: ik ben
0: zo
2: blij mee.
0: Dat snap ik, ja. Dankjewel en een mooi weekend.
2: Ja, jullie ook. Bedankt voor de uitzending.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Illegale Haagse radioreclame uit 1985. Ja, dat is leuk hoor. Straks in Aan de Bak. 11 uur. Eerst nieuws uit de regio. Bob Brinkman.
6: Twee mensen zijn gisteravond na een achtervolging aangehouden op het Karel Doormanplein in Hillegom. Een voorbijganger had een auto gezien waarin mogelijk iemand met een vuurwapen zat. Dat schrijft de Bollestreekomroep. In de auto vond de politie uiteindelijk een balletjespistool. Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda. En dat leidt tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. En de provincie Zuid-Holland bekijkt de mogelijkheid om grond van biotechbedrijf DSM Firmenich te kopen. De gistfabriek aan de rand van Delft sloot begin dit jaar en het bedrijf wil de grond verkopen. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. De Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hun twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En er is zowaar verkeersinformatie. Tim Schaap bij de ANWB.
8: Er staat een file op de N207. Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Vanaf Nieuwveen totdat je de A4 op kunt. 2 kilometer en 20 minuten op onthoud.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
16: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
17: Dus het maken van staal wordt schoner?
18: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
19: Maar moet dat dan in Nederland?
20: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
15: En wat levert dat dan op?
18: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
15: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
21: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
22: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
23: Tot 12 uur aan de bak.

0: Nou, klein advies aan de Bellamy Brothers. Anno 2026 zou ik dat niet meer zeggen. If I said you have a beautiful body, the Bellamy Brothers.
1: Eeuwige roem.
0: Maar wel een lekker liedje om weer eens te draaien natuurlijk. En als je hem wil nomineren voor Eeuwige Roem, dan kan dat, want hij staat nog niet op de roemlijst. En de mogelijkheden om op de roemlijst te komen zijn nog eindeloos. Want ja, er zijn zoveel goede platen gemaakt in de popgeschiedenis vanaf 1965. Dus laat het me maar weten via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. En dan schittert jouw plaat binnenkort in deze muzikale rubriek. Elke werkdag rond 10:50 op Radio West. Kees Waldman is 79 jaar en getrouwd. Samen hebben ze een samengesteld gezin met 5 dochters, 2 zonen en 11 kleinkinderen. Hij woont in Zoetermeer, trekt graag met zijn vrouw samen op de scooter door Zuid-Holland en past regelmatig op de hond van een van de dochters. Goedemorgen, Kees.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: Wat leuk is dat om met de scooter door de regio te struinen. Wat zijn favoriete plekken waar je graag komt dan?

0: Ja, we gaan naar Gouda, Scheveningen, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk, Alphen. Ja, Bergambacht, lekker kaas halen.
1: Ja. Oh ja, ja, ja. Maar wat hebben we toch een mooie regio dan ook, hè, als je dat allemaal zo...
0: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja, dan zie je meer, op scooter zie je meer dan dat je in de auto zit, want dan moet je toch iets meer op de weg letten.
1: Zeker, ja. En hebben jullie allebei een scooter of zit je vrouw dan achterop?
0: Nee. We hadden er wel één, maar die stond meer stil dan dat die reed, dus die hebben we maar weer weggedaan. Dus rij je op één scooter, zo'n 45 kilometer scootertje is het nu. Eerst was het 25, maar dat had geen snelheid. Dus toen hebben we op een gegeven moment dat ding weer omgeraad. Want tot 25 was het natuurlijk makkelijk, geen helm.
1: Oh ja.
0: Maar toen is die helmplicht gekomen, ja. En dat hield ons toen de tijd tegen om een 45 kilometer scooter te kopen, maar ja.
1: Ja, dan moet je die helm toch op, hè?
0: Ja, dan moet je de helm toch op. Dus we hebben dit gedaan. Niet dat je heel veel sneller bent op plaats van bestemming, maar je hebt iets meer power.
1: Ja, nou ja, en dus als je inderdaad naar Bergambacht wil om kaas te halen, dan is dat toch wel lekker, kan ik me voorstellen.
0: Ja, een half uurtje heen, een half uurtje terug.
1: Ja, ja, ja.
0: En anders was je anderhalf uur kwijt.
1: Nou, dat scheelt er wel een slok op een borrel inderdaad. Kun je een heel kaasplankje al weggewerkt hebben in de tussentijd, Kees?
0: Ja,
1: dat is wel lekker hoor. Ja. Ja. Nou, heel goed, we gaan eens kijken wat je van de muziek vindt, want zo klinken de Roemzoekers van vrijdag.
2: Eeuwige Roem. Show.

0: gebeurt niet vaak, maar we hebben een compleet jaren 80 rijtje vandaag in Eeuwige Roem. Met Grace Jones, I've Seen That Face Before, staat er 3 dagen in. 4 dagen voor Tears for Fears en Shout. En 3 dagen voor Running Up That Hill van Kate Bush. Het is aan jou, Kees. Welkom, moet er weg.
1: Ik ga de Shout uitdoen.
0: Shout gaat eruit, oké. Okay. Shout. Ja, dat vind je niet, dat is niet helemaal jouw smaak?
1: Nee, die hebben wel betere liedjes gemaakt, denk ik.
0: Oké. Nou, bij deze. Maar dat is niet een liedje dat je wil gaan nomineren. Want je hebt een andere zangeres die je in het voetlicht wil zetten. Waarom deze mevrouw?
1: Nou, die Helen Fischer is ik vind het een goede zangeres. Het ziet er ook appetijtelijk uit. Dus ja, hoog.
0: Ja, dat mag ook gezegd.
1: Ja, natuurlijk toch.
0: Ja.
1: En ik had ook al eens Oostenrijkse liedjes gepromoot, maar ja, die komen niet voor bij de Eeuwige Roem.
0: Ja, dat is lastig hoor, inderdaad. Ja, het moet wel een beetje bekend zijn. En dat is in ieder geval wel natuurlijk. Want die
1: Helene Fischer,
0: die heeft gewoon
1: 2013.
0: Die heeft hartstikke groot hit gehad toen met dit Atemloos Doortje die Nacht, want daar heb je het over.
1: Ja.
0: Lekker hoor. Nou, hij komt terug in het spel, want hij is eerder genomineerd door Marina Veenstra uit Zoetermeer. Dat was in oktober 2023. En start dankzij jou op 5 dagen. We gaan kijken of het lukt. Dankjewel, Kees.
1: Oké.
0: Helene Fischer is terug in Eeuwige Roem. It's

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: fijne ironische verwijzing naar al die tv-dominees die destijds de beeldbuis in Amerika domineerden. En vooral veel geld binnenharkten. Genesis, Jesus, He Knows Me.
1: De plaats. Voor 12.
0: Met twee zomerse meezingers. Kalma met de Lambada tegenover Mart Hoogkamer en Ik Ga Zwemmen. En leuk is dat er wat herinneringen binnenkomen. Via de Facebookpagina van Radio West als reactie op de plaat voor 12. Jacques van der Velde bijvoorbeeld schrijft allebei heel leuk, maar in herinnering aan mijn moeder kies ik voor Ik Ga Zwemmen. Mart Hoogkamer is genoteerd van je, want, zegt Jacques, wij dronken altijd op zaterdag dat drankje dat hij bezingt in dat liedje met cola. Nou, dat is toch grappig en een mooie herinnering. Dankjewel, Jacques, daarvoor. Genoteerd voor jou. Aan de andere kant kiest Marlies voor Kaoma en de Lambada. Ze schrijft, ik heb de cd. Radio West was toen op locatie in Voorburg. Elibert Maathuis was daar aan het presenteren. Iemand vroeg om een verzoekje van Kaoma. Ik was daar ook. En toen ben ik snel op mijn brommer naar huis gereden en het cd'tje gebracht, zodat toch dat nummer gedraaid kon worden in de uitzending. Nou, dat is toch een geweldige herinnering, Marlies. En het aardige is dat Elibert Maathuis daar zelf op reageert. Die schrijft wat leuk om te lezen. Ik weet het niet meer, maar wel dat al die vele locatieuitzendingen van Radio West geweldig waren. Begonnen in winkelcentra en later met de podiumtruck door Zuid-Holland. Ik heb een fantastische tijd gehad bij toen nog Radio West. Nou, wat leuk. Nou, we heten nog steeds Radio West, maar het geheel is Omroep West natuurlijk. Maar Elibert, wat leuk om van je te horen. Stemmen kan nog even een klein half uurtje op de plaat voor.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Goedemorgen, Radio West, om 11:30. Aan de bak, het regionieuws krijg je van Bob Brinkman.
9: Goedemorgen, Patrick. Medewerkers in het openbaar vervoer leggen op woensdag 9 september de hele dag in het hele land het werk neer. Dat heeft FNV aangekondigd. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het gaat om het versneld verhogen dan van de AOW-leeftijd, het inkorten van de WW en het versoberen van de WIA. Een staking dus door werknemers van NS, ProRail en stad- en streekvervoerders. Branchevereniging OVNL, waar onder andere de HTM in Den Haag bij aangesloten zit, noemt de staking heel vervelend. Wat de precieze gevolgen zijn voor de dienstregeling die woensdag is nog niet duidelijk. Een auto met daarin mensen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden is gisteravond door de politie achtervolgd van Katwijk naar Hillegom. Met meerdere voertuigen en een politiehelikopter werd door agenten de achtervolging ingezet op een duo. Kwam omdat zij een stopteken eerder negeerden van de politie. De achtervolging eindigde op het Karel Doormanplein in Hillegom. Met getrokken vuurwapens dwongen de agenten de inzittenden om de auto te verlaten. In de auto trof de politie uiteindelijk een balletjespistool aan. Het tweetal is aangehouden. En vandaag begint Kesselfest in Lisse. Duizenden fantasyfans verzamelen zich dan op het landgoed rond Kasteel de Keukenhof voor dit jaarlijkse festival. En veel bezoekers pakken dan groots uit met indrukwekkende outfits waarmee ze zich verkleden in een sprookjesthema of als tovenaar bijvoorbeeld. En de sfeer is goed, maar dat ligt volgens de organisator niet alleen aan de organisatie.
10: Uiteindelijk zijn het ook alle bezoekers die in diezelfde energie hier naartoe komen, die ervoor zorgen dat het ook echt een veilig thuisgevoel geeft.
9: Zei Mark van der Stelt eerder vandaag in West wordt wakker op Radio West. Mark van der Stelt is de oprichter van Kesselfest. Straks over een half uurtje in Menno in de Middag gaat verslaggever Dennis van Schie je meenemen over het festivalterrein daar.
8: En daar hebben ze vast bijzonder aardig weer voor, maar Margot Ribberink weet er meer van.
11: Vanochtend zien we vrij veel wolkenvelden, ook wel een beetje zon. En het is heel rustig met temperaturen die van 21 graden vrij snel oplopen naar zo'n 22 tot 25 graden. Rond het middaguur passeert vanaf de Noordzee misschien even wat meer bewolking met een enkel spetterbuitje. Op de meeste plaatsen blijft het droog en daarna draait de wind naar de noordwesthoek en gaat toenemen tot matig. En dan komt er frisse en droge Noordzeelucht naar ons toe. Dat betekent dat de temperaturen niet nog verder oplopen. Maar dat de zon er weer bij gaat komen. En dat is natuurlijk heel aangenaam. Vanavond koelt het ook wat sneller af dan de afgelopen avonden. Vannacht lekker fris met 12 graden als minimumtemperatuur. Even alles doorluchten. En morgen wordt het een prachtige dag met stapelwolken, zon, een windje uit het noordwesten. En dat betekent droge warmte. Het wordt zo'n 24 tot 25 graden. Zondag en maandag draait de wind naar de noordoosthoek. Dat is een warmere hoek, maar wel droge warmte. Dus de temperaturen lopen nog wat verder op, naar zo'n 26 tot 27 graden. Maar dat is best uit te houden. En de zon die is natuurlijk ook van de partij. Kortom, de zomer gaat in augustus gewoon door.
9: Dankjewel, Margot Ribberink. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: nu de totaal onbescheiden Hot Chocolate. A New Sexy Thing op Radio West. Straks de verjaardagskalender.
1: De archiefbak.
0: Eerst het jaar.
2: 1985.
0: Balen voor scholieren die in de zomervakantie van 1985 een schoolagenda nodig hebben. Die agenda's zijn flink duurder geworden dan het jaar ervoor. Consumentencontact ziet zelfs uitschieters met verhogingen tot maar liefst 41%. Hoe dat komt is niet duidelijk. In 1985 gaan naar schatting 1,5 miljoen schoolagenda's over de toonbank. Populair dat jaar zijn de Kijkagenda, de Garfield-agenda, Knudda-agenda en de Surf-agenda. Een vliegtuig van de Spaanse maatschappij Iberia landt in juli 1985 per ongeluk op een militair vliegveld in Portugal. De gezagvoerder was ervan overtuigd dat hij het toestel aan de grond zette op de luchthaven van Lissabon. De Boeing 727 kwam uit Madrid en kon na de vergissing alsnog doorvliegen naar het goede vliegveld. En als je in 1985 een populaire illegale radiozender in Den Haag op had staan, dan komen deze reclames je misschien nog bekend voor. Als je in die tijd last had van autoschade of je zocht een schoonmaakbedrijf, dan had Den Haag Centraal wel wat suggesties voor je. De bedrijven bestaan inmiddels niet meer, dus je kan de spotjes gewoon laten horen.
3: Hey.

0: die is goed en niet duur. Een A-code selected schadebedrijf, dus gegarandeerd. En is je auto bij Verbeek in reparatie, dan kun je gratis een andere lenen. Dick Verbeek, Lulofstraat 49, telefoon 889309.
1: Ga met schade naar Dick Verbeek, want die laat je nooit in de steek.
2: Hotels?
3: Schoon.
2: Kantoren?
3: Schoon.
2: Flats?
3: Schoon.
2: Scholen?
3: Schoon.
2: De prijs?
3: Schoon. Laag dus. Bel Gun en het wordt schoon. Gun Schoonmaakbedrijf en Glazenwasserij. De gunstigste prijs van Nederland. 070 63 80 04.
2: Gun, een schone zaak dus.
4: 1985.

0: Een van de grote hits van The Cure in de jaren 80 op Radio West en Close to Me. Ik weet niet of je de videoclip nog kunt herinneren. Beetje een gekke clip was dat hoor. Het was ook wel een beetje een gekke groep natuurlijk. Vijf leden van The Cure die samen in een grote kledingkast gepropt zaten. En die kledingkast stond om onduidelijke redenen op de rand van een afgrond. Die was aan het balanceren, zeg maar. Ja, Close to Me, ja, dat dan zeker weer wel.
1: Jaren, er is er een jaar.
0: Juli vandaag in de verjaardagskalender voor deze vrijdag. Vandaag de verjaardag van Jolanda Anderink Kransen. Jazeker. Van harte gefeliciteerd, Jolanda. Maak er een mooie dag van. En een berichtje kreeg ik van Babs. Die schrijft, ik zou graag mijn broer Herman van der Spek willen feliciteren. Die is jarig vandaag. Hij wordt 73 jaar. Ik ben zijn zus, Babs van der Pluim, met vriendelijke groet. En de felicitaties natuurlijk, dus daar sluit ik me van harte bij aan. Herman, mooie dag vandaag namens Babs en Radio West. En deze is voor jou en alle andere jarigen natuurlijk.

0: Richard Kotten en Vrijmaat Meij. Ja, het weekend staat voor de deur.
1: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
2: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
1: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
0: En zo dadelijk op datzelfde tijdstip toevallig tussen 12 en 2. Menno Tamming met de vrijdageditie van dat programma. Goedemorgen.
4: Zeker. Goedemorgen. Nou ja, helemaal in vakantiestemming al de hele week natuurlijk. En deze vrijdag gaan we ook nog het weekend in met de weekendklapper. Met de vrijdagmiddagborrelartiest. En dat zijn de Reigers. Want vandaag komt er een nieuwe versie uit van Jij bent het voor mij.
0: Oh, echt?
4: Met Chico.
0: Oh.
4: En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben met ze. En we hebben zometeen natuurlijk ook weer Dennis van Schie. Die gaat voor op de kaart zomertour doen. Komt ongetwijfeld weer op een geweldige plek uit. We gaan de tijdmachine doen. Voor de laatste keer op weg naar de finale vanmiddag. Hè. Die hotelovernachting gaat eruit. Ja, en Duitsland, het vakantieland. Ik hoef Helene Fischer niet te draaien. Die werd ook veel aangevraagd voor vandaag. Maar die heb jij net gehad.
0: Die zat al in Eeuwen Groen zojuist. Ja, maar suggesties zijn nog welkom.
4: Ja, er blijft zat over.
0: Ja. Precies. Duitsstalige platen, mail ze maar even naar menno@omroepwest.nl. Hoor je ze misschien straks voorbij komen tussen 12 en 2. En een plaats voor 12. Ik ga de stemmen bij elkaar optellen. Maar ik zie al dat we een duidelijke winnaar hebben. Wordt het Mart Hoogkamer of KOMA? Hoor je zo. Oh.

0: Lekker om daar ook het weekend mee in te gaan. Zeg hello and shine a little love.
1: De plaat. Voor 12.
0: Twee zomerse meezingers vandaag. Ja, daar gaat Mart Hoogkamer, want die is gaan zwemmen ondertussen.
2: Ja.
0: Moet toch wat anders doen natuurlijk, want zingen hoeft hij niet in dit geval. 71% gaat namelijk voor de Lambada van komen. Nou, dat is een fijne om het weer mee te gaan. Blijf lekker luisteren straks, Menno. En daarna Marjolein Visser, Muziek aan Zee. En Olivier is er vanmiddag met West komt thuis. Mooi weekend. Aanstaande maandag is Bernard er, maar dinsdag ben ik er gewoon weer voor een nieuwe Aan de Bak.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Nu bij Dirk, Alpro plantaardige eetzuivel, 99 cent. Klinkt goed, toch?
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: We zijn er zometeen tot 2 uur met de laatste van de week. Menno in de middag. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio met André Kolen.
8: Twee mensen zijn gisteravond na een achtervolging aangehouden op het Karel Doormanplein in Hillegom. Een voorbijganger had een auto gezien waarin mogelijk iemand met een vuurwapen zat. In de auto vond de politie uiteindelijk een balletjespistool. Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda, wat leidt tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. Een pinguïn heeft gisteren een bijzonder dagje uitgehad. Die ontsnapte uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn en werd 's avonds een paar dorpen verderop teruggevonden in Roelof Arendsveen. De pinguïn wist uit zijn verblijf te ontsnappen en kwam via een sloot in de Rijn terecht. Meer nieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n €17.000, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress. Gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
14: Tot 2 uur.
15: Dag Benno. Hallo Engeltje. Hey oude Wipkip.

Madonna, komend weekend dan meldt ze zich in Amsterdam. Dan gaat ze optreden. La Isla Bonita was dit. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze lekkere vrijdag. Zo op naar het weekend. En als je vakantie hebt, ja, dan maakt dat weekend allemaal niet zoveel uit. En dan gaan we moeiteloos door in de vakantiestemming. En dat doen we hier ook in Menno in de Middag. Met zometeen de vrijdagmiddagborrelartiest. We bellen dan met Johan Frauenvelder. Hij is van De Reigers. Want die grote hit van ze is opnieuw opgenomen. Jij bent het voor mij, samen met onder meer Chico. Zometeen gaan we ze bellen. En wat doen we nog meer? We hebben natuurlijk de laatste kans om

0: Vanmorgen ook al even. Dit is het Castle Fest rondom het terrein van de Keukenhof in Lisse. En ik kijk werkelijk waar mijn ogen uit. Er is hier een sprookjesboek opengeslagen en ik zie elfjes, kabouters, piraten, feeën, noem het maar op. Er staat nu een hele lange rij voor mij van, het is het 200 meter. En dat zijn mensen die gaan een offer brengen bij een soort wilgetakken kunstwerk. En dat wordt dan morgenavond in de brand gestoken. Een offer om dingen af te sluiten of om juist een nieuwe start met iets te maken. Ja. En het is hier hartstikke druk. Meer dan duizenden mensen.
1: Ja, en allemaal dus verkleed. Je stuurde net al een filmpje. En toen zag ik een vrouw lopen met een zwaard. Als paard verkleed met een heel stuk paard achter de raam. Het zag er heel vreemd uit.
0: Ja, dat was een soort lama. En ze zei al van die constructie die is zo stevig. Daar kan ook een klein kind op zitten. Dus er kan ook kindjes hier rondrijden.
1: Ja, nou.
0: En zo zie je allemaal gekke dingen. Ook mensen met van die... van die ogen in, hè, van die lenzen erop, zodat je ze niet kan aankijken. Het is heel bijzonder.
1: Nou, jij bent helemaal op je plek, hoor ik al. We gaan zo meteen meer van jou horen. Hopelijk voor 12:30 nog even via de normale lijn daar. Castlefest dus, bij de Keukenhof in Lisse. Ja, toch een festival vol met iets wat vreemd verklede mensen. We gaan er tot 14:00 gaan we dat meemaken via jou, Dennis. Tot zo, hè.

0: in de middag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd aan.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van gehoord.
2: Nee, daar was ik al bang.

0: Coldplay en Feels Like I'm Falling in Love. En daarvoor natuurlijk die knaller van een hit van Rutger van Barneveld.
1: Op de kaart.
0: Nou, we gaan het eens even proberen bij Dennis van Schie. Net hadden we wat problemen met de verbinding. Als het goed is die nu wat beter. En ja, jij bent dus op Castle Fest. Dat is een, ja, toch wat mag ik zeggen, obscuur festival jaarlijks daar op het terrein van de Keukenhof in Lisse. Waar mensen zich heel vreemd verkleden. Hoe zou je het willen omschrijven? Hoe mensen daar gekleed gaan? Wat is het? Wat is, ja, een beetje wat je ziet. Ja, ben je daar trouwens, Dennis? Even kijken, Dennis. Volgens mij hoort hij mij niet. Dennis? Nee, we houden wat problemen met de verbinding, merk ik goed. Nou goed, hopelijk keren we zo meteen terug. Daar in Lisse bij Castle Fest, waar genoeg over te vertellen valt. Ondertussen mag je mailen naar menno@omroepwest.nl. Voor de laatste keer hebben we Duitsland vandaag als vakantieland in jouw plaat. Dus heb je een plaatje uit Duitsland, natuurlijk het liefst auf Deutsch en het liefst ook een beetje zonnig, dan mag je mailen naar menno@omroepwest.nl. Sunny

0: Ja, nou, we proberen de lijn te herstellen, maar dat lukt nog eventjes niet. Helaas, we hebben even wat technische problemen. Hopelijk keren we straks terug daar bij Castlefest. Dat beetje obscure festival bij de Keukenhof in Lisse. Met onze verslaggever Dennis van Schie. Kan ik wel ondertussen de nieuwe van Kimberly Fransens eens eventjes draaien. Want dat is wel een bijzonder verhaal. We kennen allemaal Trots op jou. Dat nummer van Wesley Bronkhorst staat ook in de eeuwige roemlijst van ons. En zij, afgelopen maandag was het volgens mij... Zong Kimberly Fransens dit op haar Instagram, dat nummer. En daar kwamen zo ongelooflijk veel reacties op. Dat ze dacht van waarom breng ik dit niet gewoon uit? Want daar werd ook naar gevraagd. En ook Wesley Bronkhorst reageerde dat zij het nummer moest uitbrengen. Wat de doorslag gaf om dit voor elkaar te krijgen in slechts enkele dagen. En het resultaat hoor je nu. Dit prachtige nummer van Wesley Bronkhorst. Misschien nog wel mooier door Kimberly Fransens.
1: Trots op jou, vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

Wat een stem, hè. Wat kan ze zingen, hè? Kimberly Francis. Prachtig. Nummer dus van Wesley Bronkhorst. Vandaag uitgebracht. Trots op jou, omdat ze afgelopen maandag dit dus eigenlijk spontaan zong op haar Instagram-account. En er kwamen zoveel reacties op, ook van Wesley Bronkhorst zelf, dat ze besloot snel op te nemen en uit te brengen. Mooi. Dit is Jennifer Page, Crush.

0: en Crush. Zometeen in het volgend half uur dan gaan we voor de laatste keer jou de kans geven om je te plaatsen voor de finale, voor die hoofdprijs. Die gaat er vanmiddag uit, hè? Die hotelovernachting voor twee personen met alles erop en eraan. Dus zometeen in de tijdmachine. En ja, hopelijk toch nog even wat geluid van Dennis, onze verslaggever. We hadden even wat pech technisch gezien, proberen het op te lossen. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het is op Castlefest, want dat is de bestemming van Op de Kaart Zomertour.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo! Waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
6: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
6: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
6: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Ik zie kleurrijke streken.
9: Ik zie mensen van alle tijden.
10: Ik zie deze stijl wel zitten.
11: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
0: Het is 2:30, Radio West en het nieuws uit de regio. Ja, weet je wat wel leuk is? Duitsland is deze week het vakantieland. Hè?
16: Ja,
0: plaatjes. Er komen er ongelooflijk veel binnen. Net ook weer Marianne van der Meer, die zegt Rota Rosa van Freddy Breck.
16: Oh ja.
0: Even kijken, Beb Debets, die zegt ich hab mein Herz in Heidelberg verloren.
16: Ah, goed zoeken. Ja. Beetje een brug. Ja.
0: Even kijken hoor, zullen we er een doen? Sam van der Meulen, Goedemorgen Sonnenschein van Nana Mouskouri. Oh, die hebben we al gehad trouwens. Ja. Daar heeft Tess Merlo laatst heeft ze daar aandacht
16: aan besteed. Ja, hebben we natuurlijk ook de Rotterdam.
0: Zeker. Ja,
16: die kunnen we niet draaien.
0: Ima Wieter Zontag van Cindy Jong-Bert.
16: Ja,
0: zegt,
16: die zijn leuk.
0: Cor. En even kijken, nog eentje. Die kwam ook net binnen. Ook wel leuk. Oh, die is ook leuk. Las die zonne in dein hert van Wind. Manuela Steinweeks.
16: Ach.
0: Nou, leuk. Misschien gaan
16: moeten we het volgende week niet gewoon doortrekken?
0: Nee, want volgende week is weer een ander vakantieland.
16: Toch wel,
0: elke week een ander vakantieland.
16: Maar goed, vooruit.
0: Het nieuws uit de regio, Dree.
16: Ja, een auto met daarin mensen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden is gisteravond door de politie achtervolgd van Katwijk naar Hillegom. Met meerdere voertuigen en een politiehelikopter werd door agenten de achtervolging ingezet op een duo. Dat kwam omdat ze een stopteken van de politie negeerden. De achtervolging eindigde op het Karel Doormanplein in Hillegom en met getrokken vuurwapens dwongen agenten de inzittenden om de auto te verlaten. En in de auto vond de politie uiteindelijk een balletjespistool. Ja, dat mag dus ook niet. Tweetal is aangehouden. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 3,1% duurder. Betekent dat je voor spullen ruim 3% meer betaalt dan een jaar geleden. Dat komt vooral door de oorlog in Iran, zegt Peter-Hein van Mulligen, de hoofdeconoom bij het CBS.
17: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat inzakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
16: Ja, Peter-Hein van Mulligen was dat. Ja, het is vakantietijd en een pinguïn heeft dus ook een bijzonder dagje uitgehad.
18: Ja, goed
16: het beest ontsnapte gisterochtend uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn en werd 's avonds een paar dorpen verderop teruggevonden bij de sluis aan de Witte Singel in Roelof Arendsveen.
18: Ja, dus dat is een eentje weg.
16: Ja, pinguïn wist uit zijn verblijf te ontsnappen en kwam via een sloot in de Rijn terecht. Nou, uiteindelijk belandde het dier ruim 8 kilometer verderop in Roelof Arendsveen. Dus het was een jonge pinguïn en die zijn heel ondernemend, vertelt een woordvoerder van het Alphense Vogelpark. Viel gelijk op dat het diertje heel relaxed was. Hij was rustig. Hij zwem lekker heen en weer. Maar ja, dan moet je hem vangen. Ja, dat wordt een spelletje voor hem. Dus ja, dat was niet zo makkelijk. Uiteindelijk lukte het na meerdere pogingen om met een schepnet de pinguïn te vangen. Nou, de reddingsactie duurde zo'n 10 minuten. Te zien op de website
18: zeker
16: van Omroep West.
18: En in de Omroep West app. Ja, zeker.
16: Ja, nou ja, dat de pinguïn werd gevangen is wel belangrijk. Want een jonge pinguïn kan nog niet zelfstandig eten, al dus te verzorgen. Nou, inmiddels zit hij weer veilig in het vogelpark in Alphen. En ja, een paar extra visjes gehad natuurlijk.
18: Ja, op zoek naar die ene ijsschots natuurlijk, denk je niet?
16: Nou, ja, dat zou best kunnen, ja.
18: Hey, we gaan eens even naar het weer. Margot Ribberink, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
18: Met het weekend voor de deur, mensen die vakantie vieren. Ja, volgens mij heb je niks te klagen dan, hè?
19: Nee, er zit even wat meer bewolking in de weg. Dat heeft te maken met de passage van een heel zwak koufront op dit moment vanaf de Noordzee. En uit die wolken zie ik op de radar dat er een spettertje uitvalt, maar ik denk niet dat het de grond bereikt. De lucht is kurk en kurkdroog, dus de droogte wordt alleen maar versterkt. Temperaturen zijn vanochtend nog even lekker opgelopen naar zo'n 22 graden in Den Haag, 25 graden in het oosten van de regio. Maar die temperatuurstijging die gaat stoppen, want de wind is inmiddels gedraaid naar het noorden tot noordwesten, komt dus vanaf de Noordzee. En dat betekent dat die temperatuur zo rond de 23 graden ligt. En in de loop van de middag, denk ik, vanaf een uurtje of 3, 4, komt de zon er weer bij. Dus wat dat betreft geen klagen. En zeker niet vanavond en vannacht, want het gaat lekker afkoelen. 12 graden is de minimumtemperatuur. Eindelijk eventjes alle hitte uit je huis laten. En het weekend staat voor de deur. Dat wordt een prachtig weekend. 25 graden met flink wat zon op de zaterdag. En zondag wordt het 26 graden.
18: Lekker. En of dat volgende week zo blijft in de vakantie, horen we over een uurtje. Tot dan, Margot.
19: Gaan we doen. Dag.
16: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Ja, en je hoeft trouwens niet alleen te mailen voor jouw plaat, maar ook voor de weekendklapper, hè? Die plaat waarmee we het volgend uur natuurlijk gaan beginnen. Dus heb je er eentje, zo'n lekker plaatje voor het weekend? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. En het volgend uur hebben we ook...
16: Ah, de Ragas!
18: Ja, het is de vrijdagmiddagborrelartiest.
16: Oh, lekker man.
18: Ja, want dit nummer is opnieuw uitgebracht vandaag. Gaan we het straks over hebben.
20: Menno in de middag.
18: Dree, ik zag je met je platenkoffer hier binnenkomen vanaf je scooter. Wat heb je meegenomen?
21: Ja, ik heb een fijne disco-knijter uit de platenkoffer gehaald. Zo'n fijne 12-inch. Die man met die zware stem. Barry White, you see the trouble with me.

0: Barry White. And you see the trouble with me. Zometeen starten we de tijdmachine. Heb je voor de laatste keer de kans om je te plaatsen voor de finale. Vanmiddag tussen 4 en 5 in Westkom Thuis gaat hij eruit. De hoofdprijs, die hotelovernachting voor twee personen. Maar we gaan nu eerst eens eventjes...
1: Op de kaart.
0: Terug naar Dennis van Schie, die op Castlefest is. Nou, hij heeft net uitgelegd wat dat precies is. Het is een feest jaarlijks op de Keukenhof in Lisse, waar dus duizenden mensen op afkomen. En ja, die zijn allemaal heel absurd verkleed. Lopen een beetje, vooral in middeleeuwse kostuums. Er liep iemand verkleed als een lama. Het is een beetje alternatief misschien. Nou goed, Dennis die, is daar aan het rondneuzen, Dennis. Brand los. Ik ben benieuwd wie je er allemaal tegenkomt.
2: Ik sta hier met Sophie uit Eindhoven. Eindhoven de gekste. En dat kunnen we nu wel zeggen, hè, met dit kostuum.
3: Nou ja, inderdaad. Het is wel een heel eervol kostuum. Want we zijn hier natuurlijk wel als de Wicked Wildlings. Dus we helpen mensen om hun offertje te kunnen maken. En te kunnen doen voor de Wicker. Dus het is een hele fijne job die we hier hebben.
2: Ja, even over die Wicker. Daar ben ik net geweest. Er staat een wachtrij van 2 uur. Ja. Wat kun je daar doen eigenlijk?
3: Nou, de Wicker is een... De Wickerman is een ceremonieel moment op zaterdag hier op Castlefest. Waarin mensen hun dankbaarheid of hun wensen, hun verlangens in de Wicker kunnen doen. Het is eigenlijk van origine een soort oogst. Ritueel en een dankbaarheidsritueel vanuit jaren geleden natuurlijk. En dat doen wij hier ook met z'n allen. Dus het zet heel veel energie bij. En het is een hele krachtige, transformerende ceremonie. Ja. Waarbij mensen veel kunnen loslaten, verdriet, pijnen. Maar ook heel veel kunnen ontvangen.
2: En ook bijvoorbeeld een nieuwe frisse start kunnen maken.
3: Zeker. En dat is zeker nu ook. Het thema is daar gas dit jaar. Het ochtendgloren. Dus het is een heel transformatief gebeuren. Transformatieve energie met zeker een nieuwe start. Veel loslaten, maar ook weer juist van dag naar nacht gaan. En in dat tussenstuk kan heel veel gebeuren. En staat alles helemaal open om te kunnen laten gebeuren ook. Dus dat is heel mooi.
2: Het duurt nog een paar dagen, Castlefest. Ja. Blijf jij er ook de hele tijd?
3: Natuurlijk. Ja, wij komen natuurlijk altijd op tijd aan om al te settelen natuurlijk. Dus wij zijn er altijd iets eerder dan de meeste bezoekers. Maar dat is ook fijn. Dan kunnen we alles goed optuigen en onszelf voorbereiden op wat we te doen hebben. Maar ja, het ritueel is op zaterdag. Dus op zondag zijn we vrij. Dan is ons werk is dan gedaan. Dus dan kunnen wij eventjes ontspannen en genieten weer van... genieten doen we nu ook. Maar ook even genieten voor onszelf. Eventjes de ontspanning induiken.
2: Ik zei het in het begin gekscherend. Hè, Eindhoven de gekste. Maar laten we het even kort omschrijven. Je hebt paars haar gekruld. Een soort vogelkop op je hoofd.
3: Ja, nou goed. Het is de dagas. Is het ochtendgloren, de dageraad. Dus hoe ga je dat uitbeelden? Voor ons is dat heel kleurrijk. Als de zon opkomt, geeft dat natuurlijk allerlei kleuren met zich mee in de lucht. Dus dat proberen we uit te beelden. En ook wat ze hier vanuit het festival hebben gedaan. Jeroen, die heeft de Phoenix weer ontworpen om de dageraad ook uit te beelden. Dagas uit te beelden. Dus daarin proberen wij mee te gaan natuurlijk. Ja.
2: Ik wens je heel veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Ja, Dennis. Ja, waar hebben we naar geluisterd? Denk ik dan de afgelopen minuten.
1: Maar goed. Radio West, tijdmachine.
0: Ik moet dit nog even verwerken, zeg maar. Maar goed, het schijnt een heel goed bezocht festival te zijn. We gaan zometeen natuurlijk nog een keer terug naar Dennis in het volgende uur. Daar op Castlefest in Lisse. Goed, het is zover. Je mag bellen 070-390-5454. 070-390-5454. De laatste keer de kans om je te plaatsen voor de finale. En er vandoor te gaan vanmiddag met een hotelovernachting voor 2 personen. Mag je een hotel uitkiezen in Nederland met alles erop en eraan. En heb je maar 1 of 2 vragen goed. Zometeen heb ik nog een leuke prijs uit de grote Omroep West prijzenkast.
4: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
0: Nou, ik dacht het wordt wel weer eens tijd voor Frank Boeien. Een klassieker van hem. Kronenburg Park.

0: De Frank Boeijengroep. Kronenburg Park. Ik zag hem laatst nog optreden bij de Vierdaagse feesten in zijn Nijmegen. En ja, hij kan het nog hoor. Nog steeds goed. De Frank Boeijengroep.
1: Tijdmachine.
0: Ja, we gaan hem starten, de Radio West Tijdmachine. En dat doen we met Yvonne Lambermand. Hallo Yvonne.
2: Hoi, hoi.
0: Hi. Rotterdam?
2: Ja.
0: Het mooie Rotterdam. Nou, en waar zit je precies in Rotterdam?
2: Noord.
0: Oh, in Noord. Oh ja, ja. Oh, dat was gisteren nog eventjes. Ja. Ja, dat is een beetje een rommeltje nu de A20 daar dicht is, hè?
2: Ja, ik krijg geen auto, dus voor mij maakt het niet uit.
0: Dat maakt niet uit. Nee, jij vindt het altijd wel mooi daar, Noord. En een beetje richting Hilligersberg.
2: Klopt.
0: Ja, ja. Leuk. Hey, heb je een leuke zomer? Ga je nog op vakantie of wat zijn je plannen?
2: Nee, ik ga niet op vakantie. Ik heb zwaar COPD, dus...
0: Oh, joh, ja. Ja. En heb je daar in de zomer meer last van dan in andere jaargetijden? Of?
2: Ja. Ja. Ja.
0: En hoe merk je dat dan?
2: Kortademig.
0: Ja, vervelend is dat, zeg.
2: Weinig lucht. Ja. Dus, ja.
0: En wat kun je daartegen doen eigenlijk? Heb je dan medicatie of...
2: Ja, ik heb wel medicatie, maar je kan er niks meer aan doen.
0: Nee? Dat is voor,
2: nee.
0: Dat is voor altijd. En je hebt er ook al lang last van, COPD.
2: Ja.
0: Jeetje,
2: ja.
0: Joh. Hey, en wat belemmert je ook in het dagelijks leven? Kun je wel werken of dingen doen?
2: Nee, ik werk niet. Ik ben niet echt capabel meer.
0: Nee, joh. Maar je klinkt nog heel jong ook. Ik weet niet wat je leeftijd is.
2: Ja, dat ben ik dus niet.
0: Oh. Vertel Yvonne, of wil je het niet vertellen? Hoeft niet hoor.
2: Ik ben 64.
0: Oh ja, nou ja, goed. Ja, dan klink je inderdaad nog jong. Nou ja, dan ja, hoop ik dat je toch een mooie zomer hebt. Ondanks ja, dat het een moeilijk jaargetijde voor je is. Want dat snap ik met COPD, met deze temperatuur
2: ja.
0: Ook.
2: Ja, ja, ja.
0: Nou.
2: Maar hey, ja, maakt niet uit.
0: Weet je wat we gaan doen, Yvonne? We gaan eens eventjes die tijdmachine starten. Heb ik een jaar voor je, namelijk 1989. En drie vragen uit dat jaar...
2: Ja.
0: En heb je er één goed, heb ik een leuke prijs uit de Omroep West prijzenkast. Bij twee ook. En bij drie, ja, maak je kans op een hotelovernachting voor twee personen vanmiddag in de finale.
2: Ja, leuk.
0: Doe je best. Daar gaan we. 1989. De brief krijgt concurrentie in 89. Want dan komt er in bijna elk bedrijf een nieuw apparaat dat de ouderwetse telex zou vervangen. Via de telefoonlijn kun je door dit apparaat foto's of documenten versturen. Hoe heet dit apparaat? Een fax. De Vlaamse programmamaker Gert Verhulst start met een kinderserie in 1989... met een hond in de hoofdrol. Hoe heet die hond?
2: Ja.
0: Gert en de hond. Hoe heet de hond? En Gert.
2: Ja, ik weet het wel, maar ik ja. Ben het even kwijt.
0: Ja, hij zat altijd in die mand en dan... Hey, Gertje. Ja, weet je, zo.
2: Ja,
0: ja,
2: ik weet het.
0: Ja. Ja, ja, maar ja. Ja, Gert Verhulst. Bekend ook van de Verhulstjes natuurlijk... Studio 100. Samson heet de hond. Oh ja, dat zou zomaar kunnen. En op de binnenplaats van welk beroemd Frans museum in Parijs... wordt in 1989 een grote glazen piramide gebouwd. Nou, beroemd Frans museum in Parijs. Het?
2: Champs-Élysées.
0: Ja, dat is geen museum. Een beroemd museum.
2: Ja, ik zie hem zo voor me staan.
0: Ja, dat is in de, ja, ik ook. Die glazen piramide en ja, de Mona Lisa hangt daar. Ja, ik probeer een beetje te helpen op deze vrijdagmiddag. Ik ben een beetje coulant. Maar...
2: Ja.
0: Kom je er niet op? Ik moet nu de jury vragen. Oh, nou, daar gaan we. Daar gaan we best, Yvonne.
3: Je hebt twee vragen goed.
0: Oh, ja, hè. Ik had je graag een kans op de finale gegund vanmiddag.
2: Ja, dat geeft niet.
0: Maar dat geeft niet. Samson is inderdaad de hond. De fax had je goed. Ja, en dat museum heet het Louvre.
2: Ah ja, joh.
0: Tuurlijk. Nou, maakt niet uit. Yvonne, ik wens je een hele mooie dag. Je krijgt een mooie prijs uit de Omroep West prijzenkast. Ik weet even niet precies wat het is. Maar goed, er komt iets leuks van Omroep West naar Rotterdam.
2: Nou, leuk dat we
0: hier
2: nog doen. En
0: een
2: fijne dag.
0: Jij ook, Yvonne. En een fijne zomer. Doeg.
2: Doei.
0: Doeg. En vanmiddag dus de finale tussen 4 en 5 hier op West.

0: Mijn naam is Jeroen van de Boom en ik luister altijd naar Menno in de Middag op Radio West.
1: Dit is Menno in de Middag.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
14: Lekkere van Albert Heijn.
15: Zometeen tweede en laatste uur. Menno in de Middag met onder andere de vrijdagmiddagborrelartiest De Rijgers. Het is 1 minuut over 1. Radio West. Het nieuws uit de regio met André Kolen.
16: Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda. Dat leidde tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. Maar anders dan bij particuliere graven kan de termijn voor deze graven volgens de uitvaartorganisatie niet worden verlengd. Studenten in Leiden hebben in juli massaal spullen ingeleverd bij het inzamelpunt voor afgedankte spullen aan het Omega-plantsoen. Voor het tweede jaar op rij konden vertrekkende studenten daar in juli meubels en andere bruikbare spullen inleveren. Het inzamelpunt was geopend op 3 donderdagen aan het einde van het studiejaar. En volgens de gemeente Leiden heeft dat geleid tot minder afval op straat. Twee mensen zijn gisteravond na een achtervolging aangehouden op het Karel Doormanplein in Hillegom. Een voorbijganger had een auto gezien waarin mogelijk iemand met een vuurwapen zat. In de auto vond de politie uiteindelijk een balletjespistool. Meer nieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. Volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
19: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
20: Dus het maken van staal wordt schoner?
21: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
22: Maar moet dat dan in Nederland?
23: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
18: En wat levert dat dan op?
21: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
18: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
25: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
26: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: Leerden we net. Een beetje sprookjesachtige wereld. Een beetje ja, met muziek en allerlei rituelen. Dat gebeurt allemaal in de Keukenhof in Lisse. En Dennis van Schie is er daarbij voor ons. En die komt toch ook wel bijzondere mensen tegen. Dennis, ik ben benieuwd.
1: De volgende mensen hier. Christel en Yvette uit Hoofddorp. De buurvrouwen van elkaar. Christel, je bent er luchtig op gekleed.
2: Ja, het is toch lekker mooi weer. Prima. En niet zo heet, dus het is helemaal goed voor mij.
1: Ja. De Viking, denk ik, hè?
2: Ja, een beetje, ja. Half. Omdat het veel te warm is anders.
1: Hoe is het hier op Castlefest?
2: Ja, het is altijd leuk. We beginnen net, dus we moeten nog een rondje lopen. Maar op zich is het altijd heel erg leuk.
1: Ja. Ik was net even bij die wikker. Wachttijd van 2 uur. Durf je dat aan?
2: Nee, dat ga ik niet doen. Nee, kijk, het zonnetje komt alweer, dus het is wel prima.
1: En zijn er dan nog bepaalde bands of andere dingen waar je graag voor komt?
2: Dat zijn allemaal nieuwe bands, want die kennen we allemaal nog niet. En zondag komt onze band, of mijn band.
1: Wat is dat voor band?
2: Rapaille. Ja, daar gaan we voor.
1: Wat houdt dat in?
2: Nou, dat is gewoon lekkere Keltische muziek ook.
1: Ja, dan ga ik even naar je buurvrouw. Je bent ook als een Keltische prinses gekleed.
3: Ja, en ook helemaal zelf gemaakt. Ieder jaar maak ik weer iets nieuws. Dus, en het hangt ook helemaal van het weer af. Dus je past er een beetje bij aan.
1: Want zo'n Castlefest, hè, is dat nou uniek in Nederland? Of zie je dat vaker, zo'n festival?
3: Nou, in Nederland, dit was wel een van de eerste. Maar er komen wel steeds meer bij. En het is, ja, dan verspreidt het zich ook een klein beetje. Want anders wordt het hier natuurlijk veel te druk. Maar er komen wel steeds meer, ja, dat klopt. Er is veel vraag naar.
1: Nu hebben jullie een spoorboekje bij je. Hè? Die ligt hier op de rollator. Wat gaat er zo gebeuren?
2: We gaan zo direct naar, hoe heet het ook weer? Libertalia gaan we.
1: Wat houdt dat in?
2: Dat is ook een band. Dus daar gaan we even naar kijken.
1: Heel veel plezier.
2: Ja, ja. Dankjewel.
0: Nou, het klinkt allemaal heel bijzonder daar, Dennis. Maar volgens mij vermaak jij je daar ook prima, toch? Daar op Castlefest. Dennis?
1: Ja, ik zei het vanmorgen al in het programma van Pieter en Tess dat ik helemaal gek ben van Star Wars.
0: Oh, ja.
1: En ik hoopte graag iemand uit Star Wars tegen het lijf te lopen. Nou, dat is gelukt. Jeroen uit Alphen, je bent als Darth Vader.
4: Ja, Darth Vader op vakantie. Ja. Heerlijk in mijn Hawaii-pak. En ik ben hier lekker vakantie aan het vieren. Ja.
1: Ben je eerder op Castlefest geweest?
4: Ja, zeker. Ik kom hier al sinds 2012. En dat is de afgelopen 5 jaar nu als Darth Vader op vakantie. Ja.
1: En wat voor reacties krijg je?
4: Ja, veel gelach. Mensen vinden het heel grappig om dit te zien. En dat was ook, ik ben tot het uiterste gegaan om het zo grappig mogelijk te maken. Ik heb een fanny pack. Ik heb het lelijkste Hawaii shirt wat ik kon vinden, heb ik aangedaan. Ik heb een Star Wars bakspaad. Ik heb hele lelijke crocs. Ja, ik heb er alles aan gedaan om dit zo bizar mogelijk te maken.
1: En zijn er nu nog dingen waar je vandaag met extra aandacht naar uitkijkt?
4: Ja, zeker. Er speelt vanavond voor het eerst op Castlefest speelt er een Star Wars band. Revenge of the Sith. Heel veel zin in. Daar ga ik zeker voor aanstaan.
1: En ben je hier alleen of ben je hier met vrienden? Of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, ik ben hier met mijn vrouw, mijn kinderen, mijn schoonouders. Met 2 vrienden, vriendinnen. Ja, heel veel mensen. Ja, ik loop nu even alleen, maar ze moeten ook even rust pakken.
1: Ja. Nu hoor ik van andere bezoekers dat het een beetje als een soort familie voelt. Hoe voelt dat voor jou?
4: Ja, dat is absoluut waar. Ik kom elke mens tegen. Hé, daar ben je weer. Hé, weet je nog, vorig jaar. Het is fantastisch. Eigenlijk allemaal onbekende bekenden. Ja.
1: Nu kennen we Darth Vader allemaal als Luke, I'm your father. Kun je dat nog 1 keer zeggen?
5: No, I am your father.
0: Goed zo. Nou, dankjewel Dennis. Bijzonder, laat ik het zo omschrijven. Castlefest. Zometeen keren we nog een keertje terug daar in Lisse. Want het is nu inmiddels al 1:15. Hoogste tijd om hem te openen. De vrijdagmiddagborrel.

0: met Menno Tamming.
1: En met de weekendklapper, zo'n plaat waar je het weekend mee wil openen. Rina zegt, hallo, ik wil het graag openen. Nou, dat mag. Hier heb je het muntje en de jukebox. Ja, die staat daar. Doe maar erin. Rina, wat zeg je? Je bent fan van Marco de Hollander. Ah, ja, tuurlijk. Nou, dat doen we niet, toch? Gezellig. Dankjewel, Rina. Marco de Hollander en zijn zomernacht.

0: Mark Ember en daarvoor dus Marco de Hollander, de weekendklapper, onze grote vriend uit Ter Aar met zijn zomerhit. Het is 2:10, Radio West. En dat betekent tijd voor de vrijdagmiddagborrel artiest. En wat ontzettend leuk, want ja, dit is al een van mijn favorieten van de Rijgers.
1: Jij bent het voor mij, want je dans zo mooi van Michel.
0: Ja, jij bent het voor mij. En vandaag beleeft deze plaat een hergeboorte, mogen we wel zeggen. En daarom bellen we met Johan Vrouwenvelder van de Rijgers. Johan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Menno.
0: Ja, want dit is al zo'n geweldige plaat. En vandaag komt hij opnieuw uit. En dan zou je zeggen van ja, dit kan haast niet beter, toch?
2: Nou ja, beter anders.
0: Anders, ja, dat zeg je goed.
2: Kijk, hij is gewoon. Ik heb contact gehad met in eerste instantie met Ziggy, dat is een DJ, ja. Ziggy Kuilaars.
0: Uit Den Haag.
2: Zoon van Erik Kuilaars, wel bekend in Den Haag. En toen had ik gevraagd eigenlijk van, joh, kun je er niet een wat meer een eigen tijdse beat onder zetten? Weet je? Want ik ben daar niet thuis in. Als wij dat gaan doen, dan wordt het gewoon een soort disco-stamper.
0: Ja.
2: Maar dus toen had hij daar allerlei ideeën over. En toen zat hij in de studio en daar zat ook Chico. Die is ook een groot fan van ons. En toen zo is het balletje gaan rollen. En uiteindelijk is het een samenwerking van de Rijger, Siri en Chico geworden.
0: Ja.
2: En dat klinkt dan toch net even anders.
0: Ja, dat gaan we zo meteen horen. Vandaag is die uitgekomen. Ja. Nou, Chico zit nog in het vliegtuig. Die moest optreden in Albufeira in Portugal. Ja. En die hangt nu nog in de lucht. Maar die gaan we later nog een keertje hierover spreken. En Ziggy is inderdaad een bekende DJ uit Den Haag. Werkt al met grote DJ's samen. Hè, met Afrojack onder andere en Steve Aoki. Ja. Hoe verklaar je de populariteit van juist dit nummer? Want jullie stonden laatst weer op de Zwarte Cross. En ook daar ging het dak er weer vanaf, hè?
2: Ja, het is eigenlijk. Het verhaal is eigenlijk dat we eigenlijk. Na corona is dat nummer gewoon heel erg gaan leven. Vooral onder jongeren en vooral bij studenten.
0: Ja.
2: En toen is het zonde dat wij dat wisten. Is dat gewoon door heel Nederland op playlists gekomen. Nou, je weet hoe dat werkt. Dan komt het hoger en hoger en hoger. Alleen hadden wij dat helemaal niet in de gaten, joh. Ik merkte wel dat de inkomsten ineens wat omhoog gingen.
0: Oh,
2: weet je wel? Ja, dat merk je dan. Want als je meer wordt gestreamd, verdien je natuurlijk meer.
0: Ja.
2: Maar dan nog was ik dus, ik had er niks in de gaten. En toen op een gegeven moment, begon je steeds meer te merken van, ja, ze kennen ons echt overal.
0: Ja.
2: En wij gaan ook het komend jaar voor het eerst echt op een megatheatertour door heel Nederland.
0: Ja.
2: Dus 65 theaters maar liefst. En dat is nog los van de festivals en de enkele bruiloftse partijen die we af en toe nog doen. Maar festivals en vooral theater.
0: Ja, jullie beleven echt een revival en je zegt al veel inkomsten.
2: Absoluut.
0: Dus de Rijgers hebben eindelijk dat buitenhuis en die boot kunnen kopen.
2: Oh,
0: of
2: veel inkomsten. Je moet niet denken aan maar je merkt dat, want Spotify is 0,00 zoveel per stream. Hè, dus daar ga je geen buitenhuis voor kopen.
0: Nee, zo is het. Nou ja, goed. Even terug naar de Zwarte Cross. Ik heb de opname van dit jaar helaas even niet zo snel kunnen vinden, maar wel die van vorig jaar. En ja, dat klinkt dan zo, hè. Dan staan jullie daar op een podium met ongelooflijk veld met mensen daar. En die gaan helemaal uit het dak bij dat nummer. Even een klein stukje van die opname.

0: Ja, ja je hoort het wel een klein beetje, maar als je de beelden ziet, die mensen gaan helemaal uit het dak. Ja, wat dacht je toen je daar voor het eerst stond op dat festival?
1: We waren verbouwereerd. We kregen ook reacties van mensen van dit is opgezet en dit is niet echt. En dit is... Maar het was echt zo. Het was gewoon echt, wij gingen gewoon, dat melodietje begon. En gelijk die hele zaal, alles, iedereen eromheen, alles stoof omhoog en begon te dansen en mee te klappen en te zingen. Dus wij stonden daar ook stom verbaasd. Ja. We zijn ook teruggekomen dit jaar en hebben op een nog groter podium gestaan. En nou ja, weer hetzelfde verhaal. Iemand had zich helemaal verkleed als flamingo. En die rende heen en weer. En nou ja, het is gek. Echt mensen laten tatoeages zetten met onze handtekeningen en zo. Nou ja, het moet niet gek hebben. Nee. Wij snappen er zelf ook eigenlijk niks meer van.
0: Nee, nou goed, Harry Jekkers is gestopt. Zijn O.O. Den Haag is natuurlijk, hij is ambassadeur natuurlijk van de Haagse cultuur, het Haagse lied. Maar dat zijn jullie inmiddels ook, hè?
1: Nou, wij zingen meer in het Haagse dan Harry ooit gedaan heeft.
0: Ja, dat is waar. Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Hey, we gaan zeg het maar.
0: Nee, we gaan hem draaien natuurlijk. Want deze versie met Sigi en Chico, die kan ook weer jaren mee, zal ik zeggen. Hij heeft een wat steviger jasje gekregen, hè?
1: Chico is ook mateloos populair natuurlijk. Ja. En zo gaat het dan. Dan staan mensen te zingen in het land. En dan wordt gevraagd, Ziggy maakt dat mee. Donnie Pons, die heeft het ook al gekoppeld trouwens. En Ziggy, Chico. Die staan dan in het land ergens te spelen. Ken je dat niet, van die Flamingo? Dus ja, die worden er helemaal gek van. Dus die hebben zoiets van, laten we het nou maar een keer opnemen.
0: Ja, zo is het. Goed, je gaan ongelooflijk veel leuke dingen doen. Jullie hebben grote podia nu en te vullen. En theaters, je zei het net al, maar ik nodig je deze ook uit voor Sint voor Iedereen. Onze grote actie in november. Gaan we weer live uitzenden op radio, op tv, online in de Omroep West app. En daar willen we jullie natuurlijk hebben met dit nummer.
1: Ja. Ja, ik was er vorig jaar met mijn ukulele.
0: Klopt.
1: Want de rest was op vakantie.
0: Ja. Nou, de rest, alle vakanties worden ingetrokken. Jullie zijn in november van harte welkom in de uitzending van Sint voor Iedereen.
1: Ik zal het doorgeven aan Sinterklaas.
0: Heel goed, oké. Okay. Hey, het gaat je goed, Jan. Een fijne zomer. En we gaan genieten van dit nummer. De nieuwe versie van Jij bent het voor mij. Dag, Johan.
1: Dag, Borrel. Hoi.

0: bent het voor mij. Ja, leuk is die, hè? De nieuwe versie van Jij bent het voor mij. Ja, ik kan het niet zo goed op z'n Haags. Dat kan, kunnen de Ragers natuurlijk veel beter. En Zicky en Chico. Ik vind het een ongelooflijk leuke versie. En leuk om Johan van de Ragers hier weer eens in Menno in de Middag te hebben. Zometeen het laatste half uur alweer. En dan gaan we nog één keer terug naar Castle Fest. Dat, ja, toch een beetje malle feest, mag ik dat zeggen. Nou ja, goed, iedereen heeft er veel plezier. Dus het is er van harte gegund daar in Lisse. Op het terrein van Keukenhof. En we hebben jouw plaat nog. Daar mag je nog even voor mailen naar menno@omroepwest.nl. We hebben nog één platengoed zometeen om 2:05 uit Duitsland.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
2: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
1: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: Het is even na 2:30 en André Kolen meldt zich hier in de studio. André, met het nieuws uit de regio.
11: Ja, goedemiddag Menno. De waterbuurtvereniging in Zoetermeer zit aan het einde van het jaar zonder buurthuis. De huur is per 1 januari opgezegd, omdat de eigenaar de ruimte zelf nodig heeft. Buurthuis Het Anker in Meerzicht staat midden in de wijk en wordt dagelijks bezocht door vooral oudere bewoners. De een komt wekelijks bridgen, de ander zit bij de wandelclub. Er is een kookclub voor heren en een koffiemiddag voor iedereen die om een praatje verlegen zit. De waterbuurtvereniging biedt voor zo'n 100 buurtbewoners vermaak. Het vooruitzicht dat het buurthuis verdwijnt is voor de meesten nauwelijks te bevatten. Verantwoordelijk wethouder Frikking laat weten dat de gemeente Zoetermeer werkt aan de beste oplossing voor alle betrokken partijen. FNV heeft een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. En ook op andere plekken wordt gestaakt, zegt voorzitter Hans Spekman.
12: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties. Bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal, maar we doen het in belang van iedereen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
11: Het regiovervoer en ook HTM zal die dag problemen ondervinden. Maar hoe dat eruit zal zien is nu nog niet te zeggen. Leidse studenten hebben in juli massaal spullen ingeleverd bij het inzamelpunt voor afgedankte spullen aan het Omega-plantsoen. Voor het tweede jaar op rij konden vertrekkende studenten daar meubels en andere bruikbare spullen inleveren, meldt Mediapartner Centraal Plus. Het inzamelpunt was geopend op 3 donderdagen aan het eind van het studiejaar. Juist in deze periode verlaten veel studenten hun woning, waardoor in voorgaande jaren regelmatig meubels en huisraad naast ondergrondse containers werden achtergelaten. Volgens de gemeente Leiden heeft de aanpak ervoor gezorgd dat er aanzienlijk minder bijplaatsingen waren. En met het inzamelpunt kan afvaloverlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen worden beperkt en de leefomgeving in de wijk schoongehouden worden.
0: Het weer. En dan horen we straks vooral van Margot ook hoe het volgende week verder gaat in deze vakantieperiode. Margot, maar ja, voorlopig beleven we ook vandaag toch weer een behoorlijke mooie zomerdag, toch?
13: Ja, mooie zomerdag met eventjes wat meer wolken. Het heeft te maken met de passage van een heel zwak koufront met zowaar as we speak. Misschien een paar druppels in Schoonhoven. Maar elders in de provincie is het gewoon helemaal droog. En vanuit het westen, vanaf de Noordzee, met een naar noordwest draaiende wind, windkracht 3 tot 4, wordt droge lucht aangevoerd. Dus die zon die komt in de loop van de middag en vanavond ook wel weer tevoorschijn. Waardoor het toch uiteindelijk een mooie dag gaat worden. En de temperaturen zijn ook weer lekker opgelopen. Het is niet super heet. Dat komt omdat die wind naar het noordwesten is gedraaid. 23 graden in Den Haag en zo'n 26 graden in Schoonhoven. En vanavond koelt het wat sneller af, want achter het koufront stroomt koudere lucht naar ons toe. Nou ja, koud, minder warm in ieder geval. En dat levert een lekker fris nachtje op, 12 graden. Dus ja, wat dat betreft even de ramen en de deuren lekker tegen elkaar open. En morgen wordt het een prachtige dag met zon en met een paar stapelwolken. Een waterige wind uit het noordwesten en temperaturen van 24 of 25 graden. En zondag draait die wind naar het noordoosten. En dan wordt het ook prachtig zonnig weer met een paar wolkjes. En dan kan het weer wat warmer worden. Dan wordt het zo 26 tot 27 graden.
0: Wat een heerlijk weekend en volgende week stopt het niet, hè?
13: Nee hoor, die zomer gaat gewoon door. Ik zie op maandag en dinsdag nog wat hogere temperaturen. Misschien wel een enkele dertiger weer. Dus het is voor nog steeds behoorlijk warm. En dan krijgen we vanaf dinsdag, woensdag wellicht weer eens een keer een regen of een onweersbui. Maar we moeten eventjes kijken of dat iets echt in de regenmeters gaat opleveren.
0: Dankjewel Margot en een fijn weekend alvast.
13: Ja, fijn weekend. Dag Menno.
0: Er is nog verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard bij de ANWB.
14: Twee vertragingen in de regio. Te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten extra reistijd.
11: Dankjewel Annemieke. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Ja, eens even kijken hoor. We hebben een mail binnengekregen van Marcel de Koning.
11: Onze vriend.
0: Hi Menno en André staat er. De Duitse coach van ADO Den Haag, Robin Peter, is vandaag jarig. Hij mailt dit in verband met de Duitslandweek. Ja, ja, jouw plaat. Ja,
11: herzlichen Glückwunsch.
0: Hij mag 39 kaartjes. Nou, heb ik niet de Duitse versie, maar zullen we hem even doen? Speciaal voor de coach van ADO Den Haag.
15: In de glorie!
0: Ja, toch? Ja, tuurlijk.
11: Oh, ja, mijn Duits is ook glorie.
0: Ja.

0: Ja, voor de succesvolle coach van ADO Den Haag, Robin Peter. Duitse coach natuurlijk, 39 jaar. En die Marcel de Koning die deze mail stuurt, die zegt... heb jij mijn imitatie van Reinhard Maai nog gedraaid? Want ik heb hem niet voorbij horen komen, maar dat hebben we toch echt gedaan?
1: Ja, we hebben hem gedaan, maar nou, vooruit doen we hem nog een keer.
2: En wat er ook gebeuren mag... het is weer Menno in de Meda.
0: Ja. Nou, zometeen eindigen we met een Duitse plaat, hoor. Dat beloof ik. Maar nu eerst even wat anders, hè?
1: Nou, misschien volgende week Zweden. Dan kan die een imitatie doen in het Zweeds. Ben ik heel benieuwd hoe hij zich daaruit redt. Hier zijn de Alba's met Summer Night City.

0: ABBA.
1: En de Summer Night City.
2: Op de kaart.
1: Ja, we zijn vandaag in de zomertour, althans wij. Dennis van Schie, onze verslaggever op Castlefest. Bij het kasteel Keukenhof in Lisse. Sinds 2005 wordt dat jaarlijkse festival georganiseerd. Duurt 4 dagen. En het is een. Dan lopen mensen verkleed. Meestal in middeleeuwse kostuums. Ze worden net iemand als Darth Vader uit die Star Wars serie. Er is middeleeuwse rock. Er is folkmuziek. Eigenlijk van alles te doen. En een beetje vreemd misschien ook wel, Dennis, toch?
3: Robert uit Kijkduin. Je komt net uit de jungle lopen, denk ik, hè?
4: Ja, klopt. Ja, ik ben helemaal rood. Maar het is enorm leuk om hier te zijn. Wij zijn elk jaar bij Castlefest. Het is heerlijk. Het is allemaal vreemde mensen die lief zijn.
3: Want even voor de luisteraar. Helemaal rood is echt helemaal rood. Van je tenen tot aan je kruin helemaal rood geverfd.
4: Ja, van top tot tenen oker. Met een beetje zonnebrand.
3: Waarom?
4: Het is gewoon leuk. Niemand doet dit.
3: Want mag ik vragen wat je naast Castlefest doet? Heb je een baan?
4: Ik ben weer aan het studeren. Ik studeer security studies aan de universiteit.
3: En je hebt je kids mee?
4: Ja. Ja, en ik heb mijn dochter bij me en een vriendje van mijn dochter. En we komen eigenlijk een aantal jaren elk jaar.
3: Want wat is dat nou dat Castlefest zo bijzonder maakt?
4: De mensen. We verblijven ook op de camping. Als je hier valt, dan zijn er 10 mensen om je op te rapen. En dat is echt anders. Het is veilig, het is sociaal veilig. En je durft ook je kinderen mee te nemen.
3: En zie je zo'n festival als dit ook elders in Nederland?
4: Nee, dit is echt uniek. De manier waarop mensen ook al een half jaar bezig zijn om een kostuum voor te bereiden, de saamhorigheid, de mensen die je elk jaar weer ziet, dat is echt uniek. Dat zie je alleen maar hier.
3: Waar kijk je nog het meeste naar uit vandaag?
4: Oude vrienden zien, nieuwe mensen tegenkomen. Het is zo makkelijk om verbinding te vinden hier. En dat is compleet anders dan waar dan ook. Mensen zijn met elkaar bezig, meer dan met zichzelf.
3: Dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Dennis van Schie. In gesprek met een man die dus helemaal rood geverfd is daar op Castlefest. Goed, nou, zometeen keren we nog 1 keertje terug. Beloofd. Kijken of hij nog een typetje kan vinden. Laat ik het zo noemen. Jan Smit en de 3J's, van 2 jaar geleden alweer. Wel een lekkere plaat is dit toch. Die man is verliefd.

0: Mooi, hè? We zagen haar nog tijdens de finale van het WK voetbal. Laura Pausini stond ze op de middenstip daar te zingen. Dit was haar grote hit uit de jaren 90. La Solitudine.
1: Op de kaart.
0: Ja, we zijn er bijna doorheen door deze Menno in de middag. Maar nog één keer terug naar Dennis van Schie. Die, en je hoort een beetje die verbazing en soms die verbijstering in zijn stem. Dennis, als je daar, nu jij daar rondloopt daar in Lisse op Castlefest tussen al die verklede mensen. We hebben dus daar Federer al gezien. Een man die helemaal rood geschilderd was. En nu?
2: Ja, en als een van de laatste op Castlefest in dit blok is Meer van de ochtendshow.
0: Meer. Ach, Meer.
2: Ja, je bent nog wel te herkennen, maar ik moest wel mijn best doen.
3: Ja, ik ben hier eigenlijk een beetje als warrior, sta ik hier altijd op het LARP-veld te strijden. Dat is weer een apart onderdeel van Castlefest. Hebben de mensen wapens die niet gevaarlijk zijn? Je kan er een beetje een harde tik mee krijgen, maar ze zijn niet dodelijk. En dan houden we hier gevechtjes en dat is ontzettend grappig om te doen. En dat doe ik sinds een paar jaar en nou, ik heb er heel veel lol in.
2: Het is een familie, hè, Castlefest?
3: Ja, het is ontzettend een familie. Je komt hier echt mensen tegen die je één keer per jaar tegenkomt. Dus in plaats van met kerst is het met Castlefest. En dan even lekker bijkletsen, hoe was het jaar en knuffelen. En ja, het is zo mooi inderdaad dat hier rondloopt. En er is zoveel... Ja, iedereen is aardig voor elkaar.
2: Ja. Hoe is het op de camping?
3: Gezellig ook, ja. Ja, je hoort lekker de mensen 's nachts meezingen met de silent disco. Maar ja, dat hoort erbij. Dat is prima. Dus nee, ook een gezellige sfeer op de camping.
2: Ja, want Castlefest is gisteren begonnen. Het gaat tot zondag door. Met morgenavond een spektakelstuk, hè, vlakbij het hoofdpodium.
3: Ja, daar gaat de wikker verbrand worden. Dat is altijd een heel mooi, bijzonder moment. Ik heb vanochtend ook een offertje gebracht. Dus hier een kraampje, daar haal ik dan kruiden. Die maak ik een boeketje van. En die, nou ja, die leg ik in de wikker. En dan denk ik aan lieve mensen die er niet meer zijn. Dat is ook altijd wel een emotioneel moment. Maar s'avonds, als die wikker dan in brand gaat, het zijn wilgetakken, dus dat gaat heel snel. Dan komt er een geur vrij van al die kruidbeltjes. En dat komt dan zo over het hele veld heen. En iedereen voelt zich al verbonden met elkaar. Je ziet mensen huilen, elkaar omhelzen. Wildvreemden die elkaar even een knuffel geven. En ja, dat is heel bijzonder.
2: Met wie ben je hier eigenlijk?
3: Ik ben hier zelf, maar mijn familie, mijn oudste is er met diens vriendje en allemaal andere vrienden. Dus ja, met een hele grote groep. Maar iedereen gaat gewoon lekker zijn eigen gang. En ze weten dat ik altijd gewoon wil vechten.
0: Ah, Meer, wat leuk. Ja, zo leer je, Dennis, dankjewel. Toch je collega's kennen, onze Meer, altijd hier ook te horen op Radio Westen. Op de zaterdagochtend, tegenwoordig ook op de vroege ochtend door de week. Ja, dan weten we ook weer hoe zij haar vakantie viert. Dat was Dennis van Schie vanaf Castlefest voor de Op de Kaart Zomertour. Maandag gaat hij natuurlijk verder. De Zomertour, we gaan de hele regio door om te kijken hoe Zuid-Holland vakantie viert. Zometeen jouw plaat, dit is de nieuwe van Yves Berendsen. Je

0: Jouw plaat.
1: En dat is het zeker, want we zijn toegekomen aan de laatste plaat van deze week. En dat is dus een Duitse plaat, Duitsland vakantieland. Vanaf maandag weer een nieuw vakantieland. Kun je dan weer opnieuw plaatjes aanvragen. Maar deze, aangevraagd door Marius van Vliet, door Doreen Credius uit Den Haag, door Victor uit Gouda en ook door Tirza ter Horst. Allemaal kozen ze voor Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. En bedankt trouwens, want we hebben ongelooflijk veel mailtjes binnengekregen met suggesties. Blijf ze volgende week ook weer sturen. Hè. Blijf lekker bij West vandaag en maak er een mooi weekend van.

0: Yo, goed weekend verder. Bedankt weer. Doei. Doei door. Tot de volgende.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Bij de blije berichten ga ik straks terug in de tijd. Altijd leuk toch? Zo'n terugblik naar hoe het vroeger was. Eerst het nieuws van 2 uur, André Kolen.
9: De politie heeft vanochtend op de Herenweg in Lisse een automobilist van de weg gehaald na een zware snelheidsovertreding. Dat meldt mediapartner Bollestreek Omroep. De bestuurder reed 131 km per uur op een weg waar maximaal 60 per uur is toegestaan. De officier van justitie bepaalt hoe de zaak verder wordt afgehandeld. Studenten in Leiden hebben in juli massaal spullen ingeleverd bij het inzamelpunt voor afgedankte spullen aan het Omega-plantsoen. Voor het tweede jaar op rij konden vertrekkende studenten daar in juli meubels en andere bruikbare spullen inleveren. Het inzamelpunt was geopend op 3 donderdagen aan het einde van het studiejaar. En volgens de gemeente Leiden heeft dat geleid tot minder afval op straat. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. En ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
11: Het rijdt wat langzamer dan anders op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. 5 kilometer en ongeveer 10 minuten.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
13: Albert Heijn. Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
14: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
15: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
16: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Sebastassa una canzone van Eros Ramazzotti. En daarvoor hoorde je Michael Jackson, Rock With You in Muziek aan Zee. Het is alweer vrijdag. Ik heb een drukke week, want morgen en overmorgen doe ik ook weer uit. Dus ben ook druk met de productie, maar dan vliegt de tijd toch? Fijn dat jullie er weer bij zijn. Ik heb straks blije berichten. Die gaan onder meer terug in de tijd naar badkoetsjes. De Krijg Nou Wat gaat over een levende stoelendans, gewoon in de regio. En de fijnste muziek voor je gepland de komende twee uur. Onder meer onderweg. Wang Chung, Dancehall Days, George Ezra weer is, Pretty Shining People. En straks Morgan Wallen, nieuwe muziek, Love Somebody. Dat natuurlijk het nieuws uit de regio. En wat gaat het weer doen dit weekend? Je hoort het allemaal, dus van harte welkom.
1: Muziek aan Zee.

0: Morgan Wallen hoorde je Love Somebody muziek aan.
1: Blije berichten.
0: Villa Ockenburg had een leuke tweet geplaatst voor mensen die zich vervelen en groene vingers hebben. Kom dan deze zomer op de maandag meehelpen in die prachtige tuin van buitenplaats Ockenburg. Ze hebben er wat fotootjes bij geplaatst. Ja, prachtig. Een soort moestuintje ook volgens mij. En wil je aanmelden, dan kan dat villaockenburg.nl. Dat is de website waar je naartoe moet om lekker vrijwilligerswerk daar te gaan doen. En Corinne die plaatst af en toe foto's van vroeger, nu ook weer. Badkoetsjes, die hoorden bij het Scheveningse strand. Die had je vroeger, waar dames zich in konden omkleden. Maar er was daar een dief die blijkbaar het fijn vond om daarin in te breken. En die werd opgepakt door incognito-agenten in driedelig kostuum op het strand. Bijzondere foto, terug in de tijd. 1925 was dat.

Sharif Dien, hij groeide op in Parijs, woonde een tijdje in Duitsland, maar ging in België pas echt aan zijn muzikale carrière werken. Het was een paar keer niet zo heel erg goed gegaan, maar in 1973 was het dan toch raak met Do You Love Me. Je hoort het in Muziek aan Zee. Dit is Billy Ocean tot aan het nieuws, Caribbean Queen.

0: Het Haags Beat Festival 2025, aflevering 3. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Muziek aan Zee op vrijdag. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
9: Goedemiddag Marjolein. De provincie Zuid-Holland bekijkt de mogelijkheid om grond van biotechbedrijf DSM Firmenich te kopen. De gistfabriek aan de rand van de Delftse binnenstad sloot in januari en het bedrijf wil het verkopen. Zuid-Holland heeft om onderzoek te doen naar de koop een voorkeursrecht op de grond ingesteld. De provincie heeft daarmee 3 maanden extra de tijd. Over een nieuwe bestemming van het DSM-terrein aan de rand van de binnenstad wordt al veel langer gesproken. Het college van de provincie Zuid-Holland ziet het DSM-terrein in elk geval als een realistische uitbreidingslocatie van het biotechcampus Delft. Dat ligt nu nog aan de andere kant van het spoor. Imkers zijn verbijsterd dat ze een envelop van de Belastingdienst hebben ontvangen. Ze moeten betalen om hun bijen- en hommelvolken te registreren. Die rekening kwam nogal uit de lucht vallen, zegt deze imker.
10: Die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regeltjes gehouden door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
9: Volgens de overheid is die registratie belangrijk voor als er ziektes zijn. Dan hebben ze overzicht van hoeveel bijenvolken er zijn. Maar volgens de imkers is die informatie al heel makkelijk op te vragen bij imkerverenigingen. De man die eerder dit jaar brand stichtte in het stadskantoor van Delft wordt psychiatrisch onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vanochtend tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de 29-jarige Abdi B. bij de Haagse rechtbank. B. gooide op 21 april een molotovcocktail door de ruit van de hoofdingang van het Delftse stadhuis. Daardoor ontstond brand in de draaideur en werd het gebouw helemaal ontruimd. In Syrië geboren B. wordt vervolgd voor brandstichting met levensgevaar of gevaar voor de mensen in het stadhuis en voor gevaar voor goederen. Omdat zo'n psychiatrisch onderzoek en het schrijven van een rapport enige tijd in beslag neemt, zal de volgende zitting in deze zaak opnieuw een pro forma zitting zijn. Die is op 23 oktober. En tot die tijd blijft de man vastzitten.
8: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Margot Ribberink.
11: Vanaf de Noordzee komt de zon weer beter tevoorschijn en de wind is gedraaid naar het noordwesten vanaf de Noordzee. En dat betekent dat die temperatuurstijging is gestopt. We zijn uitgekomen op zo'n 22 tot 26 graden en vanavond daalt die temperatuur wat sneller. En vannacht wordt een tamelijk fris nachtje, 12 graden, lekker luchten. Morgen wordt het overigens weer een prachtige dag met veel zon, een paar kleine stapelwolkjes, een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting en temperaturen die weer wederom gaan oplopen naar zo'n 22 tot lokaal 25 graden. Zondag wordt ook een mooie dag. Het wordt zelfs ietsjes warmer met 27 graden, want de wind wordt weer een beetje aflandig uit het noordoosten. En volgende week wordt het zelfs nog een beetje warmer. Kortom, de zomer is nog niet voorbij.
9: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Annemieke Bosgaard.
12: 1 vertraging in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux doe je er 10 minuten langer over.
9: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee. Dit is

De vrolijkheid spat van dit nummer af. Heerlijk voor de vrijdagmiddag toch? Earth, Wind and Fire. Met Boogie Wonderland. Onderzoekers van QTech, dat is een onderzoekscentrum van de TU Delft, die hebben iets bijzonders gemaakt. Een microscopische versie van Vermeers meisje met de parel. En dat kunstwerkje is ongeveer zo breed als een mensenhaar. De Telegraaf heeft er een heel verhaal over. Die gebruikte techniek betekent een belangrijke stap in de richting van betrouwbare quantum chips, blijkbaar. Maar het is toch bijzonder dat je een Vermeers meisje met de parel kan maken. En bij Omroep Delft is ook de foto te zien hoe dat er dan uitziet als je het vergroot. Maar even groot als een mensenhaar. Dus kijk even op de website van Omroep Delft.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Pretty Shining People hoorde je van George Ezra. In Aarlanderveen, daar houden ze wel van een feestje. En daar hebben ze nou iets bijzonders. Daar doen ze namelijk een soort levende stoelendans. Dat betekent dat je dus niet op een stoel moet gaan zitten, maar op een mens gaat kleven. Dus de mannen op een vrouw of de vrouwen op een man. En uiteindelijk bepaal je zo dus wie er uiteindelijk overblijft en de winnaar wordt. Ja, in deze tijd. Het ziet er een beetje intiem uit, maar ze hebben daar heel veel lol.
1: Krijg nou wat!
0: Het filmpje staat ook op onze website. Ja, de gezelligheid spat er wel vanaf voor. Ze houden dus blijkbaar echt wel van bijzondere dingen daar in Aarlanderveen. Wil je het filmpje terugzien? Kijk dan even op onze website omroepwest.nl. Een levende stoelendans.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De medansplaat straks rond 3:50 komt uit Puerto Rico dit keer. Ja, ik heb vergezocht en gevonden. Eerst het nieuws van 3:00, André Kolen.
7: De politie heeft vanochtend op de Herenweg in Lisse een automobilist van de weg gehaald na een zware snelheidsovertreding, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De bestuurder reed 131 km per uur op een weg waar maximaal 60 km per uur is toegestaan. De officier van justitie bepaalt hoe de zaak verder wordt afgehandeld. Studenten in Leiden hebben in juli massaal spullen ingeleverd bij het inzamelpunt voor afgedankte spullen. Voor het tweede jaar op rij konden vertrekkende studenten naar het Omega-plantsoen om daar meubels en andere bruikbare spullen in te leveren. Het inzamelpunt was geopend op 3 donderdagen aan het eind van het studiejaar. Volgens de gemeente Leiden heeft dat geleid tot minder afval op straat. Een pinguïn heeft een bijzonder dagje uitgehad. Dier ontsnapte gisterochtend uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn en werd 's avonds, een paar dorpen verderop, teruggevonden bij de sluis aan de Witte Singel in Roelof Arendsveen. De pinguïn wist uit zijn verblijf te ontsnappen en kwam via een sloot in de Rijn terecht. Inmiddels zit de pinguïn weer veilig in Avifauna. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
8: Eén vertraging in de regio op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort duurt er 10 minuten langer over.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Tatastu, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: In het Frans klinkt het toch ook prima. Céline Dion, Pour que tu m'aimes. En daarvoor heftige klanken van Kiss. Ja, het was een fijne opener hoor. I was made for loving you in Muziek aan Zee. Het tweede en laatste uurtje deze week. Ja. Straks natuurlijk een fijne Nederlandsplaat. Ik denk er nog even over na of dat ook een buitenlandse plaat gaat worden. Je mag me ook altijd mailen trouwens erover. Marjolein Apenstaartje, omroepwest.nl. Ik ga het sowieso wel hebben zometeen over croquet spelen. En dan geen kroket dus, maar croquet. Een croquetbaan in Benthuizen namelijk is die. Verder onderweg Smokey Robinson and the Miracles, Tears of a Clown, Golden Earring, heerlijk, Weekend Love. En straks Melanie with the Edwin Hawking Singers, terug naar 1970. Lay Down. Nou, inderdaad. Doe maar rustig aan. Het wordt nog een leuk uurtje. Fijn dat je er nog bij bent.
1: Altijd dichterbij. Muziek aan Zee.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

Bluff, samen met Hanna May. Ik ben niet meer bang. Ik ga het hebben over croquet spelen. Ja, dat is een spel waarbij je met een hamer een bal door poortjes slaat. Er is nu ook een officiële croquetbaan in Nederland. En nu houden ze de vaart erin, de organisatie. Want er komt een echt Nederlands kampioenschap croquet. En dat wordt gehouden in onze regio, in het Bentwoud, in Benthuizen, op de golfbaan daar. Van 7 tot en met 20 september, dat hebben ze nu al gepland, blijkbaar. En wil je aanmelden, dan kan dat. Inschrijven kan tot en met 28 augustus via de website van de Croquet Vereniging Nederland. Dus als je dat een beetje goed kan, zou ik me zeker even aanmelden. Wil je er meer over weten, kijk dan even op de website van onze mediapartner studioalfa.nl. Die hebben het hele verhaal uitgebreid.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder. Op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
4: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Klok van 3:30, hoogste tijd voor het regionale nieuws. André Kolen, goedemiddag.
7: Goedemiddag Marjolein. De man die eerder dit jaar brand stichtte in het stadskantoor van Delft wordt psychiatrisch onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vanochtend tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de 29-jarige Abdi B. bij de Haagse rechtbank. B. gooide op 21 april een molotovcocktail door de ruit van de hoofdingang van het Delftse stadhuis en daardoor ontstond brand in de draaideur en werd het gebouw helemaal ontruimd. De in Syrië geboren B. wordt vervolgd voor brandstichting met levensgevaar of gevaar voor de mensen in het stadhuis en voor gevaar voor goederen. Omdat zo'n psychiatrisch onderzoek en het schrijven van een rapport enige tijd in beslag neemt, zal de volgende zitting in deze zaak opnieuw een pro forma zitting zijn. Die is op 23 oktober en tot die tijd blijft de man vastzitten. De gemeente Gouda gaat onderzoeken of het mogelijk is meer terrassen op de markt van Gouda te plaatsen. Aan het plein rond het stadhuis zitten al verschillende horecazaken en winkels. En het idee is nu om te kijken of de terrassen meer ruimte in kunnen nemen. En misschien tegen de verwachting in zien we vooral horecaondernemers beren op de weg. Want Annemarie Visser, de voorzitter van de ondernemersvereniging, zegt het volgende.
8: Het is natuurlijk niet simpelweg van zet maar meer stoelen en meer tafeltjes neer. Een aantrekkelijk plein betekent natuurlijk ook dat je een heleboel dingen eromheen moet organiseren. Als ondernemer denk inderdaad aan personeel en hoe krijg je je tafeltjes en je stoelen daar en hoe ga je ze neerzetten en waar ga je ze opbergen. We zijn heel blij met dat onderzoek, maar je moet natuurlijk wel breder kijken.
7: Annemarie Visser was dat. De ANWB-alarmcentrale in Den Haag heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen kwamen. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de alarmcentrale.
9: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Er kan een hoop problemen voorkomen.
7: De ANWB-alarmcentrale kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen, ook vanuit koelere Europese landen.
6: En het weer in Muziek aan Zee krijg je vandaag van Margot Ribberink.
10: Vanaf de Noordzee komt de zon weer beter tevoorschijn en de wind is gedraaid naar het noordwesten vanaf de Noordzee. En dat betekent dat die temperatuurstijging is gestopt. We zijn uitgekomen op zo'n 22 tot 26 graden en vanavond daalt die temperatuur wat sneller. En vannacht wordt een tamelijk fris nachtje, 12 graden, lekker luchten. Morgen wordt het overigens weer een prachtige dag met veel zon, een paar kleine stapelwolkjes, een zwakke tot matige wind uit de noordwestelijke richting en temperaturen die wederom wederom gaan oplopen naar zo'n 22 tot lokaal 25 graden. Zondag wordt ook een mooie dag. Het wordt zelfs ietsjes warmer met 27 graden, want de wind wordt weer een beetje aflandig uit het noordoosten. En volgende week wordt het zelfs nog een beetje warmer. Kortom, de zomer is nog niet voorbij.
7: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
11: Vertraging in de regio op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over.
7: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee.

0: zoete klanken van Van Morrison. Have I told you lately that I love you?
1: De meedansplaat van de dag.
0: Daarvoor gaan we onder meer naar Puerto Rico. Louis Fonsi samen met Demi Lovato ga ik draaien. En Louis Fonsi heeft veel prijs in de wacht gesleept. 4 Latin Grammy Awards maar liefst. En de combi samen met Demi Lovato is heel opzwepend, heel zomers en heel meedansbaar. Dus heb je zin om mee te doen? Hier komt hij, de meedansplaat van de dag.
2: Hey Fonsi.

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

Rondé, het einde van Muziek aan Zee. Kijk, dat ruimt dan weer. Fijn dat je hebt geluisterd. Zometeen weer West komt thuis met Olivier vandaag. Wat leuk. Veel plezier met hem. Olivier Apenstaatje, omroepwest.nl. Kun je mailen voor jouw favoriete plaat in de happy hour. Morgen om 9 uur ben ik hier weer vooruit. Misschien spreek ik je dan. Fijn weekend. Doeg. Van twee

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Goedemiddag voor de laatste keer deze week en deze maand. Een nieuwe West komt thuis. Ik ben bij je tot 7 uur vanavond. Maar nu is het gewoon 4 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je van André Kolen.
7: Uitvaartverzorger Dela start begin november met het ruimen van 124 kindergraven in Gouda. En dat leidde tot woede bij de nabestaanden. Volgens hen werd er eerder gezegd dat graven van kinderen blijvend zouden zijn. Maar anders dan bij particuliere graven kan de termijn voor deze graven volgens de uitvaartorganisatie niet worden verlengd. Studenten in Leiden hebben in juli massaal spullen ingeleverd bij het inzamelpunt voor afgedankte spullen aan het Omega-plantsoen. Voor het tweede jaar op rij konden vertrekkende studenten daar meubels en andere bruikbare spullen inleveren. Het inzamelpunt was geopend op 3 donderdagen aan het einde van het studiejaar. En volgens de gemeente Leiden zorgde dat voor minder afval op straat. 2 mensen zijn gisteravond na een achtervolging aangehouden op het Karel Doormanplein in Hillegom. Een voorbijganger had een auto gezien waarin mogelijk iemand met een vuurwapen zat. In de auto vond de politie uiteindelijk een balletjespistool. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan hebben we ook verkeersinformatie bij de ANWB Annemieke Bosgaard. Dat gaat niet echt helemaal lekker bij met Annemieke. Even kijken. Nee, dat zit er niet in vandaag. Ja, probeer jij het eens even, André. Nou, we wachten in spanning natuurlijk. Met vereende krachten gaat het misschien wel lukken, hoor. Met die ANWB verkeersinformatie.
7: Klein momentje. Annemiek, ja. Annemiek.
8: Een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum heb je daardoor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
6: Nou, het is net echt zo. Dankjewel.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Tot 7 uur. West komt thuis.

De grote comeback single van Blondie uit 1999. En het klinkt als zo'n liedje dat je makkelijk mee kunt brullen in de karaoke bijvoorbeeld. Maar volgens Debbie Harry, de zangeres van Blondie, is het door menig karaokezanger verknald. Waaronder door mezelf. Nou, dat was Maria. Goedemiddag, het is het begin van West komt thuis op deze vrijdagmiddag. Het is 31 juli, hartje zomer. Het lijkt alsof er geen hond meer in het land is, als je ziet hoe rustig het op de weg is en zo. Maar jij bent er gelukkig wel en ik ook. Ik ben Olivier de Neven. En tot en met eind volgende week hoor je mij tussen 4 en 7. In plaats van Bas Martinius, want die is nog een dikke week vrij. En joh, geeft die man eens ongelijk. Maar het is net alsof hij niet weg is hoor. Want ik ga zo, zoals je gewend bent, te gekke muziek draaien van bijvoorbeeld Ilse de Lange en Vicky Leandros. En we gaan weer de Radio West tijdmachine in. Voor vandaag de grande finale van de week. En dan haal ik zo ook nog verslaggever Anita Jansen in de show. Want die was vandaag bij een wereldkampioenschap vol met mineuren, bommen, maarschalken en al wat niet meer zei. En dan weet de goede verstaander al wel waar ik het over heb, denk ik. Ach joh, zoveel te doen in deze show. En daar heeft Toontje Lager trouwens ook een liedje over geschreven. Wat toepasselijk zegt, nou, dat ik daar nou op kom. Dit is

0: Het is de vrijdagmiddag van Radio West. Dit is West Komt Thuis met Toontje Lager en zoveel te doen. Ja, de meeste mensen kennen Stratego nog wel van vroeger, hè, uit de speelgoedkast. Maar het spel leeft nog volop anno 2026. Sterker nog, dit weekend wordt in Leiden het wereldkampioenschap gehouden. En onze verslaggever Anita Jansen die ging kijken tussen de generaals, de spionnen, de bommen, de maarschalken en wat al niet meer zei. Anita, goedemiddag.
1: Ik kom erin met een knal.
0: Ja, ik hoor het, ja. Ja, dat is het wel, hè. Maar dat moet je niet doen natuurlijk. Tenminste, als het knalt, dan gaat het niet goed met het spel.
1: Nee, dan gaat het zeker niet goed met het spel. maar ze waren daar wel heel fanatiek, hoor. Jeetje.
0: Ja, dat kan ik me
1: voorstellen. Dat had ik helemaal niet verwacht.
0: Nou ja, ik dacht sowieso, ja. Wat waren je verwachtingen überhaupt? Want ik neem aan, de redactie belt dan. En die zegt dan, nou Anita, we willen graag dat je naar het WK Stratego in Leiden gaat. Toen dacht jij natuurlijk, ik word in de zeik genomen. Dat kan niet anders.
1: Nou, weet je wat ik dacht? Ik kreeg eigenlijk allemaal herinneringen van vroeger. Ik heb dat spel heel vaak gespeeld. Ik vond het ook altijd ontzettend leuk. Maar het was heel diep in mijn geheugen weggezakt.
0: Ja.
1: Dus dat moet je wel eens vertellen.
0: Nou, precies. Dat kan ik me ook voorstellen. En wat trof je uiteindelijk daaraan dan bij dat WK? Want ik bedoel, er zijn inmiddels overal zijn WK's voor. Maar van Stratego.
1: Wil je het echt weten?
0: Zeker.
1: Ik zag heel veel stoffige mannen.
0: Oké.
1: Nee, er zaten ook wel leuke jonge jongens tussen. Maar nee, de gemiddelde leeftijd lag redelijk hoog. Daar heeft ze misschien ook wel mee te maken. Maar het was wel heel leuk. Mensen waren heel fanatiek. En het was ook heel druk.
0: Ja, oké, dat valt me dan helemaal op. Want het is inderdaad best een oud spel. En toch veel mensen dus daar naartoe. Mijn eerste gedachte bij Stratego. Ik vind het een superleuk spel, hoor, Stratego. Maar ja, hoe kan je daar nou de beste in zijn? Dat is gewoon een leuk spelletje, toch? Dat is toch niet iets om serieus te nemen?
1: Nou, er zit dus een hele tactiek achter. Dat wist ik ook nooit. Want daarom heb ik waarschijnlijk heel vaak verloren vroeger. Maar er zit een hele tactiek achter. Dus strategisch inzicht. Kijk, beginners die zetten bijvoorbeeld de vlag waar het over gaat. Die zetten ze dan altijd helemaal achterin in de hoek.
0: Ja, dat is dom.
1: Dat moet je dus niet doen.
0: Nee.
1: Dat is dom. Dus het is strategisch. Het is memory, want je moet onthouden wie waar staat. En het is ook een beetje bluffen.
0: Ja.
1: Dus die drie elementen zeg maar, maken Stratego interessant.
0: En natuurlijk, als je meerdere potjes speelt, steeds een beetje wijzigen, denk ik, hè? Van strategie ook weer.
1: Zeker, dat denk ik ook, ja.
0: Ja,
1: ja, ik heb het nog niet weer gespeeld, dus dat kan je eigenlijk niet echt aan mij vragen.
0: Nee, maar je zag het daar gebeuren. Had je ook het gevoel dat er echt op hoog niveau gespeeld werd? Kan je dat ook zien dan, zoals met schaken, dat je denkt, jeetje, wat gebeurt hier?
1: Dat is wel leuk, want het ging dus ook met een soort tijdklokje eigenlijk. Hè? Dus je doet een zet en dan doe je een tijdklokje indrukken. Maar het was een soort open call. Dat vond ik ook wel interessant, want ik kwam iemand tegen uit Zoeterwoude. En die zei van, ik ben eigenlijk heel goed in schaken. Ik had lang niet Stratego gespeeld, maar ik mocht ook gewoon meedoen. Dus dat vond ik wel interessant. En de organisatie zei tegen me van, er zijn een

0: aantal echt topspelers hier zo. En ja, de rest is een beetje middelmotor. En er hangen ook wat mensen gewoon die het leuk vinden om mee te doen.
1: Ja, het is ook een wereldkampioenschap. Hè? Dus betekent dat uit de hele wereld, neem ik aan, daar mensen dan op af zijn gekomen?
0: Zeker, zeker. Er waren iets van 13 landen vertegenwoordigd en 70 deelnemers. Dus dat vind ik nogal een aardige score eigenlijk. Ja. De organisatie was bezig vanaf november om dit te organiseren. En volgend jaar dan is het bijvoorbeeld in Griekenland.
1: Oh.
0: Dus nou, ga maar alvast sparen, zou ik zeggen, als je mee wilt doen.
1: Inderdaad,
0: met een open call.
1: Ja, precies. Ja. En als je het WK nou wil winnen, hè, ik vraag dit voor een vriend, wat moet je dan doen?
0: Je vraagt het natuurlijk voor een vriend, dat snap ik wel. Maar nee, dat is. Je moet dan. Je speelt in totaal 10 spelletjes. En 10 keer moet je die vlag veroveren. En dan krijg je die hele mooie plak, waar ook staat, waarop staat WK Leiden. Of nee, WK Stratego in Leiden.
1: Wauw, oké. Okay. Nou, dat is wel, denk ik, voor mij nog wat te hoog gegrepen. Misschien voor jou ook, als ik het zo hoor. Maar we kunnen gaan oefenen.
0: Ja, ik voel een uitdaging aankomen. Ik denk dat wij gewoon eens een keertje een bordje moeten gaan spelen.
1: Ja, dan gaan we gewoon lekker naar Griekenland.
0: Oh, heel leuk.
1: Strategopolos nou, wordt het dan.
0: We prikken een datum. Ja. We prikken een datum.
1: Hartstikke goed. Dankjewel in ieder geval, Anita Jansen, onze verslaggever. En fijn weekend, hè?
0: Jo, jij ook.
1: Dat was Anita Jansen dus over het WK Stratego. Ja, ik vind het altijd wel leuk om te spelen, hoor. En je moet het dus heel serieus nemen, anders ga je dus nooit wereldkampioen worden. Dat is natuurlijk, geldt natuurlijk voor elke sport en ook voor elk spel. Zometeen alweer het nieuws van 4:30 in deze show. Maar voor die tijd nog lekker veel muziek. Onder andere van Ilse de Lange. Hier is ze met...

Après toi van Vicky Leandros en daarvoor Ilse de Lange en Something Good. En dat was het hoor. Zometeen het regio nieuws met André Kolen. Maar eerst heb ik er nog eentje voor je. Zomerse klanken, die kun je wel overlaten aan Álvaro Soler. Dit is El Mismo Sol op Radio West. Lekker voor je vrijdagmiddag.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms' Vioolconcert op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Goedemiddag, het is 4:30 geweest. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis en André Kolen, die is hier. Die praat ons bij over het laatste nieuws. André, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Olivier. Een zwemmer is gisteravond uit zee bij Schravenzande gered door de reddingsbrigade. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de zwemmer eraan toe is, is niet bekend. De reddingsbrigade meldt vandaag dat de man de avond daarvoor rond 22:00 in de problemen was gekomen ter hoogte van Slag Vluchtenburg. Dat werd opgemerkt door andere strandgangers die de hulpverleners waarschuwden. Reddingsteams uit Schravenzande, Monster en Terheide gingen de Noordzee op om de zwemmer in veiligheid te brengen. De ANWB-alarmcentrale in Den Haag heeft weer heel wat telefoontjes gekregen van Nederlanders die in het buitenland in de problemen waren. Ze bellen vooral met medische vragen, zegt de directeur van de alarmcentrale.
13: Nou, het zijn meestal mensen met buikproblemen of mensen die infecties hebben. Ook wel kneuzingen en vooral ook heel veel vaak oorontsteking. Er is een verband tussen vies zwembadwater en de oorontstekingen. Dus het is altijd raadzaam om als je uit het zwembad komt eventjes onder de douche ook je oren uit te spoelen. Kan een hoop problemen voorkomen.
14: Kijk, ik heb er niks van verstaan. Ik heb net gezwommen. Ik heb een beetje pijn.
12: Ja, ja. Ik leg het je zo nog even uit.
14: Okay,
12: ja. De ANWB-alarmcentrale die kreeg al ruim 330.000 meldingen binnen. Ja, we hadden het net over een zwemmer die gered moest worden. We hebben het nu over een zwemmer die uit het water gehaald moet worden, maar helemaal niet wilde.
14: Oh.
12: Ja.
14: Oh.
12: Een pinguïn.
14: Oh.
12: Ja, die heeft de dag van zijn leven gehad. Het dier is namelijk gisterochtend ontsnapt uit vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn en werd s'avonds een paar dorpen verder teruggevonden bij de sluis aan de Witte Singel in Groenevarensveen. Dat is echt waar.
14: Okay.
12: Pinguïn die wist uit zijn verblijf te ontsnappen en kwam via een sloot in de Rijn terecht. Nou, uiteindelijk kwam die dus 8 kilometer verder weer boven water, zou ik maar zeggen, in Groenevarensveen. Nou, het was een jonge pinguïn en die zijn heel ondernemers, zo vertelt een woordvoerder van het Alphense Vogelpark. Het beestje was heel relaxed, zwom lekker rond, was moeilijk te vangen. En toen ze uiteindelijk met een schepnet probeerden, ja, we maakten die er een spelletje van natuurlijk. Allemaal te zien op de website en op de app. Nou, de reddingsactie duurde uiteindelijk zo'n 10 minuten, maar toen hadden ze hem toch. En dat ze hem gevangen hebben is heel belangrijk, want een jonge pinguïn die kan nog niet zelfstandig eten, anders te verzorgen. Dus ja, hij was omgekomen van de honger.
14: Ja.
12: Nou, inmiddels zit onze vriend de pinguïn weer veilig in het vogelpark en heeft hij, zo meldt de woordvoerder, een paar extra visjes gehad.
14: Ja, wat goed, goed. Ja, en inderdaad, het is wel waar, hè. Die jonge pinguïns zijn erg ondernemend. Ik kwam pas zelf een jonge pinguïn tegen, die zegt 3 mars en 5 euro. Dat is echt heel ondernemende pinguïn, hoor. Goed. Verkeersinformatie. Oh nee, daar gaan we nog helemaal niet doen.
12: Nee, ik ben helemaal van mijn apropos. Ja, zie je, dat komt door die pinguïn. Dit, we gaan naar het weer met Margot, toch?
14: Ja, dat Margotje. Is waar, ja.
12: Margot!
15: Goedemiddag. Vanavond schijnt de zon volop en de noordwestelijke wind langs de kusten, windkracht 4, die neemt geleidelijk aan af. En in deze frissere luchtsoort zal die temperatuur vanavond wat sneller gaan dalen dan de afgelopen avonden. Vannacht wordt het zelfs tamelijk fris, met 12 graden op de thermometer. En als de warmte nog een beetje in je huis hangt, dan kun je gewoon de ramen en de deuren lekker openzetten. Morgen wordt een hele comfortabele zomerdag. Met zon, met een paar stapelwolkjes, een zwakke tot matige wind uit het noordwesten vanaf de Noordzee, waardoor die temperaturen ook niet heel erg hoog uitkomen, maar zo tussen de 23 en 25 graden. Zondag draait de wind weer naar het noordoosten, aflandig, dus dan kan het weer wat warmer worden, 27 graden. En begin volgende week wordt het nog wat warmer, met vanaf dinsdag weer een toenemende kans op een enkele regen- of onweersbui.
14: Yes, Margot Ribberink van Weerexperts, dankjewel. En dan toch echt de verkeersinformatie, hoor. Deze vrouw werkt inmiddels al zo lang bij de ANWB dat ze een gouden pen heeft gekregen, tenminste. Inmiddels denk ik dat de witte broodsweken wel voorbij zijn, toch, Annemieke Boschuit?
16: Klopt, ja. Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
16: Inderdaad, ik zit er helemaal in.
14: Ja, heel goed.
16: En ik heb hier alle files voor jullie. Dat zijn er nu 2. Dat is op de A4 richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux naar de A15 heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15. En op de A12 richting Utrecht tussen Nieuwerburg en De Meern staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en heb je 5 minuten vertraging.
14: Nou, ik vond het een prettige eerste kennismaking in ieder geval tussen ons, Annemiek. Dus ja. Dankjewel. En over een uurtje
16: straks.
14: Nog een keer.
16: Ja, ja,
14: hartstikke
16: gezellig.
14: Goed. Tot dan. Ja,
16: tot dan.
12: Oh, hier bloeit iets moois op.
14: Nou, laten we nou niet een beetje
12: tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Als je zo'n bak met synthesizers hoort, dan weet je, die moet uit de jaren 80 komen. En dat is natuurlijk ook zo. Berlin en Take My Breath Away. Meteen na Yvonne Alleman en If I Can't Have You bij Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, bij een klein deel van de luisteraars loopt de spanning nu op. Want die zouden zo meteen zomaar eens gebeld kunnen worden voor de finale van de Radio West tijdmachine. Het lot gaat dat zo meteen bepalen. Eén ding hebben die mensen in ieder geval met elkaar gemeen. Eerder deze week hadden ze 3 vragen goed in de tijdmachine. En één van die mensen ga ik zo meteen bellen. Maar wie dat is, dat hoor je zo. En ik ook trouwens. Dus als je één van die mensen was die 3 vragen goed hadden deze week, dan zou ik even extra goed bereikbaar blijven zo meteen. Want dan speel ik dus die finale met een fantastische hoofdprijs, al zeg ik het zelf. Namelijk een verwend pakket met erin een hotelovernachting voor 2 personen, inclusief ontbijt. Nou, dat is toch prachtig. Dus hou je telefoon in de gaten. En ondertussen ook natuurlijk nog muziek op Radio West. En dat is eigenlijk ook al één groot verwend pakket. Met nu Mr. John Mayer. En Last Train Home. Bij Radio West.

0: Hij werkt op dit moment aan nieuwe muziek. Dat heeft hij al officieel bekendgemaakt. Maar deze was van zijn laatste album van alweer jaren geleden. Last Train Home, John Mayer op Radio West.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En het moment suprême van de week als het gaat om de Radio West tijdmachine is aangebroken. Het is tijd voor de weekfinale. En dat is het moment dat ik met een van de allerbeste spelers van deze week ga bellen om te kijken of hij of zij de hoofdprijs eruit weet te slepen. En dat is deze week een verwend pakket met daarin een hotelovernachting voor twee personen, inclusief ontbijt. En dan mag je zelf kiezen uit een van de meer dan 100 hotels waar je in Nederland naartoe kan. Ja, dat is natuurlijk wel prachtig als je dat zou winnen. En de kans wordt gegund vandaag aan Wessel van Dorp. Wessel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Olivier.
0: Ja, wat fijn dat je aan de lijn bent. En dat op zo'n heugelijke dag, heb ik begrepen. Want jouw vrouw is vandaag jarig, of niet soms?
2: Ja, dat klopt. Die is vandaag 63 geworden.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Is het feestvark ook in de buurt of is ze even ergens anders?
2: Nee, ze is even anders. Ze is even koffie drinken bij de ouders.
0: Ah, tuurlijk. Ja, nee, dat moet natuurlijk op zo'n verjaardag ook gebeuren. Nou ja,
2: ja, precies.
0: Als het nou een beetje mee zit, Wessel, zo meteen, dan zou jij je vrouw dus wel eens kunnen gaan verrassen als ze dan terugkomt van het koffiedrinken. Dat je in één keer zegt, nou ja, schat, ik heb iets leuks voor je. Nog een extraatje. Een verwend pakket. Ja. Hotelovernachting voor twee.
2: Ja. Ik heb nog niks gezegd tegen haar, dus het zal een leuke verrassing kunnen worden.
0: Precies. Nou, kunnen inderdaad. Want dan moet je eerst nog 3 vragen goed hebben. Ben je daar klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor, Olivier.
0: Nou, dan gaan we de finale samen spelen. We gaan die tijdmachine in. Hier komt die.
1: Deuren gaan dicht. Eén. Negen. Zes. Vijf. Deuren gaan open.
0: Oké. 1965 zijn we in terechtgekomen, Wessel. Is dat een jaar waar jij nog herinnering aan hebt?
2: Nou, het was een heel klein Wesseltje was ik nog.
0: Oké, nou dat zou dus misschien wel iets kunnen opleveren. Maar nou, ja, misschien heb je het niet heel actief meegemaakt dus. Laten we het maar gewoon gaan spelen, toch?
2: Zo is dat.
0: Dan komt hij. Vraag 1. In augustus 1965 wordt een vestiging van een bekende warenhuisketen in Tilburg door brand in de as gelegd. In de volksmond kennen we die keten als V&D. Maar waar stond die afkorting V&D voor?
2: Vroom en Dreesman.
0: Vraag 2. Trio Helleniek heeft in 1965 een gigantische hit in ons land met La Danse de Zorba. Uit welk Europees land komt het gezelschap en die dans, die Zorba-dans?
2: Ja, Griekenland.
0: Oké. Vraag 3. In 1965 verschijnt het 5e en laatste boek met verhalen over 2 buurtkinderen, geschreven door Annie M.G. Schmid. Hoe heette die jongen en het meisje en hoe heette die boeken dus ook?
2: Ja, Jip en Janneke, dacht ik.
0: Oké. Nou, Wessel, laten we eens kijken. Heb je er een goed gevoel over?
2: Ja, alleen ook de derde twijfelt al een klein beetje.
0: Jip en Janneke, oké. Nou, we gaan eens kijken of je het goed hebt. Daar gaat hij.
3: Goed.
0: Zo!
2: Ja.
0: Wessel.
2: Ja, leuk.
0: Dat is toch ongekend?
2: Ja.
0: Jij wint gewoon...
2: Een gokje, want...
0: Ja.
2: Voor een gokje. En ik denk, nou ja, het enige wat mij opkwam, inderdaad, Jip en Janneke. Dat is het enige wat ik, ja, wat te binnen schoot.
0: Nou, en dat schoot je meteen goed te binnen. Want het is helemaal goed. Ja. Inderdaad, die, ja. Die vrome Dreesman, hè, dat was inderdaad de volledige naam, ja, van V&D. Griekenland, daar kwam La Danse, ja, de Zorba vandaan. En Jip en Janneke, ja, zijn inderdaad die boeken van Annie M.G. Schmid. Dus ja, je hebt het gewoon fantastisch gedaan. Ja, niet alleen eerder deze week al, maar nu ook als finalist. Dus ik kan niet anders zeggen dan heel erg veel gefeliciteerd met een verwend pakket dus. Met erin de hotelovernachting, ja, voor 2 personen met ontbijt.
2: Nou, ik denk dat we straks met mijn vrouw een goede beurt gaan maken.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja, ik denk dat wel goed gaat komen. Ja, ik denk dat het heel erg leuk gaat worden voor je en voor jullie samen. Dus nou, ik zou zeggen, maak er de blitz mee en stuur nog even een fotootje als jullie geweest zijn van jullie overnachting. Dat is, ja, toch wel leuk, hè? Even waar je hebt geslapen. Ja. Toch wel gezellig.
2: Ja, fantastisch, bedankt. Ik vind het geweldig.
0: Nou,
2: dankjewel.
0: En ik vond dat je het geweldig hebt gedaan. Dus dank voor het meespelen. Een hele fijne verjaardag van je vrouw nog en een heel fijn weekend, hè?
2: Ja, jij ook, Olivier. Oké,
0: dankjewel. Hoi, hoi. Dat was Wessel van Dorp, die dus de hoofdprijs heeft gewonnen van deze week in de finale van de West, Radio West Tijdmachine. En als je nou denkt, ja, dat zou ik ook wel eens willen. Nou, gewoon volgende week weer meedoen, want dan gaat die tijdmachine weer elke dag meerdere keren vertrekken. En wie weet, spreek ik jou dan volgende week vrijdag weer. Het zou zomaar kunnen. En nu we toch in 1965 zijn, dit is Marvin Gaye en How Sweet It Is To Be Loved By You.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Nu bij Dirk, Knorr maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Goedemiddag, West komt thuis, gaat zo meteen weer verder met een kreeftenvanger op leeftijd die een opvolger zoekt. En het is 5:00 geweest. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
9: Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft unieke maatregelen aangekondigd voor het westen van ons land. Alle sluizen blijven vanaf woensdag 5 augustus dicht voor de beroeps- en recreatievaart. En ook geldt vanaf dan een onttrekkingsverbod. En dat betekent dat er geen water gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Voor de komende maanden geldt in Leiden een samenscholingsverbod voor de voetbalkooi in de Slaagwijk. Daarover bericht mediapartner Centraal Plus. Het gaat om de kooi aan de Reigerhorst en het gebied daar direct omheen. De Leidse burgemeester Peter Heikoop stelt het samenscholingsverbod in vanwege toenemende overlast door jongeren. Een zwemmer is gisteravond uit zee bij Schavenzanden gered door de reddingsbrigade. De man kwam in de problemen ter hoogte van Slag Vluchtenburg. Strandgangers waarschuwden de hulpverleners. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de zwemmer eraan toe is, is niet bekend. Meer nieuws straks om 17:30. Nu het overige nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Krijg je ook nog de ANWB Verkeersinformatie. Daar zit Annemieke Bosgaard.
3: 1 vertraging op de A4 richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux naar de A15 heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner?
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
23: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
26: Lekkere van Albert Heijn.
27: Tot 7 uur. West komt thuis.

Deze zat ooit prominent in de soundtrack van een Mr. Bean film. En als je die singlehoes nu opzoekt, is wel leuk, dan zie je Mr. Bean daar ook op staan, naast de heren van Boyzone. Ja, een beetje een vreemde combinatie. Gelukkig hoor je er verder niks van op de radio. Picture of You van Boyzone bij Radio West. Een goedemiddag. Het is 5 uur geweest. 5:10 om precies te zijn. En wat goed dat je luistert naar deze gloednieuwe editie van West komt thuis. Het is vrijdag 31 juli. Bas die is lekker ruim een week vrij. Dus mag ik achter de mengtafel staan of in dit geval zitten. Elke werkdag tussen 4 en 7. En dat vind ik helemaal geen straf hoor. Ik ben Olivier de Neve. En tot 7 uur ben ik dus nog bij je. Met zometeen heerlijke muziek van onder andere Ed Sheeran. En ook Crosby, Stills, Nash en Young geven nog achter de présence. En zometeen haal ik verslaggever Mirjam van het Veer erbij. Want dan gaan we het hebben over die irritante rivierkreeften. Of nou ja, vooral een rivierkreeftenvanger. Die hebben we nodig. En die hadden we ook jaren. Maar gaat zijn vangnet aan de wil gehangen nou? Wie volgt hem nou op? Hoe zit dat nou? Dat over een paar minuutjes. Maar eerst de koningin van de duetten. Met hier ook weer een fijne hoor. Tina Turner, die zocht David Bowie op. En samen zingen ze Tonight.

0: Het applaus is voor Tina Turner en natuurlijk ook voor David Bowie. Met Tonight in hun live versie hier op Radio West. We gaan het hebben over Jan en zijn vrouw Ramona. Want die hebben een florerend visbedrijf. En wat hun bedrijf bijzonder maakt is dat ze als enige in heel de Krimpenerwaard op rivierkreeftjes mogen vissen. Maar er is een probleem, want Jan en Ramona willen met pensioen. Maar ja, ze kunnen geen opvolger vinden voor hun visbedrijf. Een verslaggever, Mirjam van het Veer, die ging op bezoek bij ze. En nou, Mirjam, vertel, wat trof jij daaraan?
1: Ja, nou, iets waarvan ik zelf bijna helemaal enthousiast werd. Ik denk, ik ga reageren op deze vacature.
0: Nee, dat kan niet. Je hebt je bij West nodig.
1: Oké, ik blijf. Nou, en over de vacature gesproken. Jan en Ramona, we gaan even naar ze luisteren. En wat ze nou precies zoeken? Wie zoeken ze voor deze functie?
2: Wel een beetje gevoel hebben voor de natuur, denk ik. En een beetje willen werken.
1: Want wat bieden jullie eigenlijk, hè? Stel, iemand neemt het hier over. Wat bieden jullie?
2: Nou ja, je hebt gigantisch veel vrijheid. Je kan je eigen tijd indelen, je eigen dag indelen.
3: En een goed inkomen. Heel goed inkomen. Maar je moet wel je schouders eronder zetten. Het is geen walk around the park. Maar omdat je je eigen tijd in kunt delen, is het wel fijn dat je bijvoorbeeld morgens om 6 uur, als het al licht is, ga je aan het werk. En dan zeg je, weet je wat, ik ga op mijn gemakje thuis lunchen. En daarna kijk ik nog wel even of ik ga even de bakken schoonmaken. Alle tijd is aan jezelf.
0: Ja. Nou, dat klinkt als een droombaan eigenlijk.
1: Nou, ik was enthousiast.
0: Ja, maar toch vinden ze geen opvolger.
1: Nee, en daar heb ik ook over na zitten denken. Hoe kan dat nou? Waar ligt dat aan? Ik denk ook een stukje publiciteit naar de mensen toe. Want wist jij dat deze vacature open stond?
0: Nee, ze hadden mij niet gebeld.
1: Als jij het niet weet, weet niemand het.
0: Nee.
1: Dus dat is belangrijk dat wij hier aandacht aan besteden. Want ik denk inderdaad dat het een hele mooie en ook hele nuttige baan is. En belangrijk dat deze wordt overgenomen.
0: Want, nog eventjes, die rivierkreeftjes, dat zijn wel een beetje beesten. In ieder geval met een slechte reputatie.
1: Een hele slechte reputatie. En dat komt eigenlijk omdat ze gewoon alles wat op hun pad komt kapot maken en vernietigen in de sloten. Dus die zijn niet heel geliefd. Hè. Die maken de kanten kapot.
0: Beetje de Gordons van de rivieren.
1: Dat zijn de Gordons van de rivieren. Pas maar op. Dat is niet achter je staan. Mm. En wat nou als deze niet meer gevangen worden? Dan hebben we nog grote probleem. Dus eigenlijk is het wel snijdt mensen aan twee kanten. Dat het is belangrijk dat deze functie wordt vervuld.
0: Ja,
1: en waarom vinden ze geen opvolger? Het is een hele mooie baan. Ik werd er, zoals ik zei, al zelf bijna enthousiast mee. Want je werkt de hele dag buiten.
0: Mm.
1: Het bedrijf is er al, hè? Dat is in Lekkerkerk in Krimpenwaard.
0: Zij dat gewoon overnemen?
1: Je kunt het eigenlijk gewoon overnemen. Je moet wel een eigen ruimte hebben. Dus hun bedrijf is nu in hun achtertuin. Er staan al die bakken vol met kreeften. Daar moet je wel een eigen terrein voor vinden. Maar je kunt alle bakken overnemen, alles waar ze ooit in hebben geïnvesteerd. Vergunningen, boekhouding, alles geven ze zo, hup, hier aan jou, ga maar door. En ook een klantenkring.
0: Mm. Ja,

0: is echt een kat in het bakkie.
1: En ze zeiden, de meest chique restaurants nemen dus die kreeftjes af. Want ik dacht ook, wat doen we met die rivierkreeft? Ja. Ik zie ze wel eens, ook, ik kom uit Amsterdam, hè?
0: Ja.
1: Zie ik ze wel eens over de weg lopen, oversteken.
0: Oh,
1: ja, ja. Ja, het is echt wel een probleem. En dan denk ik, ja, wat wil je daar dan mee? Maar de Chinese restaurants eten ze vooral. Ja. En chique restaurants. Mm. Dus je klantenkring is ook meteen...
0: Ik heb zelfs gehoord dat ze er tegenwoordig kroketjes van maken. En niet de normale kroketten, zeg maar. De rundvleeskroketten, daar zitten nog geen rivierkreeften in. Maar speciale rivierkreeftkroketten. Dus
1: nou,
0: ja, het gaat als een dolle.
1: Ja.
0: En ja, er zijn er ook genoeg. Dus wat dat betreft
1: er
0: kan
1: zijn
0: je het
1: er genoeg.
0: Maken.
1: Vandaag hadden ze al 50 kilo gevangen. En zij doen het al een beetje op een laag pitje, zeiden ze. Dus bijvoorbeeld van de week had Ramona wel 150 kilo gevangen in er eentje. Terwijl Ramona is eigenlijk al met pensioen. Maar ze moeten maar door en door en door.
0: Ja. Maar ze gaan op een gegeven moment, is het een keer genoeg, toch? Ik bedoel, als ze niemand kunnen vinden, op een gegeven moment moet die tent dan gewoon maar dicht.
1: Ja, dat heb ik ook gevraagd. Wat als jullie niet iemand vinden?
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het gaat lukken. Want je krijgt dus eigenlijk, hè, dus het bedrijf is helemaal gespreid bedje. Lucratief.
0: Ja.
1: Je kunt er goed aan verdienen. En je bent de hele dag buiten.
0: Ja, ja, perfect eigenlijk voor veel mensen.
1: Ja.
0: Stel je zou zeggen, nou, ik zou wel een rivierkreefthandel willen overnemen. Hoe kom je met Jan en Ramona in contact?
1: Ja, dat is een goede. Welk e-mailadres geven? Jouw e-mailadres? Of rivierkreefjes@omroepwest.nl.
0: Ik weet niet of die dan ergens aankomt, maar je kan het proberen.
1: Nee.
0: Nou ja, en anders, als mensen niet snel zijn, dan neem jij die baan over. Dus dat is,
1: anders neem ik die baan over, luisteraars.
0: Ja. Dus je bent gewaarschuwd.
1: Ik denk, als je echt interesse hebt, dan weet je ons bij Omroep West wel te vinden. Of Jan en Ramona in Lekkerkerk.
0: Ja.
1: Nou, wees er snel bij.
0: Wees er snel bij. Op is op.
1: Ik zie jouw oogjes ook al twinkelen.
0: Nee. Ja, als ik geen DJ word meer, dan moet ik misschien toch maar een visbedrijf gaan overnemen. Ja, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het een interessant verhaal in ieder geval. En juist in deze markt is het opvallend dat ze nog geen opvolgers
1: hebben.
0: Zoveel
1: mensen zoeken een leuke nieuwe baan, een nieuwe uitdaging, uitdagende tijden. Hup, naar buiten.
0: Zullen we afspreken dat jij in ieder geval weer teruggaat als er inderdaad een opvolger gevonden is? Om eens te horen wat die jongere kracht dan van plan is?
1: Dan ga ik een dagje mee slootje scheppen.
0: Dat lijkt me wel ontzettend leuk.
1: Ja.
0: Dankjewel in ieder geval voor deze update. Verslaggever Mirjam van het Veer was dat. En dit is Ed Sheeran en Sapphire.

0: Het Haags Beachfestival 2025, aflevering 3. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
9: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Goedemiddag, het is 17:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West komt thuis met nu het allerlaatste nieuws uit onze regio. En dat krijg je van die enige echte André Kolen. André, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Olivier. Ja, unieke maatregelen die zijn aangekondigd voor het westen van ons land door het Hoogheemraadschap van Delfland. Vanaf woensdag 5 augustus blijven alle sluizen dicht voor de beroeps- en recreatievaart. En ook geldt vanaf dat moment een onttrekkingsverbod. Dat betekent dat er geen water gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Het verbod om oppervlaktewater te gebruiken geldt voor het hele werkgebied van Delfland. Dat is zeg maar ruwweg tussen Den Haag en Rotterdam. Dat raakt onder meer de glastuinbouw, landbouw, natuurorganisaties, de gemeenten, sportvelden en sportverenigingen, golfbanen, maneges en inwoners die water uit sloten gebruiken om hun moestuin te besproeien. Volgens bestuurder Stijn van Boksmeer neemt de voorraad zoetwater in ons gebied snel af, terwijl we dat water juist nu hard nodig hebben. Het Hoogheemraadschap van Delfland zegt te beseffen dat deze maatregelen grote gevolgen hebben voor inwoners en bedrijven. Maar ingrijpen is nu onvermijdelijk.
10: Ja, ja. Het is gewoon groot dit, hè?
11: Dit is best ingrijpend.
10: Ja. En jij zei dat het is unieke maatregelen. Betekent dat het voor het westen van het land dat dit het eerste Hoogheemraadschap is wat dit afkondigt? Of,
11: Wat dat betreft. En het is ook nog niet eerder in zo'n grote omvang van kracht geworden.
10: Het begint nu echt serieus te worden.
11: We
10: worden natuurlijk al maanden gewaarschuwd. Nou kunnen we er ook niet zo heel veel aan doen, behalve korte douchen en niet je tuintje de hele dag sproeien en zo.
11: Precies.
10: Maar ja, dat wordt dus nu wel echt een tandje erger.
11: Dat wordt echt een probleem. Imkers, die zijn verbijsterd dat ze een envelop van de Belastingdienst hebben ontvangen. Ze moeten betalen om hun bijen- en hommelvolken te registreren. En die rekening die kwam nogal uit de lucht vallen, zegt deze imker.
12: Die voelen zich een beetje belazerd, zeg maar. Wij hebben ons netjes aan de regels gehouden door ons te registreren. En nu krijgen we daarna, zonder dat we het wisten, een rekening op ons bord.
11: Ja, volgens de overheid is die registratie belangrijk voor als er ziektes zijn. Dan hebben ze overzicht van hoeveel bijenvolken er zijn. Maar volgens de imkers is die informatie al heel makkelijk op te vragen bij de imkerverenigingen.
10: Ja, de Belastingdienst zegt bijbetalen. Goed.
11: De man die eerder dit jaar brand stichtte in het stadskantoor van Delft wordt psychiatrisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat bleek vanochtend tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak tegen de 29-jarige Abdi B. bij de Haagse rechtbank. B. die gooide op 21 april een molotovcocktail door de ruit van de hoofdingang van het Delftse stadhuis. Daardoor ontstond brand in de draaideur en vervolgens werd het hele gebouw ontruimd. De in Syrië geboren B. wordt vervolgd voor brandstichting met levensgevaar of gevaar voor de mensen in het stadhuis en voor gevaar voor goederen. Omdat zo'n psychiatrisch onderzoek en het schrijven van een rapport enige tijd in beslag neemt, zal de volgende zitting in deze zaak opnieuw een proforma-zitting zijn. Die is op 23 oktober. En tot die tijd blijft de man vastzitten.
10: Juist. Dankjewel, André. Dan het weer. Margot Ribberink van Weerexperts.
13: Goedemiddag. Vanavond schijnt de zon volop en de noordwestelijke wind langs de kusten windkracht 4 die neemt geleidelijk aan af. En in deze frissere luchtsoort zal die temperatuur vanavond wat sneller gaan dalen dan de afgelopen avonden. Vannacht wordt het zelfs tamelijk fris met 12 graden op de thermometer. En als de warmte nog een beetje in je huis hangt, dan kun je gewoon de ramen en de deuren lekker openzetten. Morgen wordt een hele comfortabele zomerdag. Met zon, met een paar stapelwolkjes, een zwakke tot matige wind uit het noordwesten vanaf de Noordzee, waardoor die temperaturen ook niet heel erg hoog uitkomen, maar zo tussen de 23 en 25 graden. Zondag draait de wind weer naar het noordoosten, aflandig, dus dan kan het weer wat warmer worden, 27 graden. En begin volgende week wordt het nog wat warmer, met vanaf dinsdag weer een toenemende kans op een enkele regen- of onweersbui.
10: Margot, dankjewel. En dan naar de burelen van de ANWB, want daar zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, ondanks de vakantie dus toch nog een file.
14: Eentje, ja, precies. Wel geteld eentje op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein staat 3 kilometer file. En daardoor doe je er 10 minuten langer over.
10: Dankjewel.
11: Nou, toch bof als je in zo'n file staat, hè?
10: De enige. Ja, dat is toch voor je uniek, hè?
11: Ja, precies. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf gewoon luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Agneta, Falskok en The Heat Is On. En daarvoor... Wat? Velskok, tuurlijk. Ja, nee, onze André Kolen, die loopt even naar buiten. En die corrigeert mij zeer terecht. Want ja, mijn Zweeds is niet meer wat het geweest is, hè. Dankjewel. Velskok natuurlijk. En daarvoor Foreigner, ja, dat lukt me nog wel, hoor. En Cold As Ice hier op Radio West.
1: Hart voor muziek.
0: En van onder andere de Zweedse tonen gaan we naar de Nederlandse tonen weer. Want straks de kopstaartplaat van vandaag in dit programma. Maar het is vrijdag en dat betekent dat ik een liedje ga draaien uit ons superpopulaire televisieprogramma op TV West. Het programma Hart voor Muziek. En als je vaker kijkt, dan weet je al dat het elke vrijdag ieder heel uur te zien is. Vanaf 5:00 PM. Dus nu ook alweer. Maar op Radio West helpen we dan daar in muzikaal opzicht graag een handje bij. En vandaag heb ik een liedje voor je uit de uitzending van vandaag dus. Van Jeffrey Heesen. Hij is geen burgemeester, maar hij is wel loco.

0: Michael Schulte. Hiermee deed hij mee aan het Songfestival voor Duitsland. You Let Me Walk Alone. En daarvoor hoorde je Jeffrey Hazen met zijn nieuwe Loco. Inmiddels al een flinke hit. En nu dus te horen op Radio West.
1: De Kopstaartplaat.
0: Ja, tijd voor die dagelijkse kopstaartplaat. Dat is de staart, het einde van het ene nummer, wat weer de kop vormt van het volgende nummer. Het begin dus daarvan. En dat levert een muzikale slinger op die elke dag weer een stukje langer wordt. En als jij een leuke suggestie hebt voor de volgende plaat, mail die vooral eventjes en stuur het dat ook dan vandaag weer naar olivier@omroepwest.nl. Dus niet naar Bas, want ook die is er de komende week niet bij. En ik wel, dus olivier@omroepwest.nl. Nou, gisteren draaide ik al een hele leuke Children of the Sun. Dat eindigt natuurlijk op het woord sun in de titel. Dus het liedje vandaag moet beginnen met sun. Met S-U-N dus. Of zon, of soleil, of zonne, of noem het maar op. Nou, ik heb weer bakken aan reacties binnengekregen. En nog allemaal leuke ook. Ik pak er een paar uit. Piet van der Poel, die gaat op Duitse tour. Hij zegt, ik vind het wel weer eens tijd worden voor een mooie Duitse schlager. Daarom is die sonne kan warten van Helene Fischer mijn voorstel vandaag. Misschien niet een van haar bekendste nummers, maar het laat de meer romantische kant van haar vroege repertoire horen uit 2009. De titel, De zon kan wel wachten, is een mooie metafoor over twee geliefden die zo intens van elkaar genieten dat ze niet willen dat de nacht voorbij gaat. Heel fijn weekend van Piet. Nou, dankjewel Piet. En ook voor je suggestie natuurlijk. Tilly Fortuyn, die is ook weer van de partij. Ze zegt, ik ga over op de Franse zon hoor. Dus hier mijn suggestie. Soleil de Nuit van Olia en Jake. Had het nummer nog nooit gehoord. Dus misschien nog een tip voor Tess Merlot met haar Franse programma. Ja, leuk Tilly, dankjewel. En dan hebben we Romeo Sadlu. Die had gisteren de winnende plaats. En die mailt vandaag. Mijn suggestie is Sun is Shining van Axwell. Een fijne uitzending nog en een mooi weekend ook voor het Kopstaartclubje. Dankjewel, Romeo. Sam van der Meulen, die zegt, voor de Kopstaartplaat van vandaag stem ik voor Sun is Shining van Bob Marley versus Funkstar Deluxe. Reden, ik leerde het kennen toen er in 1999 een lekker swingende remix van werd gemaakt en het ook in die versie heb leren kennen. Groetjes, een fijne uitzending van Sam van der Meulen. En ja, leuke Sam. Ik ga voor die versie van Bob Marley met Funkstar Deluxe dus. En dat betekent dat het ditje maandag aan moet gaan sluiten daarop en dus moet beginnen met het woord Shining in de titel. Nou, jouw suggesties mag je alvast mailen naar mij, dus naar olivier@omroepwest.nl. Dan komt het direct bij mij terecht. Liedjes die beginnen met het woord shining in de titel. olivier@omroepwest.nl. Maar eerst dus de kopstaartplaat van vandaag. Sun is Shining van Bob Marley en Funkstar Deluxe.

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
6: Goedenavond, West komt thuis, gaat zo verder met allerlei muziek die door jou is uitgekozen. En het is happy hour, dus alles mag, alles kan. En het is 6:00. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van André Kolen.
7: Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft maatregelen aangekondigd voor het westen van ons land. Alle sluizen blijven vanaf woensdag 5 augustus dicht voor de beroeps- en recreatievaart. En ook geldt vanaf dan een onttrekkingsverbod, wat betekent dat er geen water gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Voor de komende maanden geldt in Leiden een samenscholingsverbod voor de voetbalkooi in de Slaagwijk. Daarover bericht mediapartner Centraal Plus. Het gaat om de kooi aan de Reigerhorst en het gebied daar direct omheen. De Leidse burgemeester Peter Heikoop stelt het samenscholingsverbod in vanwege toenemende overlast door jongeren. En een zwemmer is gisteravond uit zee gered bij Schavenzande. De man kwam in de problemen ter hoogte van Slag Vluchtenburg. Strandgangers die waarschuwden de reddingsbrigade. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de zwemmer er nu aan toe is, dat is niet bekend. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50.000 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. Afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
14: Tot 7 uur, West komt thuis.

meer rock en roll krijg je Guus Meeuwis niet hoor. Ik wil je van Guus Meeuwis dus op Radio West. En goeie avond. Het weekend is inmiddels voor veel mensen begonnen. Hoezee! Maar ik blijf met veel plezier nog even doorwerken hoor. Tot 7 uur vanavond. Olivier de Neve hier met nog lekker veel muziek. Bijvoorbeeld zo van Casey and the Sunshine Band. Maar ik bepaal niet in eentje wat er gedraaid wordt hoor. Dat doe jij namelijk hè. Het is vrijdag. En dat betekent dat het vandaag tussen 6 en 7 weer happy hour is. Kortom, geen regels. Alles wat je mooi vindt, dat mag je aanvragen. Mits je het maar natuurlijk een fijne plaats vindt. En als jij een leuk idee hebt voor dit happy hour, laat het mij dan ook gauw weten. Hè? Ja, soms sturen mensen me om 6:55 nog een mail met een verzoekje. Dat kan je proberen, maar dan is de kans wel vrij groot dat ik er niet meer aan toe kom. Dus sla je slag nu, nu het nog kan. Nu ik nog een bijna vol uur voor de boeg heb, samen met jou. Dus stuur de titel en artiest en ook even waarom je het liedje wilt horen. Dat vind ik natuurlijk het allerleukst. Naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. En wie weet draai ik hem dan zo meteen wel voor je. En daar blijft het dit uur niet bij, want over een paar minuutjes ga ik alweer richting Leiden voor ons dagelijkse rondje regio. Met vandaag altijd op vrijdag Emiel van Aalst, onze Leidse razende reporter. Hij zit er weer klaar voor. En ik ga weer in zijn achteruit met je spelen, waarin ik een liedje achterstevoren laat horen. En als jij dan weet welk nummer ik draaide, dan maak je kans op een te gekke prijs. Maar eerst nog, de eerste plaat die is aangevraagd is van Annette Stolk. En dit bericht maakte wel indruk op me. Gisteren stuurde ze het me net aan het einde van de uitzending. Dus had ik er geen tijd meer voor. Maar vandaag doe ik het graag alsnog. Ze zegt, ha Olivier, zou je alsjeblieft Onderuit van de Dijk willen draaien? We draaiden hem tijdens de uitvaartdienst van mijn oudste zoon. Hij overleed gisteren precies 25 jaar geleden. En mocht maar 23 jaar worden. Alvast dank en een fijne avond van Annette Stolk. Nou Annette, natuurlijk doen we dat. Speciaal voor jouw zoon, jouw overleden zoon. Hier is De Dijk en Onderuit. Op Radio West.

0: Speciaal gedraaid voor Annette Stolk. De onderuit van de dijk hoorde je op Radio West. En als jij nou ook een plaat wilt horen hier tussen 6 en 7... om een leuke of een minder leuke reden, dat mag allemaal. Stuur het in via olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl.
1: Rondje regio.
0: En het is vrijdagavond en dat betekent niet alleen dat we alweer met ons hoofd in het weekend zitten, maar ook dat we even kunnen vooruitblikken op de week die voor ons ligt. En in ons rondje regio doen we dat vandaag specifiek over Leiden met niemand minder dan Emiel van Aalst. Emiel, goedenavond.
2: Goedenavond, Olivier.
0: Ja, het is hartje zomer, 31 juli. Dat is meestal de tijd dat zo min mogelijk mensen nog in het land zijn eigenlijk. Komkommertijd. Ja. Is daar bij jou ook sprake van in Leiden?
2: Ja, het is Leiden ook echt wel komkommertijd. Alle grote evenementen zijn even achter de rug. Voor mijn gevoel is half Leiden op vakantie. En is de andere helft gewoon aangevuld met toeristen op het moment.
0: Oh ja.
2: Want je hoort alleen maar buitenlands.
0: Bepaalde taal nog die je vaak Japans voorbij hoort komen? Oké. Okay.
2: Sorry?
0: Duits, Japans, ja, welke talen hoor je voorbij komen? Duits, Japans?
2: Duits, Japans, daar kwam op heel veel Japanners en Chinezen.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja, die in de stad lopen. Maar het is heel veel toeristen. Nou, dat is alleen maar goed op zich natuurlijk, hè.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, dat is zo. Ja. Maar ja, dat is weer geld in het laadje voor Leiden. Maar voor de thuisblijvers is ook wel wat te doen, toch?
2: Jawel. Er zijn natuurlijk altijd gezinnen die niet op vakantie kunnen of net terug zijn of nog moeten. En dan is er voor de kinderen van 6 tot 12, en ik vind dat altijd prachtig. Mm. En dat het prachtig is, is wel bewijs van het feit dat het voor de 61ste keer wordt gehouden. Jeugddorp.
0: Oh ja.
2: Jeugddorp is op de atletiekbaan in Leiden bij het Leidse Hout. En dat is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. En dus de hele week sport, spel, cultuur, theater en natuurlijk huttenbouw. Ja. En dat is gewoon 2 weken lang genieten voor die kinderen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is wel lekker een beetje ravotten.
2: Ja, lekker bezig zijn de hele week. En het is al 61. Dit is de 61ste keer. Het is niet te geloven, hè?
0: Ja, dat is een rijke historie al.
2: Ja, dat zeker. Dat is begonnen bij de Vliet. En daar stonden van die kleine huisjes vroeger. En ja, het is nu sinds 2 jaar zijn ze verhuisd naar de atletiekbaan in de Leidse Hout. Maar het blijft gewoon een heel leuk evenement. Ja. Het is perfect.
0: En over leuke evenementen gesproken, er is ook nog de Zomeracademie. Wat is dat dan?
2: Ja, dat is heel leuk. Ik ben van de week even wezen kijken. Dat is Jeroen Spijker, dat is een beeldhouwer. Die heeft sinds ook alweer 13 jaar Zomeracademie ook in de Leidse Hout op het waterpodium. En dat is heel grappig en dat weet jij en de luisteraars ook wel. Er zijn heel veel hobbykunstenaars die in de zomervakantie naar Zuid-Frankrijk of de Ardennen vertrekken om een beetje kunst te gaan doen in de bossen.
0: Ja,
2: maar zo te zeggen.
0: Nou, ja.
2: Jeroen Spijker die organiseerde vroeger ook dat soort weken voor zijn leerlingen. En op een gegeven moment liep hij door het Leidse Hout. En toen dacht hij van, waarom moet ik naar Frankrijk of

0: Ardennen. Als ik het hier om de hoek bij mijn huis ook heb. Mm-hmm. Want de Leidse Hout is natuurlijk groen, is een heel mooie omgeving. En op dat waterpodium heb je een geweldige plek om creatief bezig te zijn. En dan op de achtergrond heb je de vijver met de fontein en allemaal bomen. Hij denkt, ik hoef daar niet voor weg.
1: Nee, en het is goed om de hoek.
0: En zodoende is die zomeracademie gewoon in Leiden gaan starten. En in de maanden juli, augustus, nou is er elke week, heeft hij een hele week zo'n academie. Mm. En dat is echt heel leuk. Ik ben bezig kijken, het verschillende disciplines. Er was iemand aan het schilderen, iemand aan het beeldhouden. Er was twee mensen aan het beeldhouden. Er was iemand zijn steen aan het bewerken. Ja, ik vond het heel leuk.
1: Klinkt gezellig, ja. Ja, en
0: hij
1: interessant.
0: Heeft de komende weken nog enkele plekken vrij, begreep ik. Dus ben je geïnteresseerd, gewoon op de website van Jeroen Spijker. Dan weet je het altijd.
1: De Zomeracademie. Ja. Hey, en dan is er volgend weekend ook nog iets met bloemetjes.
0: Ja, de Flower Parade, hè. de oudere mensen noemen het nog steeds het Rijnsburgs Bloemencorso. Mm-hmm. Maar om het een beetje voor de toeristen begrijpelijk te maken, heet het tegenwoordig Flower Parade. En die trekt zaterdag weer door de hele regio. Hij begint in Rijnsburg en dan gaat hij naar Katwijk en dan gaat hij naar Noordwijk. Maar wat ook wel leuk is, is dat op vrijdagmiddag kan je de Corso-wagens al kijken in de Flora in Rijnsburg. Dus je kan vrijdagmiddag gewoon naar de Flora in Rijnsburg. En dat is een heel programma met muziek en artiesten en hapjes en dingetjes. En dan kan je rustig tussen de wagens doorlopen. Is echt een aanrader.
1: Ook al een aanrader. Nou, heel goed. We hebben het allemaal genoteerd. En Emiel, normaal zou ik dan zeggen tot volgende week. Maar jij gaat ook wat leuks doen.
0: Ja, ik eigenlijk een beetje door de komkommertijd heb ik bedacht van, weet je wat ik doe? Ik ga er even een weekje tussenuit. En ik rij morgen naar Luxemburg. En dan ga ik een weekje heerlijk in een huisje zitten. Beetje wandelen met de hond, een beetje in het zonnetje zitten.
1: Ja.
0: Een paar kastelen bekijken, mooie dorpjes. Dus ik ga een weekendje even helemaal niets met Leiden doen.
1: Nou, dat is ook wel eens lekker, hè? Zelfs een Leiden-expert moet af en toe even ontspannen.
0: Ja.
1: Dus lijkt mij een heel goed idee, Emiel. Dan spreek je volgende week vrijdag niet, maar de week daarna dan ben je er weer wel. Gewoon gezellig.
0: Ja, dan zien we de week erop. Dan ben ik er gewoon weer.
1: Hartstikke goed. Ja? Nou, hele fijne vakantie, Emiel. En bedankt weer, hè?
0: Okay,
1: en normaal zou ik dan zeggen, please don't go. Maar ja, in dit geval vind ik toch dat je wel op vakantie mag, hoor. Dus ondanks Casey and the Sunshine Band met please don't go, mag je toch gaan. Dag Emiel.
0: Hoi.

Casey and the Sunshine Band op Radio West. En Please Don't Go hoor je op deze vrijdagavond. En het is nog steeds happy hour, mag ik je daaraan herinneren. Dus als jij nog een plaat wil horen, stuur hem in via olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. En Sam van der Meulen heeft dat onder andere gedaan. En zegt, hey Olivier, graag zou ik, zoals altijd, mits er nog plek is, een plaatje voor het happy hour willen doorgeven. Namelijk Lola van de Haagse band Meijendel. Ze zijn al eens te gast geweest bij jullie collega's van Den Haag FM. Ik ben groot fan van ze, om de fijne en rustige manier van hoe ze hun meeste nummers brengen. Dat luistert lekker weg. En hopelijk krijgen ze op deze manier ook wat meer naamsbekendheid. Nou Sam, daar help ik graag bij. Hier zijn ze hoor. Lola van Meijendel.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Tennissen? Pluto Sports. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Goedenavond, 6:30 geweest. Je luistert naar West Komt Thuis hier op Radio West. En tijd nu voor het regionieuws met André Kolen. André, goedenavond.
8: Goedenavond, Olivier. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft unieke maatregelen aangekondigd voor het westen van ons land. Vanaf woensdag 5 augustus blijven alle sluizen dicht voor de beroeps- en recreatievaart. En ook geldt vanaf dan een onttrekkingsverbod. Dat betekent dat er geen water gehaald mag worden uit sloten, beken en kanalen. Het verbod om oppervlaktewater te gebruiken geldt voor het hele werkgebied van Delfland, ruwweg tussen Den Haag en Rotterdam. Het raakt onder meer de glastuinbouw, de landbouw, natuurorganisaties, gemeenten en sportverenigingen. Maar ook inwoners die water uit sloten gebruiken om een moestuin te besproeien. Volgens bestuurder Stijn van Boksmeer van het Hoogheemraadschap neemt de voorraad zoet water in ons gebied snel af, terwijl we dat water juist nu hard nodig hebben. Een auto met daarin 2 mensen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden is gisteravond door de politie achtervolgd van Katwijk naar Hillegom. Met meerdere voertuigen en een politiehelikopter werd door agenten de achtervolging ingezet op het duo. Ze negeerden eerder een stopteken. De achtervolging eindigde op het Karel Doormanplein in Hillegom en met getrokken vuurwapens dwongen agenten de inzittenden de auto te verlaten. In de auto vond de politie uiteindelijk een balletjespistool. Het tweetal is aangehouden. Het leven is weer duurder geworden. Deze maand is de inflatie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 3,1% duurder. Dat betekent dat je voor spullen ruim 3% meer betaalt dan een jaar geleden. En dat komt vooral door de oorlog in Iran, zegt Peter Hein van Mulligen, de hoofdeconoom bij het CBS.
9: Nou, dat is het bekende verhaal van opnieuw weer de brandstofprijzen. In juni zagen we dat die weer wat inzakte. Toen keerde de rust een klein beetje terug. De straat van Hormuz ging toen ook weer gedeeltelijk open. Maar ja, de afgelopen maand ging het weer helemaal mis. Die straat ging weer potdicht. Ja, en de brandstofprijzen reageren daar nu direct op.
8: Peter Hein van Mulligen was dat. Een pinguïn heeft een bijzonder dagje uitgehad. Het dier ontsnapte gisterochtend uit vogelpark Avifauna in Alfa aan de Rijn en werd 's avonds een paar dorpen verder teruggevonden bij de sluis aan de Witte Singel in Roelof Arendsveen. De pinguïn wist uit zijn verblijf te ontsnappen en kwam via een sloot in de Rijn terecht. Het was een jonge pinguïn en die zijn heel ondernemend, vertelt een woordvoerder van het Alphense Vogelpark. Het viel gelijk op dat het diertje heel relaxed was. Hij zwom rustig heen en weer. Toch bleek het vangen van de pinguïn nog niet zo makkelijk. Het diertje was heel mobiel en leek een spelletje te spelen. Uiteindelijk lukte het na meerdere pogingen met een schepnet om het dier te vangen. Pinguïn zit inmiddels weer in Avifauna en dat is belangrijk, want zelfstandig eten, dat kan die nog niet. FNV heeft een landelijke staking in het openbaar vervoer aangekondigd op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan onder meer het werk neer. Ook op andere plekken wordt er gestaakt, vertelt voorzitter Hans Spekman.
10: Onder andere bij reinigingsdiensten, bij sociale leerbedrijven, ontwikkelbedrijven. In de zorg, maar dan zijn het meer ludieke acties, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen. Omdat daar natuurlijk de patiënten kan je niet in de steek laten. Dus we doen het overal, maar we doen het in belang van iedereen. En ik hoop dat iedereen zich beseft dat die stakers ook eigen salaris inleveren. Want ze leveren erop in. Maar ze doen het toch in het belang van ons allemaal en de toekomst van ons land.
8: Hans Spekman was dat. Het regiovervoer en ook HTM zal die dag problemen ondervinden. Maar hoe dat eruit ziet is nu nog niet te zeggen. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
7: André, dankjewel. Tijd dan voor het weer. Dat hebben we nog te goed met Margot Ribberink van Weerexperts. Dag Margot.
11: Goedemiddag. Vanavond schijnt de zon volop en de noordwestelijke wind langs de kusten, windkracht 4, die neemt geleidelijk aan af. En in deze frissere luchtsoort zal die temperatuur vanavond wat sneller gaan dalen dan de afgelopen avonden. Vannacht wordt het zelfs tamelijk fris, met 12 graden op de thermometer. En als de warmte nog een beetje in je huis hangt, dan kun je gewoon de ramen en de deuren lekker openzetten. Morgen wordt een hele comfortabele zomerdag. Met zon, met een paar stapelwolkjes, een zwakke tot matige wind uit het noordwesten vanaf de Noordzee, waardoor die temperaturen ook niet heel erg hoog uitkomen, maar zo tussen de 23 en 25 graden. Zondag draait de wind weer naar het noordoosten, aflandig, dus dan kan het weer wat warmer worden, 27 graden. En begin volgende week wordt het nog wat warmer, met vanaf dinsdag weer een toenemende kans op een enkele regen- of onweersbui.
7: Oeh, dat wordt zweten. Dankjewel, Margot. Geen verkeersinformatie van de ANWB, dus dat kan maar één ding betekenen. Lekker doordenderen op de snelweg. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: West komt thuis.

0: Intrigerend wilde deze jazzy track horen van Jamie Cullum. I'm All Over It hoorde je natuurlijk bij Radio West.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, het is het einde van de week, maar nog niet het einde van dit programma. Gelukkig niet zeg, want het is hoog tijd om in zijn achteruit te gaan spelen. En nou, als je niet weet hoe het werkt, dan ga ik het je nu uitleggen. Als je het al wel weet, nou ja, hoor je het nog een keer. Ik laat je zo meteen een bekend liedje horen, maar zo makkelijk wordt het nou ook weer niet. Want ik laat het je achterstevoren horen. En als jij dan weet welk liedje van welke artiest of band je hoort, allebei dus, dan moet je even bellen met 070-390-5454. En als je het goed hebt en je weet de uitzending met dat antwoord te halen, dan win je een Omroep West zonnescherm. Ja, dat is toch wel lekker zo met die bloedhete temperaturen. Komende week wordt het ook weer hartstikke warm, hebben we al gehoord. 30 graden en zo. Dan is zo'n zonnescherm helemaal niet verkeerd, hoor. Nou goed, daar gaan we. Opgelet, want hier is het fragment.

Ja. Nou, ik heb hem bewust even lekker lang door laten lopen. Als je denkt het te weten, wat hoorde je nou? Maar dan achterstevoren. Pak dan gauw je telefoon. Bel me op 070-390-5454. En wie weet win jij dan zometeen wel dat Omroep West zonnescherm. 070-390-5454. Wat hoorde je in de andere volgorde? Ondertussen krijg ik nog een verzoekplaatje binnen van, eens even kijken hoor, Leo van Vliet. Hij zegt, via Exception ben ik bekend geworden met The Nice. In een interview had Rick van der Linden van Exception verteld die The Nice zo goed vond. En daarom heb ik een verzoekplaat van deze groep. En dat wordt dan Hang On To A Dream. How Can We Hang On To A Dream zelfs. The Nice dus. Met dank aan Leo van Vliet hier in deze happy hour van Radio West. En als jij er nog eentje wil horen, olivier@omroepwest.nl. Hier zijn ze, The Nice, bij Radio West. What can I

0: Wat een trip zeg. Dankzij Leo van Vliet, The Nice and How Can We Hang On To A Dream.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, de grote finale van het spelletje In zijn achteruit is hier. Ik liet je net een stukje uit een echt wel bekend liedje horen hoor. Draaien we ook veel op Radio West. Maar ja, wel achterstevoren. En dat blijkt hartstikke moeilijk te zijn. Want ik heb nog geen goede antwoorden binnengekregen. Ja, het is echt zo. Misschien ook wel een beetje door de komkommertijd. Hè? Had je zomer. Weinig mensen die op dit moment thuis zijn. Maar ja, ik heb wel een winnaar nodig. Dus ik laat je een snipperhint horen. Hier komt eerst de opgave en dan de snipperhint. Hier nog één keer de opgave.

0: Ja, welk bekend liedje is dit van een bekende artiest, kan ik wel zeggen. En ja, ook wel echt een hit van deze persoon geweest. Ik ga je snipperhint laten horen. Hier komt de snipperhint. Zo. Maar dat was wel heel kort. Nog één keertje dan. Nou, dat was het. Als jij het denkt te weten, laat het mij dan gauw weten. En bel eventjes met Radio West. Ik heb nu iemand aan de lijn. Mehdi Froklagen, spreek het goed uit.
1: Nou, wat goed voor jou, zeg.
0: Ja, is het in één keer goed?
1: In één keer goed.
0: Nou, wat goed, Mehdi. Nou, wat fijn. En dan hoop ik dat ik ook kan zeggen tegen jou wat goed van jou. Dat zou toch helemaal fantastisch zijn?
1: Ja, nou, volgens mij is Billy Joel.
0: Met?
1: Ja, ik weet niet precies hoe het nummer heet. Ach. Van de Start a Fire of zo.
0: Hoe?
1: Who's gonna start a fire?
0: Ja, volgens mij, het zit wel in de buurt. Maar het is volgens mij een ontkenning van... wij hebben het vuurtje niet gesticht, volgens mij, zoiets.
1: We haven't got the fire.
0: Ja.
1: mijn man gaat kijken op de cd-box. Wat erg.
0: Hij loopt nu naar de cd-box van Billy Joel. Okay.
1: Ik ben net binnen. Dus ik zit net aan tafel.
0: Ik hoor iets geroepen worden.
1: Wacht even, hou hem vol.
0: Vertel ondertussen even wat je dit weekend gaat doen, Mehdi.
1: We didn't start a fire.
0: Oh, we didn't start a fire, zeg je?
1: Ja.
0: Nou, laten we eens even kijken of dat goed is dan.
1: Ja, nou, als iemand belt, dan is dat ook wel makkelijk.
0: Ja, zeker. Nou, klein beetje hulp, hè? Hebben we toch nog gered?
1: Inkoppertje.
0: Ja, ja, zeker. Met hulp van je man. Hartstikke goed. Dat betekent, lieve Mehdi, dat jij een Omroep West zonnescherm in de pocket hebt.
1: Echt waar?
0: Ja, zeker. En, dat is natuurlijk...
1: en waar gaan we die plaatsen?
0: Ja, bijvoorbeeld achter je autoruit. Dat zou bijvoorbeeld... Of op je autoruit. Ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen.
1: Ja? Is die erg groot? Want we wonen op 6 hoog. Het is hier bloed uit.
0: Nou, misschien kan je hem ook wel inderdaad voor het raam. Ik hoor mensen die dat doen inderdaad met die hitte.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je ook zon op het raam hebt staan af en toe. Op een bepaald moment van de dag.
1: Zuiden.
0: Nou, hier. Ja, dan zou ik dat misschien doen.
1: We hebben wel een zonnescherm. Misschien hangen we aan het zonnescherm. Maar ik sta reclame.
0: Ja. Nou, daar zijn wij wel blij mee. Ja, dat kan altijd meer zijn. Dus hartstikke goed. Nou, dat is hartstikke leuk, Mehdi. Fijn dat je mee hebt gespeeld. En heb je nog leuke plannen dit weekend? Of is het gewoon uitpuffen?
1: Nee, ik ben altijd aan het werk op zondag of op zaterdag.
0: Oh, wat doe je dan?
1: Ik werk in de Mol of de Netherlands.
0: Oh, ja, in Leidschendam.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Nou, wat leuk.
1: Dat is al heel lang.
0: En,
1: ja, het is heel druk. Nou ja, het valt mee hoor. Maar een hoop mensen die vakantie vieren komen toch wel gezellig voorbij.
0: Dat is een lekker uitje natuurlijk, hè, in het land. En dan sta je wel lekker in de airco, denk ik.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Ja, gelukkig.
1: Ik mag niet praten zoals nu praten.
0: Precies, ja. Oh, nou, dat is hartstikke leuk. Nou, dan wens ik je daar in ieder geval zondag weer veel plezier en succes mee.
1: Zaterdag.
0: Zondag
1: ben ik vrij,
0: gelukkig. Oh, morgen. Ja. Oké. Okay. Nou, morgen veel succes. En het zonnescherm komt jouw kant op.
1: Top. Voor jullie een heel goed weekend geweest.
0: Ja, dankjewel hè.
1: Geniet ervan.
0: Tot de volgende keer.
1: Wie weet tot de volgende keer weer.
0: Dag Mehdi. Hoi hoi. Dat was Mehdi Froklagen. En die heeft dus dat Omroep West zonnescherm in de wacht gesleept. En als jij nou denkt, nou dat zou ik nou ook wel eens een keer winnen. Maar Olivier, waarom heb je mij niet gebeld? Nou ja, dan moet je gewoon meedoen. Volgende keer weer aan het spelletje. Maandag dan ben ik er weer met een nieuwe In zijn Achteruit. En natuurlijk ook de Radio West tijdmachine. En dit is Mink de Veel en Demasiado Corazon.

0: De Spaanse klanken, althans, daar had het zeker een hint van. Van Demasiado Corazón van Mink de Veel hier op Radio West. Bij West komt thuis op deze vrijdagavond. En ik ga alweer bijna weekend vieren. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Want het wordt, zoals we hoorden ook van Margot Ribberink, een prachtig weekend. Dus dat wordt gezellig. Maar ja, we zijn wel bijna aan het einde gekomen van West komt thuis voor vandaag. En zelfs voor deze week. Maandag, dan ben ik er wel gewoon weer hoor. Met een verse West komt thuis. En houd je radio gewoon ook op Radio West, hè? Want zometeen muziek, muziek en nog eens muziek om je weekend mee in te luiden. Ik wens je er heel veel plezier mee. En wat mij betreft, dank voor het luisteren. Fijn weekend. En hier is nog als uitsmijter Boudewijn de Groot. En een meisje van 16. Fijn weekend.
1: Ze woonde in een villa-wijk. Haar ouders waren stinkend rijk.

0: van de weg.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
12: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
11: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
13: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
11: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op

0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
6: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
5: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
7: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
5: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
13: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen

0: Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
6: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
5: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
7: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in?
8: No, I never spoke to him.
9: Mr. President.
5: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
12: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur. En daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
6: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
5: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
7: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
5: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
11: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: Podcast Wordt Wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West Wordt Wakker op Radio West.

0: Vandaag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Vandaag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Verder moeten schapen en koeien op een aantal dijken langs de Waddenzee daar weg. Het gras is te droog en heeft anders niet genoeg tijd om te herstellen voor de herfst. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten in de exclave Ceuta terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat die migranten het Europese vasteland bereiken. Maar opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat, maar daar lijkt geen meerderheid voor. Veruit de meeste migranten die Ceuta bestormden zijn weer vrijwillig teruggegaan naar Marokko, zegt Spanje. Bij de bestorming zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn en heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en waren eerder al in beeld als terrorismeverdachten. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgelaaid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Een naaste adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Simone Wijmans.
2: Het is natuurlijk altijd leuk om complimenten te krijgen van de nieuwe generatie oogluisteraars. Maar ik was vandaag wel een tikje beteuterd toen zo'n jonge enthousiasteling me vertelde dat hij op vrijdagavond erg graag luistert naar Onderweg naar Morgen. Goedenavond, welkom bij het Oog op Vrijdag. Hoe staat het ervoor in de Spaanse exclave Ceuta, waar in korte tijd vele tienduizenden migranten aan land kwamen? De Amerikaanse ontwikkelingshulp aan Liberia is deels gestopt. Welke gevolgen heeft dat voor het Afrikaanse land? Hoe scheutig is de overheid met het delen van informatie met burgers? Dat bespreek ik met de vertrekkend directeur van de Open State Foundation. In onze zomerserie over jonge denkers en de toekomst, filosoof Aldo Kempers. En we duiken in de geschiedenis van Wereldvoetbalbond FIFA. Eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 31 juli.
3: Meloni, migrazione fuori controllo è minaccia, pronti a sospendere Schengen.
4: Immer wieder überqueren Migranten die Grenze, um auf EU-Gebiet zu gelangen.
5: En France, Emmanuel Macron demande de renforcer les contrôles à la frontière avec l'Espagne.
2: Het is groot nieuws in heel Europa, de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta.
6: Viva Rico! Viva España!
2: Tienduizenden migranten, veelal uit Marokko, staken over naar Spaans grondgebied, voornamelijk om de armoede in hun land achter zich te laten.
7: We don't have a good life in Morocco. That's why we get swimming to here.
2: Ze werden in veel gevallen gebracht door mensenhandelaren, zag deze Nederlandse Marokkaanse, met bussen.
8: Mensen die die kant opgingen, maar dat ook riepen, de grens is open en we kunnen die kant op.
2: Een groot deel van de migranten is weer teruggekeerd naar Marokko. Anderen blijven het proberen. Dat zagen we ook tijdens het live-verslag in het 8-uur-journaal.
9: Tot ongeveer een uur geleden was het hier vrij rustig. Stonden hier... Nou...
2: In Europa wordt bezorgd gereageerd op de situatie. Bijvoorbeeld door de nieuwe premier van Groot-Brittannië.
10: And I know people will see those scenes and want something to be done, more to be done.
2: Deze Andy Burnham maakt zich zorgen over wat dit doet met de publieke opinie. En ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken wil dat de Spaanse regering optreedt.
11: 1. Die grens moet dicht. 2. Illegale migranten moeten zo snel mogelijk teruggestuurd worden.
2: Het is momenteel heel droog. Het water in de rivieren staat historisch laag. Zo laag dat bodemschatten ineens bloot komen te liggen.
12: Dit is uit de Romeinse tijd, ja. En deze twee ook.
2: De lage waterstand is heel vervelend voor het scheepvaartverkeer, maar dus een feestje voor amateur-archeologen.
12: Dit is echt wel een feestje, ja, absoluut. Je komt op plekken waar je normaal gesproken in het water staat en dan zie je niks. En nu zie je van alles liggen.
2: De Canal Parade morgen zou ook een feestje moeten zijn. Zou.
13: Nadat wat is gebeurd in Berlijn, nee, ik wil niet op de straat gaan. Ik ben bang.
2: Maar ook zonder de dreiging naar de aanslag in Berlijn is de Pride vaak geen feestje. De organisatie kreeg al meer dan 100 klachten over discriminatie.
14: Data ligt niet. Er zijn 100 mensen lastiggevallen.
2: En het gaat dan vaak om uitlachen, spugen en schelden.
15: Homo or klotzak and things like that. I mean, I've learned what these mean in Dutch, even though I don't speak Dutch.
2: En dat terwijl de Pride juist om acceptatie van de queer gemeenschap gaat.
14: Maar laat van een ander. In zijn waarde. En dat doen we andersom ook. Dan, dat is het enige wat we eigenlijk vragen. Laat ons met rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, volgens de Spaanse regering hebben meer dan 50.000 migranten de afgelopen dagen die Spaanse exclave Ceuta bereikt. Onze correspondent Samira Jadir is daar in de buurt. Ik vroeg haar eerder vanavond wat de laatste stand van zaken is.
16: Ja, het is inmiddels een stuk rustiger. Veel mensen die de oversteek naar Ceuta hebben gemaakt zijn alweer terug in Marokko. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft inderdaad gezegd dat ongeveer 50.000 mensen Ceuta binnen zijn gekomen. Nou, op vrijdagavond waren naar schatting alweer 48.000 mensen alweer teruggekeerd. Ook is de dodental flink opgelopen. Aan de Spaanse kant zijn er inmiddels 57 lichamen geborgen. En een deel van de slachtoffers is verdronken. Er wordt ook gezegd dat anderen omkwamen in het gedrang bij de grens. Maar mogelijk zijn er ook aan Marokkaanse kant slachtoffers gevallen. Maar daar zijn nog niet officiële berichten over. Maar onder de doden is ook een jonge voetbalster uit Tetouan. Haar overlijden maakt hier in Marokko veel los en wordt op sociale media veel betreurd.
2: En het is een bekende voetbalster in het land?
16: Ze is niet een bekende voetbalster, maar ze is wel bekend in Tetouan, de stad waar ze vandaan komt. Maar het is eigenlijk meer, wat ze betreuren is haar verhaal. Een jonge dame die probeerde de oversteek te maken en dat ze dat niet heeft overleefd.
2: En vele duizenden mensen keren dus ook weer terug. Worden ze daartoe gedwongen? Wat is de reden dat ze teruggaan?
16: Nou, volgens de Spaanse autoriteit keren veel mensen vrijwillig terug. Dat sluit eigenlijk ook aan bij wat jongeren mij hier vertellen. Ze zeggen dat de omstandigheden in Ceuta heel slecht waren. Sommigen vertellen dat ze hardhandig zijn aangepakt. Ook zeggen ze dat ze nauwelijks aan eten of drinken konden komen. En je merkt bij sommige jongeren ook wel een soort van verbazing. Ze hadden zich hun aankomst in Ceuta duidelijk heel anders voorgesteld.
2: En wat hadden ze dan verwacht?
16: Ja, ze hadden eigenlijk toch wel verwacht dat ze eigenlijk zich konden inschrijven en dan misschien gelijk papieren konden krijgen en dat ze gelijk aan het werk konden. Ja, er was wel een bepaalde naïviteit daarin, bespeurde ik in hun antwoorden.
2: Maar het is natuurlijk wel een soort jaarlijkse beweging, hè, dat er in de zomer meer mensen naar Ceuta zwemmen. Maar is inmiddels al duidelijk waarom er dit jaar zoveel meer zijn?
16: Daar is nog geen eenduidig antwoord op. Er zijn wel verschillende mogelijke verklaringen. Nou, de Spaanse regering wijst onder meer op een recente uitspraak van het Spaanse Hoge Rechtshof. Daardoor kunnen migranten die op zee worden onderschept op weg naar Ceuta of Melilla niet meer zomaar direct aan de grens worden teruggestuurd. Maar hier in Funidek, dus het grensstadje waar ik nu ben, hoor ik ook andere verklaringen. Nou, een jonge vrouw vertelde mij dat jongeren weten dat rond de dag van de troon, dat is een nationale feestdag hier, de grensbewaking soms minder streng is. Daarnaast gingen de afgelopen dagen video's viraal van jongeren die dus Ceuta wel hadden bereikt. Dat heeft hun duidelijk ook gemotiveerd.
2: Dankjewel voor je update, Samira Jadir, onze correspondent in Marokko. En naast mij zit inmiddels Jan van der Putten. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen, Jan.
17: Ja, veel meer twintigers zitten ziek thuis. Vooral met psychische klachten als angststoornissen en depressies. Het FD schrijft over het aantal nieuwe WIA-uitkeringen voor langdurig arbeidsongeschikten.
2: Tot nu toe ging de discussie over het aantal uitkeringen voor mensen onder de 40. Maar de groei zit dus vooral bij de twintigers. De stijging is zowel te zien bij mannen als bij vrouwen.
17: De problemen met de twee nieuwe presidentiële vliegtuigen, de Air Force One van Trump, worden breed uitgemeten in het AD.
2: Door leveringsproblemen, personeelstekorten en veiligheidseisen zit vliegtuigbouwer Boeing al met $3 miljard extra kosten.
17: En de twee oude toestellen waar Trump nu mee vliegt zijn uit de tijd van Ronald Reagan en de eerste president Bush. Onderdelen zijn nauwelijks nog te krijgen.
2: De nieuwe exemplaren zouden eigenlijk in 2024 worden geleverd. Maar onlangs is de streefdatum opnieuw verschoven van 2028 naar 2029.
17: De Franse streek Gironde komt op adem na de verwoestende natuurbranden. Maar nu laait de discussie op over de hulpverlening, schrijft de Telegraaf.
2: Werden rijke mensen voorgetrokken? Een Nederlandse Fransman vertelt dat bewoners het gevoel hebben dat sommige dorpen beter werden beschermd dan andere.
17: De Franse autoriteiten spreken dat tegen. De inzet van de brandweer werd uitsluitend bepaald door de ontwikkeling van de brand.
2: De wetenschap is tegenwoordig een keiharde zakenwereld. Al dus de verzuchting van een universitair docent in Maastricht, morgen in Trouw.
17: Aanleiding is een onderzoek over een medicijn tegen alcoholkaters. Degene die onderzoek deed naar dat middel bleek te worden betaald door het bedrijf dat het medicijn zou gaan maken.
2: Het verbaast de docent niets. Onderbetaalde promovendi, onaantastbare hoogleraren met eigen belangen, gerommel met AI. Je moet haast wel vals spelen, zegt hij, om het in dit systeem te maken.
17: En het Nederlands Dagblad sprak met een fanatiek verzamelaar van oude poppen en speelgoedberen. Anna van der Laarschot wilde eigenlijk een speelgoedmuseum beginnen, maar de gemeente werkte niet mee.
2: Dus nu bewaart ze de 600 à 700 poppen en beren thuis. En ook nog 40 poppenwagens.
17: Speelgoed van voor de oorlog heeft voor Anna extra betekenis. Een beer die de oorlog overleefde, zegt ze, heeft een kind getroost.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: echt ontzettend hard kan regenen en de straten dan compleet blank staan. En ik moest gisteren echt iemand aanhouden om me naar de overkant van de straat te brengen. Maar ja, dat geeft ook wel aan hoe de mensen zijn. Ontzettend behulpzaam, saamhorig. En dat is prettig werken als je hier reportages maakt. Liberia is een land, er wonen bijna 6 miljoen mensen. En verschillende rapporten zeggen ook dat 6 op de 10 mensen in armoede leven. Dus ja, door het maken van reportages hier stuit je ook wel op de problematiek in het land. Ik sprak vanmiddag bijvoorbeeld nog uitgebreid met een jonge moeder van 3 kinderen die verslaafd was aan drugs. En ja, die vreesde voor haar leven als ze niet snel opgenomen zou kunnen worden in een kliniek. Dus dat is wel schrijnend. Ja, dat heeft wel indruk gemaakt.
1: En zie je er dan ook problemen die zijn ontstaan sinds die hulp van USAID die ineens opdroogde?
0: Absoluut, dat is hier heel erg merkbaar. Dat is wat mensen ook wel echt zeggen. Ja, en die band met de Verenigde Staten is van oudsher heel sterk geweest. Dus mensen zien dat ook echt, ja, die voelen zich echt verraden. Liberia die werd in het begin van 1800 gesticht als een plek waar vrije slaven en vrijgeboren zwarte mensen zich konden vestigen. Op dat moment woonden er al andere Afrikaanse bevolkingsgroepen. En dat heeft wel tot conflicten geleid. En ook heeft ook meegespeeld in de burgeroorlogen die het land heeft gekend. Dus er is een hoop gebeurd hier. De Ebola-uitbraak heeft het land gekend. Maar die link met de Verenigde Staten is altijd heel sterk gebleven. Het politieke systeem is gebouwd op dat van het Amerikaanse systeem. De vlag lijkt heel erg op die van de Verenigde Staten. Je hebt hier een enorme Amerikaanse ambassade. En ook de hoofdstad Monrovia, waar ik nu ben, is helemaal ingedeeld volgens het Amerikaanse systeem. Producten in de winkels, ja, het voelt hier ook wel heel erg Amerikaans. En ja, juist omdat die link zo sterk is, is het afschaffen van USAID hier wel heel erg voelbaar.
1: Want USAID was jarenlang misschien wel de belangrijkste donor in Liberia. Wat deden ze daar zo al? Hoe zag die hulp eruit?
0: Nou, ze speelden een ontzettend belangrijke rol in de directe financiering van projecten. We hebben het over onderwijs, gezondheid, landbouw. Ja, voor zorgen dat mensenrechten niet werden geschonden. En na de burgeroorlog en de Ebola-pandemie, waar ik het al over had, is het voorbestaan van Liberia grotendeels afhankelijk van die buitenlandse hulp. Voornamelijk de VS en de Wereldbank. En die financiering zorgde ervoor dat er scholen werden gebouwd, ziekenhuizen, leraren en artsen kregen trainingen. Het financierde malariabestrijding, HIV en AIDS-behandelingen, anticonceptiemiddelen. Echt op grote schaal werd dat geld gebruikt om het land verder te helpen.
1: En dat hield ineens op.
0: Dat hield ineens op. Ja. Ja, door regering Trump is besloten om daarmee te stoppen. Ja.
1: Ja, degene die daar leiding aan gaf was tech-ondernemer Elon Musk. Hij werd destijds door Trump aangesteld om drastisch op alle overheidsuitgaven te bezuinigen. Laten we heel even luisteren naar een fragment van een interview waarin hij sprak over de gevolgen van dat ontmantelen van USAID.
2: So USAID funding was not stopped, it was moved to the State Department.
3: It was stopped. There were huge numbers of things shut down in Africa that were
2: No, there were claims
3: related.
2: Of this. These okay. claims are false. They're nonsense. Zero died because of
3: that's
2: Doge.
3: What I, that's
2: Zero
3: what I, that's what I would
2: point zero.
1: Niemand is overleden door het beleid van Doge, zo heette die overheidsinstantie die in het leven was geroepen om te bezuinigen. Klopt dat? Wat zie je daar zelf van, Maries?
0: Nou, dat is natuurlijk nogal een claim. Als je bedenkt dat zeker 120 à 130 landen konden rekenen op humanitaire en ontwikkelingshulp. En ja, je hebt Impact Counter, een site, daar kun je ook zien dat het stoppen van USAID wereldwijd al geleid zou hebben tot ruim 260.000 doden onder volwassenen en meer dan 518.000 doden onder kinderen. Dus het heeft enorm veel impact gehad. En ook in Liberia was de Amerikaanse financiering goed voor bijna de helft van het budget van de gezondheidszorg. Dus als je vraagt, ja, wat merk je er hier dan van? Nou, ziekenhuizen hebben te maken met tekorten aan medicijnen, vaccins. Ambulances kunnen niet meer rijden omdat er geen geld is voor benzine. Mensen kunnen niet betaald worden, dus doen hun werk of om niet. Of zijn ja, genoodzaakt om te stoppen met hun werk. Programma's voor zwangere vrouwen, pasgeborenen staan onder druk of bestaan niet meer. Spreek hier iemand.

0: op straat aan en vraag, joh, hoe zit het eigenlijk met USAID en het stoppen daarvan? Dan hoor je volop verhalen over hoe mensen worden geraakt.
1: Maar hoe reageert de Liberiaanse regering hierop? Zorgen ze ervoor dat andere donoren in het gat springen?
0: Eerlijk gezegd zorgt het voor een enorme uitdaging. De Amerikaanse steun speelt echt nergens ter wereld zo'n grote rol in de economie als in Liberia. Het is roeien met de riemen die ze hebben op dit moment. Wat je wel ziet is dat China hier letterlijk hard aan de weg timmert. Er worden wegen aangelegd. Er wordt momenteel gewerkt aan een grote brug hier vlakbij het hotel waar ik verblijf. Ze dragen bij aan de uitbreiding van een ziekenhuis, een universiteit. En je ziet ook dat die Liberiaanse studenten er steeds vaker voor kiezen om te studeren in China. Het bedrijfsleven ziet in China een interessante partner, omdat dat economisch interessant is als alternatief. Dus China ziet wel de mogelijkheden, laat ik het zo zeggen. En de regering zegt wel wij staan open voor elke samenwerking en nog altijd ook voor de Verenigde Staten.
1: Maar hoe zie je de gewone Liberiaan hiermee omgaan? Komen er allerlei initiatieven? Wat doen mensen om dat gat toch op te vullen?
0: Ja, goede vraag. Wat me deze week echt is opgevallen en wat me echt bij zal blijven, is dat het communitygevoel hier heel erg sterk is. Ik heb deze week 3 projecten gezocht van mensen die zich inzetten voor drugsverslaafden. Zij kunnen niet rekenen op buitenlandse hulp. Alles gebeurt lokaal. De middelen zijn schaars, maar deze mensen zijn echt vastberaden om hun landgenoten te helpen. En zoals een vrouw met wie ik sprak, die ik heb gevolgd van een afkeerkliniek, zei: als vrouw in Liberia voel ik een sterke noodzaak om mijn zusters en dochters van de straat te halen en te helpen. En dat, ik vond dat ongelooflijk inspirerend.
1: En hoe zien die projecten er dan uit? Kun je beschrijven hoe dat eraan toe gaat?
0: Dat is dus echt vrouwen die samenkomen, proberen geld eigenlijk voedsel in te zamelen. En vrouwen onderdak te bieden, voor ze te koken, ervoor te zorgen dat ze nieuwe vaardigheden leren, waardoor ze, als ze van hun verslaving af zijn, weer naar de maatschappij in kunnen. Ze doen echt alles aan om vrouwen met een drugsverslaving daarvan af te helpen en een nieuw leven te bieden of kans te geven op een nieuw bestaan.
1: Maar dat doen ze dan met de weinige middelen die ze hebben?
0: Ja, dat doen ze met de weinige middelen die ze hebben, ja.
1: Dankjewel voor je bijdrage. Nog succes daar. We kijken natuurlijk uit naar je volgende bijdrage vanuit West-Afrika. Onze correspondent Maurice Leede was dat.

0: Good neighbors, home. Burgers, journalisten, het bedrijfsleven. We hebben allemaal wel eens informatie nodig die alleen bij de overheid te krijgen is. Soms is dat gevoelige informatie, maar niet altijd. Maar toch blijkt keer op keer dat overheden moeite hebben met transparantie en openheid. Hoe dat komt, bespreek ik met Serf Wiemers. Hij zwaait morgen af als directeur van de Open State Foundation. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En als ik nou denk aan een niet-transparante overheid, denk ik eigenlijk altijd direct aan de toeslagenaffaire. En hoe lang het duurde voordat mensen inzage kregen in hun dossiers. Maar ook aan mijn eigen vak, journalisten, die niet altijd krijgen waar ze om vragen. Waarom worstelen overheden daar zo vaak mee?
1: Ja, ze vinden het lastig. Toen ik begon 6 jaar geleden bij Open State Foundation, hoorde ik heel veel klachten van journalisten over dat het zo ontzettend lang duurt voordat een informatieverzoek wordt beantwoord. Toen heette dat nog een WOP-verzoek. WOP staat voor de Wet Openbaarheid van Bestuur. En toen ben ik eens gaan navragen, ja, hoe lang duurt het dan eigenlijk echt? We hebben daar de afgelopen jaren steeds rapporten over gemaakt en onderzoek gedaan naar hoe lang duurt het. En dat liep eigenlijk steeds op en ver buiten de wettelijke termijn. De WOP werd opgevolgd door de WO, de Wet Open Overheid. En die moest het beter maken, efficiënter maken en ook de relatie verbeteren tussen burger en overheid, of tussen journalist en overheid. Maar goed, die zag eigenlijk dat het alleen maar opliep. En nu hebben wij de afgelopen jaren echt wel bepleit bij de overheid, maak daar nou eens serieus werk van die open overheid. En waarom het dan zo moeilijk was, aan de ene kant vindt eigenlijk misschien niemand het leuk als er over je schouder wordt meegekeken.
0: Want zo wordt het ervaren.
1: Toch wel, ja. Ja. Maar er zit heel veel onzekerheid bij. En eigenlijk ook toch wel een mentaliteit die volgens mij helemaal niet terecht is. Maar zo'n mentaliteit van, ja, laat het ons gewoon even uitzoeken. En waarom moeten mensen zich bij ons melden om zich met ons te bemoeien? Laat ons bestuurders, ons ambtenaren, ons politie het even zelf uitzoeken. En die mentaliteit die heb ik wel de afgelopen jaren zoveel mogelijk proberen te bestrijden.
0: Want u bent ooit ook zelf ambtenaar geweest. Hoe werd er in uw tijd dan gereageerd op informatiebezoeken van buiten die wellicht een beetje gevoelig lagen? Gingen dan alle alarmbellen af van, oh, help, we moeten ze weer wat geven?
1: Ik zie nog voor me hoe gestrest mensen over de gangen renden. Oh, we hebben een informatieverzoek, wat moeten we ermee? En op stop, jij mag niet aankomen. En het werd heel erg als een aanval gezien. En ik heb zelf wel eens gekeken, bijvoorbeeld bij de collega's in Noorwegen. Hoe doen ze dan daar? Waarom lukt het nou de Nooren om een informatieverzoek binnen 1 à 2 dagen
0: zo snel
1: te beantwoorden?
0: Dat is een droom voor een Nederlandse journalist.
1: Dat is een droom, inderdaad.
0: Dat zo snel zou komen.
1: En wat die mensen zeiden, ja, het is toch, het zit heel erg in die cultuur ingebakken. Ja, als een Noorse ambtenaar een informatieverzoek krijgt, dan laat hij alles uit zijn handen vallen. Want ja, het is een burger die iets wil weten. Daar ga je als eerste voor aan de slag. En het is ook daar bijvoorbeeld een politieke prioriteit. Dus als er klachten of opmerkingen zijn over zo'n informatieverzoek, dan wordt het elke vrijdag in de ministerraad daar besproken. Daar zit de koning bij. Dus de koning leest dan alle eventuele klachten of issues die er spelen. En ik heb er wel eens gezegd in Nederland, ja, zouden we ook niet een keertje de klachten aan de koning moeten geven? En er wordt altijd lacherig op gereageerd. Maar het mooie is wel dat het toch wel laat zien, het is een prioriteit. Het is de kern van je werk als overheid om het zo transparant en zo open mogelijk te doen. In Noorwegen kan het.
0: Maar daar zit het dus blijkbaar in de cultuur ingebakken dat je dat zo snel mogelijk doet. En dat is hier niet.
1: Nee, we hebben toch een andere politieke cultuur in Nederland. De meeste mensen hebben de beste bedoelingen, daar niet van. Maar een hele andere politieke cultuur. Je ziet het noorden, hè, dus de Scandinavische landen en ook in de Baltische landen, daar ben ik ook vaak gaan kijken. Een soort automatische openbaarheid. Ook Zweden had al een openbaarheidswet in 1766. Dus al heel lang ervaring ermee. Je ziet soms ook in de Zuid-Europese landen, daar is veel corruptie.
0: En bureaucratie.
1: Bureaucratie en corruptie op de loer. Maar tegelijkertijd is ook wel heel veel regelgeving om dat af te dekken, om dat te bestrijden. En Nederland zit daar een beetje tussen wal en schip eigenlijk. Hè. We hebben niet de open cultuur van het noorden. We hebben ook niet de waarborgen die ze in Zuid-Europa hebben ingebakken. En dat komt denk ik voor een deel een soort van zelfgenoegzaamheid. Van, nou, wij regelen het zelf wel. Wat voortkomt uit in de tijd van de verzuiling zat iedereen braaf in een zuil en de elites van de zuilen maakten afspraken en dat deden bepaalde uitruilen. Later hebben we in Nederland natuurlijk het poldermodel gehad. In de polder kwamen dan de werkgevers, werknemers, overheid bij elkaar en zorgde voor het beste voor de maatschappij. Maar we zijn
0: een beetje betuttelend ook.
1: Het
0: wel,
1: is betuttelend, en inmiddels zijn we denk ik gewoon wel een stap verder in Nederland. We zijn individuen die hun positie wisselen. Soms zijn we werkgever, soms zijn we werknemer. Soms zijn we voor die partij, dan voor die partij. We wonen op verschillende plekken. Mensen hebben wisselende belangen en interesses, waar ook wisselende informatie bij hoort. En de overheid zou zich dus heel snel moeten aanpassen en ook moeten zeggen, nou, oké, de informatie is beschikbaar. Burger, doe ermee wat je wil, want het is niet van ons als overheid, het is van ons allemaal.
0: Maar u bent dus 6 jaar directeur geweest van die Open State Foundation, altijd gericht op juist meer transparantie van die overheden. Wat is nou het meest concrete wat u daarin heeft bereikt? Waar bent u echt trots op? Want dat hebben we gedaan. Daar hebben u en ik echt iets aan.
1: Ja, nou, ik ben heel trots op de wet die begin het jaar is ingegaan. Dat is, ik zou het zo noemen, de anti-draaideurwet. Tot voor kort konden politici de politiek verlaten en dan via wat ze noemden de draaideurconstructie terugkomen op het binnenhof, terugkomen in de politieke arena en daarmee een ongelijke positie hebben. Nou, er zijn natuurlijk wat schandaaltjes. Cora van Nieuwenhuizen was een bekende.
0: Maar dat zijn ministers die dan op hun eigen dossier gaan lobbyen als ze in een nieuwe functie zijn.
1: Ja, ja. En dat is verwerpelijk, want daarmee zie je dat politici bewust of onbewust voorsorteren als ze het publieke ambt hebben. Om te denken, nou, hierna kan ik misschien wel daar en daar lobbyist worden. Maar ook, je hebt een ongelijk speelveld. Want als voormalig minister, voormalig Kamerlid, weet je precies hoe de hazen lopen en anderen weten dat niet.
0: Ja?
1: Nou ja, en dan heb je dus een verkeerd lobbylandschap. Nou, daar is gelukkig nu, wij hebben gezegd als Open State Foundation, daar moet een einde aan komen. Er is nu een wet opgesteld en die is begin dit jaar ingegaan. Daar ben ik heel blij mee. En een andere, ik had het dus net al over de wet open overheid en die WO-verzoeken, die door met name journalisten, maar ook door burgers, eigenlijk door iedereen gedaan kunnen worden. Dat zagen we steeds oplopen, maar nu het afgelopen jaar, na heel veel gedram ook door Open State Foundation, het afgelopen jaar zien we dat je voor het eerst echt substantieel is afgenomen. Dus de termijnen worden korter, nog steeds niet volgens de wet, maar korter. Dus dat is echt een stuk verbeterd.
0: En wat is nou echt het beste voorbeeld van overheidstransparantie dat u heeft gezien wereldwijd? U noemde al die noordelijke landen. Zijn er nog andere voorbeelden te noemen van landen waar ze het echt heel erg goed doen, waar Nederland iets van kan leren?
1: Ja, zeker. Nou, ik was altijd erg onder de indruk van Taiwan. Je hebt daar een minister voor digitale zaken, Audrey Tang. En die minister die ging gewoon uit van radicale transparantie. En dat betekent dus dat al haar meetings, al haar ontmoetingen, allemaal gelivestreamd werden. Burgers konden allemaal initiatieven indienen voor wetten of voor regelgeving. Ik heb haar zelf geprobeerd te interviewen en ik heb haar een e-mailtje gestuurd. Nou, kan ik je interviewen? En zij zei, nou prima.
0: Via de livestream.
1: Maar inderdaad, zij post jouw vragen op dit platform. Iedereen kan er meekijken. Iedereen kan ook suggesties geven voor antwoorden. En misschien kan je zelf al op de platform andere suggesties zien. En nou, binnen een paar dagen zal ik het beantwoorden. En dan kan iedereen ook mijn antwoorden zien. Maar dus die mentaliteit om zo ermee om te gaan. Oh, wat mooi. En je zag ook dat effect heeft. Er is een behoorlijk wat onderzoek naar gedaan. Toen zij aantrad was het vertrouwen van de Taiwanese bevolking in de politiek 9%. En binnen een aantal jaar werd dat 70%.
0: Dus daar kan dit huidige kabinet wellicht nog wat van leren.
1: Zeker. Zeker op dat gebied van vertrouwen moeten we echt een paar stappen maken op transparantie.
0: Dank voor uw komst. Afzwaaiend directeur Serf Wiemers van de Open State Foundation.
1: Graag gedaan. Dankjewel.

0: Een nieuwe serie in het oog. Deze hele maand praten we met jonge denkers. Omdat er op meerdere plekken in de wereld oorlogen woeden, het klimaat verandert en het vertrouwen in de politiek afneemt, maken veel mensen zich zorgen over de toekomst. Maar wie weet wat die toekomst te bieden heeft? Op wie kunnen we varen? Op voorspellingen van wetenschappers? Of zijn er nog anderen naar wie we kunnen luisteren? Vragen voor filosoof Aldo Kempen. Hij is net gepromoveerd aan de Open Universiteit. Goedenavond.
1: Hoi, ontzettend leuk om hier te zijn.
0: Nou, insgelijks. Maar ik begin gelijk weer somber. Want waar komt dat sombere, machteloze gevoel over die toekomst vandaan?
1: Ja, die somberheid hangt samen met een bepaalde machteloosheid. En ik denk dat mensen niet alleen machteloos voelen, maar zijn eigenlijk ook machteloos gemaakt. En in mijn werk kijk ik naar de vraag hoe we denken. Wat is filosofie? En waar steunt deze op? En specifiek, hoe steunt deze bijvoorbeeld op de wetenschap? En wat we zien is dat de wetenschap zo'n instrument is geworden waarmee we vaak nog exclusief over de toekomst denken. Zo'n koning onder andere vormen van denken geworden. En in die complexe samenleving waarin we leven is dat ook logisch. Want de toekomst is een hele technische kwestie geworden. En die bevatten we in modellen, prognoses, scenario's. En experts zijn ontzettend onmisbaar. En daar is niks mis mee. Maar experts kunnen niet alleen. Met experts en modellen, als ze een beetje plat slaan, blijft alleen de vraag over hoe groot is de kans binnen dit model? En de vraag, wat willen we eigenlijk, past niet meer in zo'n percentage. En deze morele overpeinzing, die een gezamenlijk democratisch proces moet zijn, verdwijnt zo'n beetje naar de achtergrond.
0: Maar kunnen we niet zonder die experts?
1: Nou, het is niet dat de wetenschap niet genoeg is. Het is niet omdat de wetenschap tekort schiet, maar omdat we veelal een verkeerd beeld hebben van hoe die werkt. En in mijn werk kijk ik naar hoe we vaak over nadenken alsof er twee afdelingen zijn. De afdeling van de wetenschap, die de feiten levert. En aan de andere kant de afdeling van de waarden. Maar zo werkt het aan beide kanten niet. Want waarden zitten al in een meetwerk. Bijvoorbeeld als we kijken naar de vraag van hoeveel mensen zijn in Nederland arm? Dat denk je, dat is gewoon telwerk. Want het CBS is hier ontzettend precies in. Maar er is niet één armoedegrens. Er zijn meerdere en ze geven verschillende aantallen. Want voordat je kunt tellen, moet je bepalen wat een fatsoenlijk bestaansminimum is. Dat is geen meting die je nauwkeurig kunt maken, maar dat is een oordeel.
0: Want dat is een keuze eigenlijk.
1: Er zijn.
0: Het is een keuze.
1: Ja, er zit een bepaalde keuze in. En dat bepaalt daarmee hoeveel arme mensen zijn en daarmee ook bepaalde beleidsmaatregelen. Maar andersom is het natuurlijk ook zo. Bijvoorbeeld, als je denkt aan de uitspraak, je mag een dier geen onnodig pijn doen. Dat klinkt als een morele opvatting, iets wat je vindt, dat wat los staat van de wetenschap. Maar dat oordeel hangt ook af van een feitelijke claim, namelijk dat dieren pijn kunnen hebben. Bijvoorbeeld Descartes, een filosoof in de 17e eeuw, dacht dat dat niet zo was. Dat dieren waren voor hem machines en een kreet was een soort piepende scharnier van een deur. Maar onderzoek heeft dat omgedraaid. Bijvoorbeeld pijnstillers die aanslaan in dieren, over zenuwstelsels, gedrag. En toen die feiten kwamen, waren heel veel mensen gingen hun oordeel ook kantelen. Dus feiten en waarden beïnvloeden elkaar. Ze vallen niet samen, maar je komt ze ook nooit los van elkaar tegen.
0: Maar de wetenschap is dus niet genoeg. De wetenschap alleen is niet genoeg om te praten over de toekomst.
1: Nou, waarden bepalen dus vooraf welke toekomsten überhaupt kunnen verschijnen in onze prognose. En die afbakening tussen feiten en waarden kun je niet binnen het model toetsen. Daar heb je een ander soort gesprek voor nodig. Dus als ik terug ga naar het beeld van die twee afdelingen, het klopt niet dat in wetenschap ons alleen feiten geeft en dat we daar waarden bij zoeken. De waarden zaten er al in. En de vraag is alleen of we ze samen gekozen hebben, of we daar samen over willen praten.
0: En is dat zo, vind jij, dat we dat samen doen? Of is het heel erg gericht alleen op die wetenschap?
1: Nou, je ziet al wel dat de wetenschap aan het kantelen is. En dat er steeds meer, dat noem je met een duur woord, transdisciplinair onderzoek is. Waar dus ook de mensen over wie het onderzoek gaat onderdeel worden van het gesprek. We zien ook dat onze financieringsmodellen aan het veranderen is. Maar nog steeds zie je dat er echt een dominantie is van de wetenschap aan zich. En dat er andere vormen van kennis zijn, die bijvoorbeeld in de kunst, in die gene vormen van kennen. En dat zijn andere vormen die ook ons belangrijke input geven over wat de toekomst is en wat de toekomst zou kunnen zijn.
0: En kunnen filosofen daarin ook helpen?
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dus dat we drie typen mensen op zijn minst nodig hebben. Zoals ik zei, de mensen om wie het gaat, die transdisciplinariteit, die kunstenaars die een toekomst kunnen neerzetten zodat je merkt dat je hem eigenlijk wel wil, voelen wat het betekent. Want we zitten in zo'n tijd van exponentiële veranderingsprocessen. En die zijn ontzettend moeilijk voor te stellen, omdat de wereld zo snel verandert. En daar ligt denk ik echt een taak voor kunstenaars, om dat invoelbaar te maken, wat dat betekent, wat je daarin wil. En voor filosofen is er ook een taak om keuzes zichtbaar te maken in de voorstellingen die al gemaakt zijn.
0: En kun je, dus je daar concreet, een voorbeeld van geven? Ja.
1: Nou, wat rekenen we mee, wat rekenen we niet mee? Wat telt in een model als schade? Waarom is iets schade? Wie zit er in dat model en wie zit er niet in? Dat zijn allemaal vragen van over aannames. En filosofen zijn getraind om die aannames aan het licht te brengen.
0: En wat kunnen wij dan als gewone burger dan doen? Hoe kunnen wij zelf nadenken over de toekomst?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik denk dus dat het belangrijkste is dat de toekomst iets is wat we samen maken. Als we de toekomst alleen laten aan experts, dan behandelen we het iets als waar één persoon een antwoord op kan geven. En laat de toekomst overkomen als een stel waarschijnlijkheden. Dit gaat gebeuren, daar moeten we ons voorbereiden. Maar naast die technische vraag is er altijd een gezamenlijke vraag van wat wenselijk is. En die is per definitie van ons allemaal. Die is democratisch, niet technisch. En dat gaat over meer dan dat er alleen maar inspraakavonden zijn. Die toekomst, die moet je kunnen veranderen met elkaar, maar dat doe je niet in je eentje thuis.
0: En hoe doe je dat dan wel?
1: Nou, daarvoor moet je je verbinden aan ergens waar deze toekomst wordt gemaakt. In een vakbond, in je buurt, je beroepsvereniging, een beweging. Dus ja, we kunnen de toekomst vormgeven, maar niet alleen maar door deze beter te voorspellen, maar misschien ook door ons beter te organiseren.
0: Dus we moeten zelf ook in actie komen?
1: Zeker.
0: Dankjewel, filosoof Aldo Kempen.

0: Sahode Sagazan en Tom O'Dell, Old Friend. De plannen van FIFA-voorzitter Infantino om aandelen in het WK voetballen te verkopen aan investeerders hebben geleid tot fel verzet van de Europese Voetbalbond. En ook de bonden op andere continenten willen de ideeën van tafel. En heet van de naald verschijnt hier net dat inderdaad FIFA heeft die plannen van tafel gehaald. Her en der werd al geroepen dat er een alternatief voor de FIFA zou moeten komen. En laat dat nou ooit al eens geprobeerd zijn, ruim een eeuw geleden. Journalist Matthijs Snepvangers van Omroep West schrijft veel over voetbalgeschiedenis en heeft zich verdiept in het verleden van de FIFA. Goedenavond, Matthijs. Toch even nog over de actualiteit. We gaan het aan het einde ook nog even over de actualiteit hebben, maar ja, de plannen zijn van tafel dus.
1: Ja, dat was denk ik wel te verwachten nadat de UEFA en de Aziatische Voetbalbond hadden gezegd dat ze niet mee eens waren, ja, dan heb je nog weinig steun. En trouwens Amerika ook.
0: En ik zag ook dat er twee collega's van Infantino zich hebben uitgesproken.
1: Ja, zijn belangrijkste adviseur, die is zelfs opgestapt. En een van de andere bestuursleden heeft gezegd dat het een pseudo-actie was. Dus hij had weinig steun vanuit de FIFA zelf.
0: Is hij nog houdbaar, denk jij? Wat verwacht jij?
1: Ja, hij heeft misschien wel. Nu hebben gewoon de continentale bonden hebben een statement gemaakt. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon allerlei kleine landen die bij een stemmingsprocedure. Over een jaar wordt er weer gestemd over de nieuwe FIFA-voorzitter. En dan hebben ze gewoon een individuele stem. En dan wordt het denk ik anders. Want kleine landen die profiteren best wel veel van Infantino, want ze krijgen daar meer geld. Dus daarmee kan hij toch nog misschien zijn laatste termijn veiligstellen.
0: Dat hij zich toch nog staande houdt ondanks deze rel, want dat was het wel echt.
1: Dit was een enorme rel.
0: Maar laten we even teruggaan in de geschiedenis. Er is al eerder gesproken over een alternatief voor de FIFA. Ook naar kritiek. Over welke jaren hebben we het dan?
1: En echt over de beginjaren van de FIFA. De FIFA is in 1904 opgericht. En in 1909 kwam de eerste een tegenbond. Dus dat was eigenlijk. Die was wel op iets anders. Is die georganiseerd dan het huidige protest. Die was vooral vanuit Engeland was er een protest. Die wilde de FA, de huidige Engelse voetbalbond, die was toen ook al lid van de FIFA. Toen kwam er ook een voetbalbond voor amateurs. Die wilde ook lid worden van de FIFA. Daar was de FIFA het niet mee eens. En die werden eruit gezet. En de Franse voetbalbond, die hebben toen zijn achter die amateurvoetbalbond van Engeland gestaan. En zijn toen ook uit de FIFA gestapt. Dus had je al twee bonden. Dan had je nog de Bohemen. Dat was wat nu rond Praag het land is. In het huidige Tsjechië gedeelte. En die vielen onder het Oostenrijk-Hongarije. Maar ja, Oostenrijk zei, wij willen niet. Wij hebben zelf een voetbalbond. We willen niet dat in ons land nog een andere nationalistische voetbalbond is. Dus die zijn toen uit de FIFA getrapt, de Bohemen. Toen had je drie voetbalbonden die samen een nieuw voetbalbond hebben opgericht. En die heette de UIAFA. Ik ga het één keer.
0: Ja, we zeggen het één keer. De UIAFA.
1: Ja.
0: Dat was dus die alternatieve bond. Waren er trouwens in Nederland ook geluiden om zich bij die tegenhanger aan te sluiten?
1: Nee, in Nederland niet. En wel in België bijvoorbeeld. Daar had je na een jaar sloot zich een aantal, of een Belgische wilde bond zich aan. Maar die UIAFA noemde dat België. Maar dat waren een paar clubs uit Wallonië die zich hadden verenigd.
0: En hoe pakte die nieuwe bond het aan? Wat voor activiteiten ontplooiden zij?
1: Ze organiseerden wedstrijden. Want ze hadden best wel grote clubs uit die tijd. Vielen onder die bonden die zich bij die nieuwe bond aansloten. Bijvoorbeeld je had Slavia Praag. Dat was een van de beste teams van Europa. Vasteland van Europa op dat moment. Die viel onder Bohemen. Spanje had toen heel veel kleine bondjes. En een van de bonden die zich bij die nieuwe of de tegenhanger van de FIFA aansloot, Die had Barcelona als lid. Dus om dat soort grote clubs, die vielen onder die nieuwe bond en die gingen tegen elkaar voetballen.
0: En wat vond de FIFA er toen van? Want die waren waarschijnlijk niet zo enorm rijk of machtig zoals ze nu zijn. Hoe keek de FIFA toen aan tegen deze nieuwkomer?
1: Ja, de FIFA moest zichzelf natuurlijk ook nog ontdekken in die beginjaren. Maar ze waren vrij krachtig. Ze begonnen met een boycott van die nieuwe bond. Clubs die onder de FIFA vielen, mochten niet tegen die clubs voetballen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is in praktijk makkelijker, denk ik, dan toen de tijd dan het zou. Of in praktijk moeilijker dan het is. Want de FIFA in 1908 kon je niet, of 1909 had je geen overzicht van welke teams allemaal tegen elkaar voetbalden.
0: Ja.
1: Dat is nu veel makkelijker te ontdekken.
0: Nou, we weten natuurlijk inmiddels dat FIFA heeft gewonnen. Hè? Ze hebben nu al heel lang alleen heerschappijen in het wereldvoetbal. Hoe ging het mis met die alternatieve bond, met die tegenhanger?
1: Die Engelse amateurvoetbalbond die heeft uiteindelijk toch een compromis gesloten met de FA. En die zijn daar weer in teruggegaan. In Spanje kwam er uiteindelijk één voetbalbond waar iedereen onder ging vallen. Dus die hadden het ook niet meer nodig. En in Bohemen, die is eigenlijk verzand. En het belangrijkste is denk ik nog wel dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Waardoor het voetbal ook een beetje ophield voor een tijdje. Zeker de organisatie van het voetbal.
0: En toen daarna is de FIFA alleen weer verder gegaan?
1: Ja, toen is de FIFA, die bond haalde zich geen last meer van.
0: En zijn er in die geschiedenis van de FIFA nog meer momenten geweest dat er andere bonden of andere mensen zeiden van nee, er moet toch een alternatief komen?
1: Nee, maar er zijn wel succesvolle protesten geweest. Bijvoorbeeld in 1964 de Afrikaanse landen hebben toen een heel succesvol protest gehad. Omdat voor het WK van 1966 had de FIFA voor Oceanië, Azië en Afrika één ticket voor het WK. En toen hebben Afrikaanse bonden gezegd, als wij geen vast ticket krijgen, dan spelen wij niet eens een WK-kwalificatie. Voor het WK van 1966 deden ze niet mee. WK 1970, 4 jaar later, kreeg Afrika een vast ticket. Dus er zijn wel succesvolle protesten geweest.
0: En heb je eigenlijk altijd zo'n Infantino-achtige, machtige figuur gehad bij die Wereldvoetbalbond?
1: Na de Tweede Wereldoorlog zeker. En daarvoor was het, de voetbalbond bestond uit elite, dus dat waren sowieso wel machthebbers. Maar vooral wanneer geld steeds belangrijker werd, werd ook macht belangrijker. En dat zie je ook wel Blatter en dan nu Infantino. Maar Avelage ook, de voorgang van Blatter.
0: Dus dat hoort wel echt bij die bond, dat soort types die dan opstaan.
1: Ja, maar misschien omdat het zo mondiaal is. Dat het, corruptie kijkt altijd wel een beetje om de hoek dan.
0: Ja, en terug naar nu, hè, zou je je kunnen voorstellen dat er ook nu een alternatieve wereldvoetbalbond zou kunnen worden opgericht? Is dat nog mogelijk, denk jij?
1: Ja, FIFA heeft heel veel rijkdom. Dus dan stap je wel uit die rijkdom die de FIFA heeft. Die hebben miljarden op de bank staan. En als het succesvol moet zijn, dan denk ik dat er een paar Europese en een paar Zuid-Amerikaanse landen de krachten moeten binden. Dan kan het alleen succesvol zijn.
0: En zie je dat gebeuren? Want ik zie die UEFA is woest.
1: Ja, maar je ziet nu dat de grote landen laten zich leiden door de UEFA. Dus ze hebben niet een persoonlijk statement. Dus ja, je kan het niet inschatten. De enige die de afgelopen jaren echt protest heeft aangetekend tegen de FIFA is Noorwegen. Maar ja, dat is op het wereldvoetbalvlak, de afgelopen WK deed ze het goed, is dat geen grootmacht.
0: We gaan het zien in de toekomst. Dankjewel, Matthijs Snepvangers. Tot zover dit Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Koen Verbraak. Goeienacht.

0: NPO Radio 1.
1: OVT, de actualiteit van de geschiedenis. Met deze week een Arnhemse politieknokploeg in de jaren 60.
2: Geweld zo lang mogelijk uitsluiten. Maar als je geweld gebruikt, moet je het goed doen.
1: Een Egyptisch protestlied over Toetanchamon. En in onze serie Oude Woorden, Nieuwe Wereld, de autobiografie van André Blouin, de grande dame van de Afrikaanse onafhankelijkheid. Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: NPO Radio 1.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heks, bitch, dat soort dingen. Vaak wel negatief.
1: Als we ook wat breder kijken naar die lokale politiek, bijvoorbeeld naar wethouders, burgemeesters, kan je echt alleen maar zeggen dat vrouwen echt nog flink ondervertegenwoordigd zijn.
2: Vrouwen in het openbaar bestuur hebben nog steeds te maken met seksisme, verbale agressie en allerlei andere barrières.
3: Je reageert emotioneel of gaat alles wel goed met je? En dan denk ik, ja, waarom zou het niet goed gaan?
0: Als ik het doemscenario voor mij is dat het steeds conservatiever wordt en dat de rechten van vrouwen weer ingeperkt worden. Als ik het positief zie, denk ik, we gaan nu staan met z'n allen en we gaan gewoon ons uitspreken.
2: Je ziet het in de documentaire Scherpe Tongen. Vrouwen en macht in de lokale politiek. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

geweest toen ik op een koude zondagmiddag aan mijn moeder vroeg, kan u me schaken leren? Ze zei, dat is lang geleden joh, dus ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar goed,

bord uit, waarop je op de achterkant kon schaken. Maar de stukken, die zaten er niet bij. Mijn moeder zei, die zullen we dan zelf maar moeten maken. Ze knipte toen papiertjes uit en die gaf ze door aan mij. En zei er telkens bij wat ik erop moest schrijven. En toen we klaar waren, plakten we samen de namen van de stukken op de schijven. En ze zeiden,

koningin. Stond wat lullig achterin. Je hebt in het hele spel zo goed als nooit verschoven. En ik moet zo'n 15 jaar geweest zijn toen ik logeerde bij een vriend. Die mij vroeg, Harry, partijtje schaken. Ik aan het rauzen met die koning. En die vriend die vroeg verbaasd. Hey, ga je lekker joh, dat kan je toch niet maken. En ik vroeg kwaad, hey, wat doe ik dan verkeerd. Want toen ik klein was, heeft mijn moeder mij geleerd. Dit is de koning, alles draait om hem. Als hij valt, dan heb je het verloren. Hij is machtig.

zondag aan mijn moeder vroeg. Weet u nog dat u mij heeft leren schaken? Ze zei, dat is lang geleden joh, maar dat weet ik nog precies. Toen moesten we de stukken zelf maken. En ik zei, maar ik heb jaren fout geschaakt, want u heeft toen een fout gemaakt. En ik snap pas nu wat er destijds is misgegaan. Want ja, een sterke koningin zat er toen nog niet zo in. Mijn moeder vroeg,

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaat van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.